0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit al een straf van 25 jaar cel uit voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsverzen in 1988. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden, omdat volgens hem sommige republikeinen er alleen maar op uit zijn om hem in de cel te krijgen. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Biden. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de commissie kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnheid voor uitspraken die hij na de gratie doet. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer, vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Is het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: ga je met vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de ene.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now, ooh.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kei gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je kei blij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werden Amerikaanse bases in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta. Dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor meineed bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Cor Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Manik Zampersen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te zetten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, een kei goeiemorgen. Het is 2 minuutjes over 6. Fijn dat je er al bij bent op dit vroege tijdstip. Eén probleem op de weg vinden we op de A27 Breda richting Gorinchem tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid. Daar is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de weg helemaal dicht. Omrijden via de noordkant van Breda kan over de A58, de A16 en de A59. En verwachting is dat het nog tot 10 uur duurt. We houden je natuurlijk op de hoogte. Zoals we ook heel veel fijne muziek voor jou hebben op deze ochtend. Sabrina Carpenter komt er zo meteen aan. Naar de Jay Giles Band. Kijk, goeiemorgen.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
3: Kijk, goeiemorgen.
0: John van Groenhoven. Yeah.

0: schrijft intussen ook hit na hit op haar naam. En deze is alweer van een paar jaartjes terug. Sabrina Carpenter en Taste.
1: Kei, goedemorgen.
0: Jawel, het is alweer donderdag. Het is de ene laatste dag van juli. Het wordt iets minder warm dan gisteren. Maar nog steeds volop zon bij maximaal 29 à 30 graden vanmiddag. Aan het einde van de dag meer bewolking. En is er ook kans op een onweersbuitje. Al is die kans heel klein, hebben we begrepen.
2: Oh, jammer.
0: Ja,
2: ik had in mijn hoofd al een soort planning gemaakt met... Oké, eind van de dag. Alle ramen, alle deuren tegenover elkaar open. Ja. Genieten van het onweer. Ik ga gewoon een stoel pakken. Ik ga naar buiten kijken.
0: Ja. Goedemorgen, Jasper.
2: Ja.
0: Hallo. Ja. Nee, morgen is nog een dagje afwezig. Dus,
2: je ligt toch even in de lappenmand?
0: Ja, zeker, zeker. Maar het is warm binnen. Dat doe je
2: zeker.
0: Op.
2: Ja, ja, ik woon zelf in een nieuwbouwhuis. En dan weet je gewoon, deze hitte blijft heel lang in je huis hangen.
0: Ja, ik woon in een oudbouwhuis. Blijft de hitte ook heel lang hangen, kan ik zeggen. Ja.
2: Ik dacht altijd dat dan de muren allemaal nog dun zijn, slecht geïsoleerd. En dan,
0: ik heb hele dikke muren. Maar dit is echt een middeleeuws huis. Dus 1600 zoveel is de eerste muur gezet.
2: Ja, toen was het er niet zo warm, hè?
0: Nee, toen hadden ze een stuk minder warm. Ja, maar we hadden wel dikke muren. Maar goed, dus het betekent ook, hij hangt dus binnen nu. En toen ik vanochtend wegging, keek even op het thermometertje. 29 graden.
2: Oh, ja, dat bij mij ook zoiets, ja.
0: Ja. Ja, nou, ik ga hier wel goed op, hoor.
2: Ja, ik vond het weer gisteren heerlijk.
0: Ik vind het lekker. Je komt buiten, je hoeft je helemaal niet na te denken. Je hoeft geen jas mee, je hebt gewoon een korte broekje aan. En het is gewoon lekker, gisteren, einde van de middag was het dan. Het is vooral die warmte die dan binnen hangt, vind ik heel vervelend. Maar je moet er dan gewoon even op buiten trekken.
2: Ik vond dus wel gisteren het anders warm, lekkerder warm dan die vorige hittegolf.
0: Ja, het is heel anders.
2: Ja,
0: ja, heb ik ook.
2: Weet dan ook niet waar dat in zit?
0: Gaan we straks vragen.
2: Nou, misschien
0: kijk, goede vraag.
2: Kijk, goede vraag. Ja. Nou, we gaan alvast wel beantwoorden bij Weerplaza vandaag. Ja. 30 juli, het is de dag tegen de mensenhandel. Het is ook de internationale dag van de vriendschap. En de dag van het ouderwetse papieren boek.
0: Oh, daar is niks mis mee, met een papieren boekje. Is altijd
2: ik ben wel overgestapt op de e-reader.
0: Op de e-reader, ja? Op de e-reader als zijnde het lezen. Of je bedoelt een papieren boek als in boek lezen. Tuurlijk. Ja, ik zat meer aan een notebookje te denken om in dingen op te schrijven.
2: Oh, nee, ik zat helemaal het echte denken. Gewoon het denken, zoals in de boekhandel. Gewoon goed.
0: Het zet ons in ieder geval weer aan het denken. Dus dat is in ieder geval heel erg goed. Hey, vandaag zijn er ook jarigen. Lisa Curdo is 63 geworden vandaag. Of wordt 63 vandaag, zo te zeggen. Zij is natuurlijk in Friends, bekend
2: Phoebe.
0: Geworden. Phoebe. Heel, echt, ja, dat betreft echt een fantastische serie. Tel Beckant wordt vandaag 52 jaar en ook deze dame. Weer bekendheid gegenereerd door natuurlijk alle social filmpjes. Kate Bush, die wordt vandaag 68 jaar. Gefeliciteerd allemaal. En Nick, het nieuws.
3: Er dreigt een watercrisis, daarover schrijft het AD. In het hele land worden sluizen minder vaak gebruikt, vaarroutes worden beperkt, slootwater mag niet meer worden opgepompt en daarom is er vandaag spoedoverleg in Den Haag. Ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat bespreken dan of er meer maatregelen nodig zijn. Bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer op bepaalde rivieren. Bij een ongeluk tussen een auto en een vrachtwagen op de A27 bij Oosterhout is vannacht iemand om het leven gekomen. Het is niet duidelijk of het slachtoffer in de vrachtwagen of in de auto zat. De politie is nog druk bezig met onderzoek, daarom is de snelweg daar dicht. In de Amerikaanse staat Colorado hebben marmotten een soort porno-account gekregen. Ze hebben een eigen OnlyFans-account, OnlyMarms heet het. Ja, met die account proberen de makers geld op te halen voor onderzoek naar de dieren. Nu de Amerikaanse regering de subsidies stil heeft gezet, komen de onderzoekers veel geld tekort. OnlyFans staat normaal vol met 18-plus content. Nou, daar hoef je bij de marmotten niet op te rekenen. Volgens onderzoekers wordt het materiaal dat zij delen vooral schattig en voor alle leeftijden.
0: Wel heel grappig.
2: Ja, ik vind het ook wel grappig. Ja. Toch benieuwd ook. Ja. Toch kijken nu.
0: Zijn toch een andere hamsters ineens. Andere beavers, hè?

0: heeft inmiddels de hitlijst ook flink weten te vinden. Deze Somber en Homewrecker. Je hoort het in een kei. Goedemorgen.
1: Wil jij koffie?
0: Ja, ik ga het nummer toch maar vast even aan je doorgeven. Nog niet bellen, dan gaan straks de lijnen opengooien voor koffie of thee. 0909-123-0909. Dat is het telefoonnummer van de studio, dan kan je bellen. 0909-123-0909. En dan gaat het straks om een keuze maken uit deze twee liedjes.
2: Wil jij koffie? 'Cause we're back by Dope the Man. Of toch liever een bakje thee.
3: Dans maar, dit is jullie lekkere dansvraag. Chans maar, ook als je zeker helemaal geen kans maakt. Chans maar.
0: Ze hebben een overeenkomst, ze komen allebei uit Nederland. Dat is zo'n beetje het enige. Het verschil is koffie voor Back by the Dope Demand van King B. Of thee, het Brain Power en dansplaat. Denk er even over na, straks gooi ik de lijnen open. Mag je gaan bellen en dan wordt er op een bijna democratische wijze besloten... welk liedje te horen is in een kei goeiemorgen. Waar je zometeen chic hoort. En de freak naar Peter Fox. Dit is House am See.
4: Hier ben ik geboren.

0: Ja, de disco hit, der disco hits kan je wel zeggen van deze Chic en Le Freak. Hij maakt het 1 minuut voor 6:30. Je luistert naar Kei Goeiemorgen op Omroep Brabant. Het is tijd om eventjes te schakelen met de ANWB. Daar zit deze ochtend Annemieke Bossaert. Goedemorgen Annemiek.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, het gaat al een beetje mis op de weg, hè?
1: Klopt, ja, een afsluiting. Verder geen vertraging, maar 1 afsluiting op de A27, Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is een ernstig ongeluk gebeurd. Daardoor is de weg helemaal dicht. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En dit gaat waarschijnlijk tot 10:00 vanochtend duren.
0: Dan spreken we jou straks over een half uurtje weer, Annemiek. Dankjewel. Tot later.
2: Omroep Brabant.
0: Het wordt opnieuw een zonnige zomerdag vandaag, met vooral in de ochtend veel zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe en kan er in het oostelijke deel van onze provincie een onweersbui ontstaan. Temperaturen lopen op zo tot 27 à 30 graden vandaag. We gaan naar het nieuws. Niek de Vries.
3: Ja, komt terug op dat ernstige ongeluk op de A27 bij Oosterhout. Het gaat om een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen, en daar is iemand bij om het leven gekomen. Het is niet duidelijk of het slachtoffer in de vrachtwagen of in de auto zat. De snelweg is van Breda naar Gorkum dus dicht bij Oosterhout-Zuid. Premier Jette noemt de bekladdingen van huizen en auto's in Engelen en Bokhoven van mensen die niet per se tegen een opvang voor asielzoekers zijn lelijk vandalisme. Dat schrijft hij op X. Volgens de premier is er voor het intimideren van mensen die zich inzetten voor mensen die zijn gevlucht voor een oorlog geen enkele rechtvaardiging. De 19-jarige Eindhovenaar die in de nacht van dinsdag op woensdag werd opgepakt in een groot terrorismeonderzoek is eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag in België, blijkt uit rechtbankstukken uit 2024. De verdachte was toen 16. Volgens NOS heeft hij toen toegegeven dat de kans groot was dat hij een aanslag had gepleegd als hij niet was opgepakt. NS heeft over het eerste halfjaar een netto winst van 25 miljoen euro geboekt. Dat komt onder meer omdat mensen meer de trein pakten. Je hoort de financieel directeur.
4: Waar het verhaalverschil zit is dat we kortingactie hebben gehad ook in de daluren, waar we nog ook ruimte hebben in de trein. En daar zien we steeds meer mensen op instappen.
3: Sinds corona boekte de treinvervoerder alleen maar rode cijfers. Tot nu dus. Nu dus een winst van 25 miljoen. Ja, het was gisteren bloedheet. Op sommige plekken liep de temperatuur op tot boven de 35 graden. Maar het was ook de dag van de Acht van Kaam. Ondanks de hitte kwam er veel publiek op af. Ja, sommigen die maakten zichzelf wel heel comfortabel en keken vanuit een opblaaszwembad naar de wielrenners.
5: Heerlijk. Maar lekker verkoeling opzoeken, lekker drankje erbij. Dan is het goed te doen. Ik hou het al van nog, daar heb ik geen moeite mee.
3: Ja, ik kan me voorstellen, ja, we hebben al beelden. Ja,
0: dus heerlijk.
3: Ze liggen er lekker bij, wat dat betreft. Ja,
0: ja, je moet het even, ik zal het even opschrijven. Mensen hebben een opblaasbadje, zeg maar, voor de deur gezet langs de route. Die liggen daar heerlijk.
3: Lekker sprietje in de hand. Heerlijk. Ja, dat is achterlijk.
0: Zie je de wielrenners voorbij komen. Dan zie je de wielrenners. Volgens mij heeft hij meer interesse in, zeg maar, hij kijkt ook de andere kant op.
3: Ja, dat valt bij dus. Ja. Want je ziet op de achtergrond de wielrenners.
0: Dan zit hij met zijn rug naartoe, ja. Ja, geweldig.
3: Nou ja, voor de mensen die er wel in geïnteresseerd zijn, de Belg Tim Merlier, die won dat.
0: Oké, nou, ja. Wat mooi.
3: Zal vooraf zijn afgesproken, denk ik dan altijd.
6: Ja, dat is altijd wel het ding, hebben die kermiskoersen.
3: Ja.
6: Anders komen ze niet.
0: Komen ze niet? Nee, is dat zo?
6: Nee, je spreekt van tevoren inderdaad af en dan er zit daar een soort deeltje in. Ja,
0: ja, maar waar was dan het nut? Of is het gewoon
3: dat mensen gewoon die renners zien?
0: Ja, precies.
6: Zit daar niet ook nog een soort van prijzengeld aan vast en is dat dan niet de deal van, hé, we spreken af dat jij wint? En dan
0: ze noemen dat startgeld.
6: Ja, ze krijgen ook startgeld, maar zit er geen...
0: Nee, volgens mij niet. Nee.
6: Maar goed, het staat natuurlijk ook gewoon lekker op je cv. En dan heb je weer de prijsfoto en zo, ja.
0: Ja, dat is toch, maar volgens mij is het ook wel een bron van inkomsten. Want ik zat laatst, want heel veel mensen denken, ja, die sporters die verdienen allemaal maar klauwen met geld. Maar dat is in de voetballerij zo. En in de auto...
6: Wielrennen valt het vies tegen.
3: Als je
6: valt
3: heel ziet zij 3 weken lang voor aan het rijden zijn...
0: Dan ja, maar een etappenwinst, levert slechts... Ja, slechts, het is veel geld, maar in verhouding iets van 19.000 of 20.000 euro op.
6: Ja, en dat moet je delen met je hele team.
0: Nou, dat hoeft volgens mij niet. Dat is een afspraak die maken ze zelf onderling. Ja.
3: Nee, want volgens mij is ook gewoon de winst van de Tour de France. Ik meen, een paar jaar geleden, ik weet niet hoe het nu is, maar een paar jaar geleden won de winnaar van de Tour de France 300.000 euro of zo.
6: Ja.
3: Ja. Ja, daar rijden ze 3 weken voor in de rondte.
6: Nee, ja, zeker. En dat moet je inderdaad, dat moet je wel echt delen met je. Met, en ja, niet alleen met je teammaten.
0: Ja, ze hebben natuurlijk wel tegenwoordig wel dikkere salaris. Dus zeker de toprenners, die hebben gewoon. En volledig terecht, hè? Dat begrijp ik niet verkeerd.
6: Maar degene in de Tour de France die, zeg maar, de rol hebben van waterdrager. Ja. Of gewoon zich in het zweet rijden om jouw kopman een goede plek te doen.
0: Ja,
6: die, voor hen is zo'n kermiskoers natuurlijk wel echt superbelangrijk.
0: Ja, zeker. Ja, het is een beetje net zoals wij. Hè? We zijn gewoon een beetje de waterdrager voor het grote programma wat hierna komt.
6: Ja, zeker.
0: Wij zijn zo.
6: Maar als Hubert Bol een prijs pakt, dan deelt hij wel met ons.
0: Ja, deelt hij wel met ons. Dat is mooi.
6: Als die afspraak hebben.
0: Ja, hij pakt alleen geen prijzen. Nee. Sorry, Hubert. U bent van harte welkom. We zullen straks een bakje koffie voor je halen. We gaan straks naar koffie... Ja? Nee? Oh, oh.

0: turn to dust all that I adore.
1: Het gevoel van hier.
2: Ja, het is in your happening.
3: Elke dag.
1: Op Brabant. Een keigoeiemorgen.

0: This, I Rock Your Music. Jasper.
1: Ja.
0: Het telefoonnummer. We gaan de lijnen opengooien. 0909-123-0909. En dat gaan we doen voor koffie of thee. Dus 0909-123-0909 mag je nu gaan bellen. En dan mag je keuze maken uit deze twee liedjes.
2: Wil jij koffie?
3: Because we're back by Dope the Man.
4: Of toch liever een bakje.

0: Ja, dat is de vraag die ik aan jou ga stellen. Als je belt 0909 123 0909, de lijnen zijn nu open. Ga je voor Back by Dope Demand van King B? Of zeg je nee, deze ochtend lekker brainpower en dansplaat. De lijnen zijn open, 0909 123 0909. Voor de eerste beller, en die mag het zeggen, dat is zo mooi, hè? Je mag het gewoon zeggen dan.
1: Het is even een soort geluksfeekje dat je nu hebt. Normaal moet je zorgen dat je een meerderheid weet te vinden in de app. Maar deze keer gewoon bellen en hebben.
0: Nou, eens kijken wie we dan aan de lijn krijgen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, met wie spreek ik?
2: Met Patrick. Goedemorgen.
0: Patrick, goedemorgen. Al onderweg?
2: Ja, ik ben zeker al onderweg.
0: Waar ben je onderweg? Waar naartoe?
2: Ik ben onderweg naar 020.
0: Naar 020? Oei. Oh, jezus. Ja. Oh, jee. Ja. Ben je in Gent?
2: Ja, ik ben in Gent.
0: Wel, goed zo. Hey, en denk je ook dat je ook weer vanavond terug mag naar de regio?
2: Dat weet ik niet. Ik heb mijn paspoort in ieder geval bij, dus ik zie wel of ik weer terug mag.
0: Ja, precies. Ja, maar goed, tegenwoordig een probleem met bruggen. Maar ja, het is in de verkeerde tijd van het jaar, Patrick.
2: Ja, het is allemaal een beetje lastig. Het is een beetje zoeken, de alternatieven goed is. Kijk, en het valt nu allemaal nog wel mee, omdat het vakantietijd is. Maar ik hou mijn hart vast als straks iedereen weer aan het werk gaat.
0: Ja, dat is ook weer zo. Ja, ik doel natuurlijk eigenlijk op carnaval, maar je hebt het inderdaad, dat klopt. Nee, maar je hebt ook een punt. Inderdaad, je houdt je hart vast als straks de mensen van de vakantie allemaal weer terugkomen. En het verkeer in drukte enorm toe gaat nemen. Dan hoop ik dat het allemaal gefixt gaat worden.
2: Ja, dat hoop ik ook.
0: Ja, daar kunnen wij verder niks aan doen, Patrick. Jij kunt alleen omrijden en wij kunnen alleen mededelen waar het niet vaststaat. Of beter gezegd, waar het vaststaat, zodat je weet hoe je kunt omrijden. We gaan het hebben over koffie of thee.
2: Ja, ik ga voor koffie.
0: Ja, dat vermoedde ik al een heel klein beetje. En toen ik jou aan de telefoon kreeg, dacht ik, nou, die zal wel voor koffie gaan. Nou, dan gaan, gaan we die draaien. Dat is wel even geleden, hè?
2: Ja, dat is zeker even geleden. Maar ja, ik heb iets met dat liedje, dat is ook sentiment, hè?
0: Ja, daar hebben heel veel mensen die dat liedje kennen. Dat is echt jeugdsentiment. Was het jouw stoptijd ook, Patrick?
2: Nee, dat was er net voor, denk ik. Ik denk dat dit jaren 80 is, denk ik. King B, of niet?
0: Nee, het is jaren 90. Het is jaren 90. Maar begin jaren 90.
2: Ja, dat was het begin van mijn staptijd.
0: Ja, nou. Ga in gedachten terug naar die tijd, Patrick. Maar hou wel de ogen op de weg.
3: En kom veilig terug, hè, vanmiddag.
0: Veilig terug uit 020.
2: Ja. Piepen de bandjes terug, hè.
0: Goed zo. En doe ze toch de groeten daar.
2: Ik zal het doen.
0: Dankjewel, Patrick.
2: Jo, goed.
0: Houdoe. Hoi.

0: je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch in een gehaaide.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.
1: Jouw dag begint met een kei goeiemorgen.

0: Taylor Swift openlaat. Waar zou ze op huwelijksreis zijn? Heb jij een idee?
1: Ja, zei, dat lijkt me wel lastig voor hun ook.
0: Waarom?
1: Nou, als je toch een eiland chaos was, daar bij die bruiloft.
0: Ja, duurt het gewoon over. Nou ja, kopen gewoon een eiland.
1: Ja, dan zal het wel ergens op de Bahamas staan of zo.
0: Ja, denk je?
1: Ja, lekker.
0: Zoiets.
1: Of zijn we uitgenodigd? Nee, het zal wel niet.
0: Nee, ik heb net even gekeken nog. Als ik iets heb gemist. Zat ook niet in mijn spam, dus. Ja, of gewoon Malediven of zo.
1: Ja, zoiets. Frans Polynesië.
0: Ja.
1: Maar zou ik heel graag naartoe willen, Frans Polynesië.
0: Oh ja, weet je waar ik heel graag heen zou willen?
1: Nee.
0: Naar Vietnam.
1: Oh.
0: Ja, ik heb het perfecte plaatje zitten kijken. Ik ben nu klaar. Ja, wij lopen altijd een beetje achter. Maar, waanzinnig. Alles, heeft alles. Steden, lekker eten, prachtige natuur. Volgens mij hele vriendelijke mensen.
1: Oh, ja, de plekken niet zo duur, toch? Daar naartoe gaan is heel duur, maar het
0: leven... ik heb geen flauw idee.
1: Hij valt het wel mee.
0: De plaatsen zal het volgens mij wel meevallen. Ja, maar ik weet niet of het erheen gaat.
1: Ja, de heen zal wel prijzig zijn.
0: Ja, ik kies dan toch weer voor een hele mooie resort.
1: zal wel weer. Ja,
0: ik ga niet in een kamertje achteraf in Hanoi liggen. Nick, waar ga je het zo over hebben?
2: Het blijft een mannending.
0: Blijft een mannending? Voetbal, Porsches.
1: Alle clichés nu.
0: Barbecue. Ja. Daarover gesproken.
1: Ja.
0: Want ik krijg heel veel filmpjes op mijn socials. Want ik ben natuurlijk ook een barbeknoeierd.
1: Ja.
0: Daar zijn altijd van die... ik ben ook niet het type barbecue eigenlijk... maar er zijn altijd van die hele stevige grote mannen met een schort.
1: Ja, er zijn altijd van die... eigenlijk hetzelfde soort mannen als bij de barbershop.
0: Ja, ja, die ja.
1: Met
0: ja.
1: Zo'n hele lange baard.
0: Ja,
1: ja,
0: ja die.
1: Ja, ja, een beetje zo vikingachtig.
0: Ja, die. Ja. Dus ja, daar ga ik dan voor. En jij?
1: Oh, blijft een mannending. Ik denk iets met sport.
0: Jij denkt
1: iets
0: met sport?
1: Voetbal. Ik denk dat misschien toch vrouwenvoetbal niet zo populair is als dat we dachten.
0: Nee, denk ik. Vrouw, mannenvoetbal.
1: Ja, nee, dus dat voetbal toch een mannending blijft.
0: Ja.
1: Want de populariteit bij vrouwen neemt af.
0: Oké, we gaan het straks horen. Het blijft een mannending. There are

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Ah, wat een schatje.
2: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
3: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
4: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
5: Parkhilaria is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Parkhilaria Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zetten Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
8: Daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien, als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
7: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
9: Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you.
7: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. We gaan voor de verkeersinformatie even schakelen met de ANWB. Daar zit Annemiek. Goedemorgen, Annemiek.
11: Goedemorgen. Het is nog rustig onderweg, maar werkzaamheden en een ongeluk veroorzaken nu al wel vertraging. Te beginnen op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug is de rechte rijstrook dicht, omdat ze daar aan het werk zijn. Daardoor heb je 10 minuten vertraging. En een ongeluk op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is daardoor de weg dicht. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En dit gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren.
10: Oké, okay, dankjewel weer. Zometeen in de Kei. Goedemorgen. Onder andere te horen Fleetwood Mac en Little Lies.
12: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
13: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
14: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over.
15: 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
16: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: 3-sterrenslot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
20: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
19: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
20: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
2: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
3: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
6: Dit is Omroep Brabant. Met nu
10: Kei. Goedemorgen, John van Vroenhoven.
21: Buongiorno Sean,
22: buongiorno,
21: bellissimo programma,
22: fijne dag Sean,
21: geweldig, altijd geweldig,
22: prachtig, prachtig muziek.

0: Fleetwood Mac, Little Lies. In de kei, goeiemorgen. En dan besef ik wel, als ik naar de datum kijk, dat we echt richting augustus gaan. Maar het is 30 juli vandaag. Op deze donderdag. Ja, dan gaat het hard, Jasper. Dan zal
1: het
0: augustus...
1: viel me wel weer op dat de lekkere dagen, ja. Nu ga ik toch negatief klinken, een klein beetje voorbij zijn.
0: Nou, dat valt wel mee.
1: Nee, maar wat ik dus altijd heel fijn vind, als wij hier de ochtend doen, dat ik dan de deur uitstap om 4:30.
0: Dat licht is.
1: En het al een beetje licht wordt.
0: Ja, dat is nu niet.
1: Nee, het is echt nog even nacht als je om 4:30 en dan wordt het langzaam en dan is het lekker. En iedereen die nu opstaat, het is al meteen een heerlijke ochtend. Het is nog steeds een prachtige dag.
0: Ja, zeker.
1: Maar ik vond dat vanochtend, dacht ik wel even, dan gaan we dus wel weer richting de herfst.
0: Ja, het was wel. Je ziet de maneschijn door de bomen vanochtend.
1: Ja, ik wil niet meteen de sfeer verpesten deze donderdagochtend.
0: Het wordt een beetje taai-taai zo. Iets minder warm dan gisteren wordt het vandaag. Nog steeds volop zon. Het wordt wat dat betreft gewoon mooi weer een zomerdag. Maximaal 29 tot 30 graden. Einde van de dag ontstaan er wat wolkjes. En er is een kleine kans op onweer vandaag.
1: Ik doe even een blik in de geschiedenis. 30 juli, maar dan in 1916 was de eerste voetbalwedstrijd in Nederland met kunstlicht.
0: Was dat toevallig in Eindhoven?
1: Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Goeie vraag.
0: Of was dat het Olympisch Stadion?
1: Ik zou zeggen het Olympisch Stadion, want 1916...
0: Maar dan wel met lampen uit Eindhoven.
1: Dat moet. Het moet een Philips lampen geweest.
0: Ja, dat moet een Philips lampen.
1: Nee, dat kan niet anders. Ik krijg het zo snel niet gevonden. Nee, dus ik ga naar 2003, want toen was de productie van de allerlaatste Volkswagen Kever.
0: Ja, iconisch.
1: Ja, en in 2007 was de Efteling weer eens in het nieuws, maar toen eigenlijk een beetje op een negatieve manier. Toen was er een ongeluk met de Python. Een vastgelopen trein die begon tijdens een evacuatie ineens weer te rijden.
0: Oké, die heb ik even helemaal gemist.
1: Nee, ik kan me die beelden nog heel goed... Echt bovenaan de lifthill.
0: Ja?
1: En medewerkers of brandweer, ik weet niet wie, die waren echt bezig met mensen weer uit het karretje halen.
0: Ja?
1: En omdat daar iets mis ging qua het gewicht, dus dat het gewicht aan de voorkant weer te zwaar werd, begon hij weer met rollen.
0: Oh,
1: en dus hebben mensen echt toen met uit paniek beugels weer tegen gedaan.
0: Nee.
1: Ja, die hebben echt zo de beugels dichtgetrokken. Want
0: dat karretje ging.
1: Als het karretje helemaal gaat,
0: dan gaat hij. Als hij gaat, is je niet stoppen.
1: Ja, dus dat was toen echt een volop in het nieuws.
0: Oké. Hey, er zijn jarigen vandaag. Arnold Schwarzenegger wordt 79. I'll be back. Volgend jaar wordt de 80ste verjaardag. Guido Weijers wordt 49. En Lisa Kudrow, die ken je van dit. Die was natuurlijk Phoebe... Friends, daar had ze een hele mooie rol. Blijft een iconische serie. Het nieuws, Niek.
2: Ook buiten de Randstad worden studentenkamers steeds duurder. Vooral in Eindhoven en Tilburg zijn studenten een stuk meer geld kwijt. Daar stegen de prijzen met zo'n 10 tot ruim 20%. Terwijl de landelijke kamers maar zo'n 6% duurder werden. Waarom juist in Brabant de prijzen zo stijgen, weet Verhuursite Kamernet dan weer niet. Een beek bij Schijndel staat zo goed als droog. Daarom gaat het waterschap grondwater oppompen om de Schijndelse loop weer te vullen. Doen ze om de grote modderkruiper, een beschermde vissoort die daar leeft, te beschermen. Normaal kan die vis zich heel goed redden door zich in te graven in de modderige bodem, maar nu is het zelfs voor de grote modderkruiper dus echt te droog. Dan wat ik voor zevende zei, het blijft een mannending. John, jij zei nadat je een aantal dingen had genoemd,
0: ja,
2: ik ga voor de barbecue.
0: Ik blijf voor de barbecue.
2: Jasper, jij had het over voetbal.
0: Ja, ik kreeg nog een sms'je van iemand die zei seksfilms kijken. Dat is ook een mannending, denk ik.
2: Nee, het ging over barbecuen. Dus John, jij hebt de punten pakken. Ja,
0: ik kan niet anders.
2: Winkelketen Keukeloos die liet onderzoek doen naar de rolverdeling bij barbecue. En ruim 80% van de Nederlanders vindt toch echt dat de man achter de grill moet.
1: Houd toch op.
2: Terwijl als ze wat anders eten, dan staat in ruim 70% van de gevallen de vrouw in de keuken. Toch geldt dat niet bij iedereen. Bij mensen onder de 30 is de barbecueverdeling ongeveer 50-50. Mannen zijn wel een beetje lui, want ondanks dat meestal de man dan achter de grill staat, is juist de vrouw vaak weer verantwoordelijk voor de boodschappen en de voorbereiding van de barbecue.
1: Het is toch ook allemaal weer zo typisch. Het is het vreselijk.
0: Een lekker rolmodel.
1: Het lelijkste stukje Nederland komt hier weer naar boven. Ach, het is barbecue. Nou, nu gaat de man eens even. Nou, vlees. Nou gaat de man eens even. En dan wel dat de vrouw de boodschappen laten doen. Het is toch echt...
0: En ik zal jou zeggen, de meeste mannen kunnen helemaal niet barbecue.
1: Nee, totaal niet.
0: Nee, het is echt...
2: Maar ja, ik moet wel zeggen dat als ik inderdaad een barbecue zo heb... Het is inderdaad
0: altijd man.
2: Wel... Ja. Het zijn wel de mannen.
1: Ja, ja, en het is inderdaad altijd de vrouw die met de stokbrood, de kruidenboter en de salade aankomt. Eigenlijk is het altijd de vrouw die zorgt dat er altijd nog wel wat te vreten is.
2: Dat er überhaupt barbecue het kan worden.
1: Ja, maar ook gewoon, we weten allemaal dat de helft van het vlees mislukt. Want het speklapje wordt altijd te zwart. En dan is er gelukkig altijd nog de vrouw die dan tenminste voor fatsoenlijk eten heeft gezorgd, namelijk een goede salade.
2: We moeten niet naar John kijken trouwens, want dat is volgens mij weer inderdaad zo'n...
1: Ja, maar ik heb mezelf al 10 jaar uitgenodigd bij John en die uitnodiging komt maar niet aan. Dus
2: jij wil het eerst zelf ervaren.
1: Ja, ik wil het eerst zelf ervaren.
0: En jongens, ik steek ervan staan. Ik laat jullie even doorlullen. Want het gaat helemaal niet de goede kant op dit. Maar we hebben het weer over eten hoor.

0: het liefste van de barbecue, Jasper?
1: Goed, iets wat lekker lang gegaard is.
0: Oké. Okay.
1: Weet je, de hele dag?
0: Ja.
2: Slow cooking heet dat.
1: Ja, of gewoon een hamburger is ook lekker.
2: Oh, is altijd lekker. Altijd heerlijk. Goed zo.
0: Hey, we gaan het eigenlijk over eten hebben. Afkomstig van boeren. Daar is weer het een en ander aan de hand. We gaan zo maar eens even bellen met vriend van de show uit Maden. Na NX6, Disappear.

0: In Excess. Disappear. Het is 7:18. Je luistert naar Kei Goedemorgen op Omroep Brabant, de ochtendshow. En misschien heb je ze langs de weg al wel zien staan. Ik zag ze ook bij Best, grote hooipoppen met een boos gezicht. En ook duiken er op verschillende plekken weer omgekeerde vlaggen op. Actie van boeren die willen laten zien dat ze het niet eens zijn met de nieuwe stikstofplannen en alles wat de regering allemaal verzint om hun leven vooral moeilijk te maken. Erik van Oosterhout van kaasboerderij Het Bos in Maden is een boer. En ik wens jou van harte welkom in deze show. Kei, goedemorgen, Erik.
1: Goedemorgen ook, ja.
0: Goedemorgen, ja. Praat eens even bij, Erik. Want wat is er op dit moment gaande? Voor mensen die het nieuws niet allemaal hebben meegekregen wat jullie aanraadt. Maar er zijn weer acties te zien. Wat is er aan de hand?
1: Ja, klopt. Eigenlijk zijn we natuurlijk al best wel lang in actie sinds 2019.
0: Ja.
1: En met de vorige regering, vorige kabinet, toen leken de plannen allemaal een beetje dat we ze de goede kant weer uit konden sturen. Dat we weer gewoon normale dingen konden gaan doen. En nou is er dus weer een nieuw kabinet gekomen. En die hebben 26 juni een kamerbrief gestuurd, de minister van Essen.
0: Ja.
1: En die is helemaal niet goed. Ja, dat gaat bijna iedere boer de kop kosten. En ja, dat begint nou duidelijk te worden. Dus die boeren beginnen zich weer te roeren. Plus, in Brabant zijn ze van plan om 5 boeren de vergunning af te nemen.
0: Ja.
1: En ja, dat is helemaal olie op het vuur natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus er zijn eigenlijk 2 redenen waardoor dat die boeren nu weer te zien zijn.
0: Oké. Okay. Want er spelen een paar dingen. Eventjes die 5 boeren waarvan de vergunning ingetrokken zou worden. Mensen denken dan, oké, maar dan wordt daar een compensatie. Dus dan houdt het bedrijf op. Maar dat is niet zo. Hè? Als je de vergunning kwijtraakt, dan ben je gewoon, houdt het gewoon op. Geen compensatie, geen onteigening, geen schadevergoeding.
1: Dat durf ik allemaal niet te zeggen. Waarschijnlijk zit er wel compensatie bij. Maar daar ben je geen boer voor natuurlijk.
0: Nee.
1: Om je bedrijf af te laten nemen. Buiten dat al wel of geen compensatie zou zijn. Het is gewoon, er is heel oneerlijk met de regels gespeeld. De regels die worden telkens veranderd. En die boeren hebben iedere keer gedaan wat er volgens de regels mocht. Alleen, ja, dan zijn die regels weer veranderd. En dan zegt de rechter van, hij voldoet niet meer aan de huidige regels. Ja, dat kun je vergelijken met dat iedereen bijvoorbeeld zijn huis moet isoleren. Maar dat jij toevallig het verkeerde isolatiemateriaal gekozen hebt, wat later blijkt. En dan zegt de rechter, ja, je mag niet meer in je huis wonen. En dan kan de rechter jou wel geld geven. Maar daar ben jij niet mee geholpen, want jij woont graag in jouw huis, zeg maar.
0: Ja, ja. Wat willen jullie bereiken met toekomstige acties, Erik?
1: Sowieso, die vergunningen die moeten gewoon in stand blijven bij die boeren. Dat is in Brabant dan het punt. Daar komen we 14 augustus weer voor op straat. Maar die Kamerbrief van Essen, waarin 3 dingen heel belangrijk zijn voor de boeren. En 1 van die 3 dingen die raakt je eigenlijk als boer altijd. Dus dat kost bijna iedere boer de kop. Die Kamerbrief moet gewoon van tafel.
0: Dat ja. Een van die 3 dingen die je de kop kost?
1: Nou, we hebben een GV-norm, dat is een norm van dieren per hectare, zeg maar. Die gaan naar 2,6, dat is voor een aantal boeren moeilijk. Voor ons bedrijf zelf dan toevallig niet. Maar je moet naar ammoniak per fosfaatrecht. Dan hebben ze een norm aangehangen, plotseling.
0: Ja.
1: CO2 per fosfaatrecht. Ja, en 1 van die dingen, die raak je eigenlijk altijd. Wij zijn het eerste bedrijf in Brabant die de agrofoodplan gekregen heeft van de provincie. Dat wij toch wel heel goed bezig zijn en wel heel goed voedsel produceren en goed tussen de mensen staan en noem maar op. We zijn natuurinclusief en we zijn van alles wat de provincie wil. Maar toch moet ik 45% van mijn koeien inleveren. Op die CO2 per fosfaatrecht norm.
2: Ja. 45% zeg je dat?
1: 45%, ja.
0: Eigenlijk lijkt het erop, Erik, dat ze over jullie een hele andere taal spreken dan dat de overheid doet. En dat jullie steeds met een soort, ja, het wil niet zeggen, het is miscommunicatie, maar ik kan me ook voorstellen dat je met de handen in het haar zit, dat je niet meer weet, wat moet ik nu doen om uiteindelijk mijn bedrijf overeind te houden en te voldoen aan de regels die dan ook vervolgens weer steeds veranderd worden. Dat is even een kort samengevat.
1: Dat is kort samengevat. Het is gewoon, anders is het niet. Het kan gewoon niet, zeg maar. Ik kan 45% van mijn koeien opruimen, dan kan ik mijn leningen niet meer betalen. En dan ben ik ook meteen klaar.
0: Ja.
1: Ik kan dat voorkomen door een hele dure installatie te kopen die 500.000 euro kost. En die installatie van 500.000 euro kan twee dingen mee gebeuren. Ten eerste, ik verdien geen cent meer doordat ik die installatie heb. Dus stel je voor, jij hebt gewoon je modaal inkomen en je moet van de regering 500.000 euro gaan lenen bij de bank. En je moet die lening terug gaan betalen terwijl je inkomen niet omhoog loopt. Ja, dat wordt bij jou ook moeilijk, dat is bij mij ook moeilijk.
0: Ja.
1: En dan kan het ook goed zijn dat over twee jaar die innovatie, dus die wat ze dan bedacht hebben, dat er dan weer door de rechter afgeschoten wordt. Dus dan sta je weer bij nul, want dan is heel je aanschaf is gewoon niks meer waard, zeg maar.
0: Nee.
1: En dat is wat er nou telkens gebeurt.
0: Ja. Nee, wij snappen het heel volledig. Jullie zitten echt met dat betreft water staat aan de lippen. Jullie gaan daardoor weer in actie komen. Dan moeten we het ook weer gelijk een beetje denken aan jaren geleden. Hè, met de vlaggen die omgekeerd langs de weg hangen. En uiteindelijk waren die acties die werden steeds groter, maar ook steeds grimmiger. Wat gaan jullie nu doen om dit toch weer onder de aandacht te krijgen? Om echt duidelijk te zeggen van tot hier en niet verder.
1: Ja, dat is gewoon heel moeilijk. Ik ben blij dat jullie op deze manier bellen. Dat ik probeer om het uit te leggen, maar het is zo complex aan het worden dat gewoon lastig is. Alleen, ja, wij zouden hopen dat gewoon heel Nederland, zeg maar, de vlag op zijn kop gaat hangen. Want heel Nederland, alle burgers ook snappen dat het zo niet kan. Als je alle boeren gaat verliezen, ga je alle bedrijven die erachter zitten, die ga je verliezen. Die ga je voedsel verliezen van dichtbij. Dat moet allemaal van ver ingevlogen worden dan. Dus wij proberen op een of andere manier te bereiken dat iedereen gaat snappen dat dit helemaal de foute weg is die nu bewandeld wordt.
2: Ja. Erik, hoor boeren ook al vaak zeggen van hey, we willen wel meedenken. We snappen dat we ons moeten aanpassen. We snappen dat er iets moet gebeuren. Welke oplossing is er dan volgens jullie? Want ik heb wel het idee van ja, er moet iets gebeuren. Want die stikstofregels, ja, het is niet dat die ineens volledig gaan verdwijnen. Maar is er een oplossing volgens jullie die kan helpen?
1: Ja, dat is een hele simpele oplossing. Dat is gewoon, je moet gewoon in de natuur gaan kijken hoe de natuur erbij staat. En anders moet je ook nog wat dingen gaan meten, dat je zeker weet wat je gaat doen. Maar alles wat ze nu bedenken, dat gaat allemaal op basis van modellenwerkelijkheid. Dus er zijn alleen maar modellen die berekenen wat er aan de hand is. Men weet niet wat de exacte stikstofdepositie is op een natuurgebied. Men weet ook, kan dat ook niet aan een bedrijf toewijzen dat die dan daar de oorzaak van is. Maar ze gaan wel die vergunning afpakken. Dus we moeten gewoon de staat van de natuur gaan bekijken, die opschrijven. En die wordt ook al opgeschreven. 80% van de natuur is gewoon in orde. En waar een probleem is, moet je dat probleem oplossen op die plekken. Maar dat is gewoon nooit echt in kaart gebracht. Ik krijg gewoon hele algemene regels op basis van modellen.
2: Meer maatwerk dus eigenlijk.
0: Ja,
1: daar gaat het mis.
0: Ja. Nou, ik vind het heel fijn dat we jou eventjes de ruimte hebben kunnen geven om dit uitleg te leggen. Want het wordt voor ons daardoor mee een stuk duidelijker hier in de studio. En ik kan me voorstellen mensen die zitten luisteren ook wat meer respect en de waardering hiermee krijgen voor acties die er gaan komen. Maar dat het belangrijke boodschap gewoon is, Erik, dat jullie het ook niet meer alleen kunnen, maar dat er ook een hulpvraag is. Help ons om ons bedrijf voor te zetten. Want uiteindelijk gaat het ons allemaal aan. En we genieten allemaal van het mooie voedsel wat jij en je collega's voor ons bereiden. Dus ik stap hem helemaal. Ik wens je heel veel succes, Erik. En hou ons op de hoogte. We komen ongetwijfeld nog een keer bij jou terug.
1: Dankjewel voor het bellen. En gaan we zeker proberen. Gaan we zeker doen.
0: Goed zo. Dankjewel, Erik. Erik van Oosterhout Erik van Oosterhout uit Maden. Ja, Oosterhout en Maden. Het ligt bij elkaar ook. Van Kaasboerderij Het Bos. Over de aankomende acties van de boeren en de problemen waar ze mee zitten.

0: Zomernachten, Rutger van Barneveld in een keigoeie morgen. We gaan zo naar het nieuws met Nick. Nick, we gaan het over hebben.
1: Onder andere gaat het over een ernstig ongeluk op de A27. En een Brabantse Madonna-superfan, die kan haar geluk niet op.
2: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen. Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
2: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
0: De verkeersinformatie, daarvoor schakelen we met de ANWB. Daar zit Annemieke Bossaert. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Nou, er is niet echt sprake van een ochtendspits, maar wel twee dingen die opvallen. Onder andere op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor de Boerdijkbrug zijn ze bezig aan de weg. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten tijdverlies. En dan een afsluiting op de A27, Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is de weg helemaal dicht. Dat komt door een ernstig ongeluk en de politie is daar nu bezig met onderzoek. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En dit gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren.
0: Annemiek, dankjewel weer.
5: Omroep Brabant.
0: Het is donderdag vandaag opnieuw een zonnige zomerdag. Met vooral in de ochtend veel zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe en kan in het oostelijke deel van Brabant een onweersbui ontstaan. Temperaturen die variëren zo tussen de 27 en 30 graden. Zometeen uitgebreid weer met Weerplaza. 2 minuten over 19:30 is het. Het nieuws krijg je van Nick de Vries.
1: Ja, je hoorde net al een ernstig ongeluk op de A27 bij Oosterhout. Er is vannacht iemand om het leven gekomen. Het is niet duidelijk of het slachtoffer in een vrachtwagen of in de auto zat, want het gaat om een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen. Snelweg is van Breda naar Gorkum dicht bij Oosterhout-Zuid. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 10 uur vanmorgen. Bij een grillrestaurant aan de haven in Breda is vannacht een explosief ontploft. De gevel is zwaar beschadigd. Rond 2:30 was tot in de verre omtrek een harde knal te horen. Bij meerdere panden in de buurt zijn de ruiten gesneuveld. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De gemeenteraad van Uden kwam gisteravond terug van reces om te praten over hoe het met de 300 asielzoekers moet die nu nog in het Van der Valk Hotel worden opgevangen. Plan was dat ze op 1 oktober zouden verhuizen naar een nieuwe locatie, maar dat kan op zijn vroegst pas 2 maanden later. Mochten ze toch langer blijven op de huidige plek, dan moet er opnieuw een vergunning worden aangevraagd. De gemeente zegt dan ook in gesprek te gaan met de omwonenden. De 20-jarige verdachte van het ongeluk in Zeeland, waarbij vorige maand 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven kwamen, was eerder die dag al 3 keer geflitst omdat hij te hard reed. En ook in de weken ervoor gebeurde het. Dat bleek gisteren bij de voorgeleiding van de man in de rechtbank.
6: Zelfs in de weken daar aan voorafgaand zou hij al zo'n 17 keer op verschillende plaatsen zijn geflitst. Daar komt nog bij dat op zijn telefoon filmpjes zouden staan waarop hij zijn eigen snelheidsmeter filmt en waarop hij ook te hard zou hebben gereden.
1: De verdachte blijft nog zeker 60 dagen vastzitten. Ja, gisteravond kwam dan toch de bevestiging. Madonna staat zaterdag op het podium in Amsterdam in AFAS Live. Ze treedt dan op tijdens het World Pride Music Festival. De 40-jarige Sanne Schoenberger uit Best is superfan. Zij kan haar geluk niet op.
7: Ongelooflijk dat ze staat voor de homorechten en daar heel veel voor doet. Het is bekend dat ze ook in Londen en in Parijs en New York dingen heeft gedaan ter promotie van het album. Was ook bekend, maar dat ze dan naar ons hele kleine kikkerlandje komt, is toch wel heel bijzonder.
1: Ja, dat zei Sanne in Afslag Zuid gisteravond. Zij is al sinds haar 12e fan van de wereldster. Zag haar al zo'n 50 keer live. Zaterdag dan gaat het dus weer gebeuren.
0: Gaat ze er weer naartoe?
1: Ja, zij gaat naar dat...
0: Hoe komt ze dan aan kaartje? Want het is van de week was niet eens bekend dat ze zou komen.
8: Ja, waarschijnlijk heeft ze al voor het evenement.
1: Ja, ze is
8: dus natuurlijk
1: dus
8: deel van, Madonna is onderdeel van het evenement.
0: Ah, zo. En dat is een soort mystery guest.
1: Ja, maar ja, zij zag ergens al aankomen, dus kennelijk dat ze kwam. Dus,
0: ja, dat is even leuk.
1: Maar 50 keer heeft ze haar al gezien.
0: Ik hoop wel dat ze gaat playbacken. Ja. Ja, dat is als echt een dooddoener.
8: Sanne bedoel jij?
0: Nee, Madonna. Nee, ja, Sanne, die kan waarschijnlijk beter zingen dan Madonna.

0: Times bezingt The Summer of 69. En het gaat helemaal niet over de zomer van 69, maar over hele andere dingen. Het was eigenlijk meer een natte droom van Bryan Adams. Ja. Leg ik een andere keer wel uit. Heel ander verhaal, lang verhaal. Rico Schreuder van Weerplaza. Kijk, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Ben je een beetje van dit weer? Kan je dit goed volhouden?
1: Ik vind dit beter dan winterweer, ja.
0: Ja?
1: Absoluut.
0: Ja?
1: Nou, ik hou hier wel van.
0: Ja, ik ga hier ook goed op. Het is lekker, 's ochtends al. Het was al bij mij in de stad 22 graden vanochtend.
1: Ja. Ja, het is op dit moment ook op heel veel plaatsen in de provincie al gewoon boven de 20 graden. En we gaan vanmiddag gewoon weer flink oplopen richting de 30 graden. Ik denk niet dat we er op veel plaatsen overheen gaan. Zeker in het westen van de provincie niet. Want de wind die gaat geleidelijk aan draaien naar het westen. En dan stroomt er wat minder zachte lucht, minder warme lucht over de provincie uit. Maar ik denk in het oosten van de provincie dat we nog wel op zo'n 30 graden uit gaan komen. In eerste instantie vrij veel zonneschijn, ook wel wat wolkenvelden. Vanmiddag zien we ook steeds meer bewolking verschijnen. En later vanmiddag kan er ook een enkele bui voorkomen. Dus het blijft vandaag niet helemaal droog. Dus het is iets minder dan voorgaande dagen. En ook dus iets minder heet.
0: Oké, maar hoeveel zekerheid is er dan die bui? Want we gingen er tot nu vanuit dat de kans heel klein was.
1: Ja, de kans is inderdaad klein. Er zit momenteel, als ik even naar de radar kijk, ten noorden van Bordeaux zit een neerslaggebied. En dat komt onze kant op. De koers is nog niet helemaal zeker. Het kan dus ook over Limburg en dan zo Duitsland intrekken. Maar waarschijnlijk in het oosten van de provincie krijg je er toch ook wel mee te maken. Dus het is een beetje afwachten waar het uiteindelijk gaat gebeuren. En we krijgen dus later vandaag meer bewolking en dus kans op een bui.
0: Oké, en de rest van de dagen, hoe ziet het weekend eruit vanaf morgen?
1: Nou, morgen blijft het droog. In het noorden en midden van het land komt het wel tot buien, maar in Brabant niet. Temperatuur wederom boven de 25 graden. Ik denk dat we morgen toch weer op zo'n 7, 28 graden uitkomen. En flink wat zonneschijn erbij. Zaterdag en zondag ook droge dagen, volop zonneschijn. En de temperatuur komt zaterdag uit op zo'n 6, 27 graden. En zondag gaan we verder omhoog, 28, 29. Misschien in het oosten van de provincie weer die 30 graden. En ook maandag pakken we er gewoon bij. Dan ook weer tropische temperaturen van 30 tot 32 graden. Maar later op maandag, dan neemt de bewolking weer toe. En dan krijgen we te maken met regen en onweersbuien. En dat is toch wel een beetje het startsein voor iets wisselvalliger weer volgende week. Regelmatig enkele buien. En heel langzaam gaat dan de temperatuur naar beneden. Maar dat gaat echt heel erg langzaam. Want maandag, zoals gezegd, tropische temperaturen. Dinsdag ook nog een graad of 28. En later volgende week zitten we op zo'n 4, 25 graden.
0: Dus okay.
1: Het blijft zomers.
0: En statistisch gezien zitten we dan in die vierde hittegolf?
1: Ja, we hebben natuurlijk drie tropische dagen nodig. Nou, vandaag wordt die derde al. En hebben we dus morgen en zaterdag nog twee keer 25 graden nodig. Dus zaterdag bij 25 graden kunnen we die vierde hittegolf inderdaad afstrepen.
0: Ja, voor wat het waard is natuurlijk. Het gaat in de boeken als een warme zomer.
1: En dan hebben we dus 1 augustus de vierde hittegolf. En dan hebben we de hele maand augustus nog te gaan. En zelfs in september kan het nog gebeuren. Dus
0: ja.
1: Wie weet waar we nog op uit gaan komen.
0: Nou, wie weet. Dankjewel Rico. Geniet in ieder geval weer van deze dag. En tot de volgende.
1: Gaan we zeker
0: Dankjewel,
1: doen.
0: Dankjewel. Dag. Rico Schreuder van Weerplaza over het aanhoudende zomerweer. Wij gaan zo een spelletje spelen, Jasper. Het
2: is telefoon-bingo,
0: donderdag telefoon-bingo. De computer gaat straks 2 getalletjes kiezen. Ik kom er straks wel even op terug. En dan mag je straks gaan bellen voor een leuke prijs.

0: Mal Smith, samen met Niall Horan, Drive Safe.
1: Telefoon bingo.
0: Ja, we gaan twee getallen laten trekken door de computer. Heb jij die twee getalletjes in je telefoon, ergens in je nummer staan, dan mag je bellen 0909.

0: elkaar voor. Nee, dat is gewoon ergens een 3, ergens een 4.
1: Ja, ergens een 3, ergens een 4. Dan mag je nu bellen en dan kom je direct in de uitzending. Dus de lijn
0: en
1: staat
0: ook,
1: open.
0: Als het klopt, prijspakket.
1: Ja, goedemorgen. Kei goedemorgen, prijspakket.
0: Maar ik ga het wel controleren natuurlijk.
1: Ja, zeker. Even checken.
0: 3 en een 4 dus, ben ik streng op.
1: Een 3 en een 4 in je telefoonnummer. 0909-123-0909. Ja, dan zeggen we goedemorgen tegen wie? Hallo.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Met wie heb ik het genoegen?
2: Ja, Martin Horst, uit Buddel.
1: Martin Horst, uit Buddel. Martin, ik kijk even naar onze jury, naar Jasper.
0: Nou, ik zie heel veel drieën.
1: Ja.
0: Maar ook nog een vier.
1: Kijk. Nou, Martin, uit Buddel. Goedemorgen. Nogmaals.
2: Goedemorgen.
1: Ja, jij bent de winnaar van het Kei Goedemorgen prijspakket.
2: Nou, hartstikke leuk.
1: Ja, is mooi. Het is toch op donderdag zo, hè? Oh, mooi begin van de ochtend. Wat ga je vandaag doen allemaal?
2: Nou goed, ik zit nu nog wat thuis te werken, maar straks gewoon nog weer aan het werk. Nog wat drukwerk bezorgen. Dus,
1: drukwerk bezorgen?
2: Ja. Ja,
0: is dat drukwerk?
2: Het is soms drukwerk, ja.
1: Ja, Jasper heeft heel goed geslapen vannacht. Ik heb er al de hele dag mee, de hele ochtend moet ik hier al mee dealen, Martin.
2: Ja. Nee, maar dat gaat goed komen.
1: Goed zo. Nou, fijn, hartstikke mooi. Hey, we gaan het regelen dat het allemaal naar Buddel komt. Heb je nog plannen voor het weekend?
2: Ja, we hebben wel plannen voor het weekend.
1: Wat ga je doen?
2: Dus we trekken erop uit, we weten alleen nog niet waar naartoe.
1: Oké, okay. Nou, een beetje de weersvoorspelling in de gaten houden. Maar volgens mij, waar je ook heen gaat, links, rechts, boven, onder, noordwest, zuid.
2: Dat gaat goed komen.
1: Gaat allemaal goed komen, precies. En anders blijf je een mooie Buddel, toch?
2: Ja, er is ook zat te beleven.
1: Precies, dat bedoel ik. Martin, dankjewel. Leuk dat je even in de uitzending kwam. En maak er een mooie dag van. Goed, succes met je druk werk.
2: Oké, helemaal goed.
1: Dit is zijn de Emotions in de Kei Goeiemorgen.

0: Connect 90's Kids. En dan krijg je goedemorgen op weg naar de volgende uurtje na achter. Straks gaan we het hebben over strategen. Dan hebben we het niet over de wereldpolitiek, maar over het spelletje.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
8: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
7: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt.
9: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
12: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten, maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie, zwaar gebombardeerd.
11: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
13: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden, en dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
11: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Dit is Omroep Brabant. Het is 8:02. Eens kijken hoe het op de weg gaat. Annemieke Bossaert van de ANWB, die weet er alles van. Annemiek.
14: Hallo. Ja, op de A27 Breda richting Gorkum is de weg dicht tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid. Dat komt door een ernstig ongeluk. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En de verwachte eindtijd is iets eerder geworden. Waarschijnlijk gaat om 9:00 de weg weer open. En dan nog één vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug doe je er 10 minuten langer over door wegwerkzaamheden.
0: Oké, okay, dankjewel weer. Zometeen in de Kei Goeiemorgen Katie Tunstall met Suddenly I See.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
21: Ik doe het voor gezonde nieren.
22: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
23: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
24: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
25: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
24: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
26: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
27: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam. Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
26: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
27: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
1: Goedemorgen,
0: John van Vroenhoven.
28: Look out, here we go.

0: Kate Dunstall, Suddenly I See.
1: Een kei goeie morgen.
0: Het is donderdag 30 juli. Het wordt vandaag iets minder warm dan gisteren. Alhoewel, ik denk dat het gevoelsmatig een beetje hetzelfde voelt. Want we gaan toch richting de 30 graden. Aan het einde van de dag iets meer wolken en kans op onweer. Hoorden we vanochtend ook al van Rico van Weerblazen.
2: Jarige vandaag. Eveline Staalberg, hardloopster uit Vessem. Doet vaak mee aan de estafette. Heeft daar ook een Olympische medaille mee gewonnen, geloof ik, in Parijs. Wordt 28 vandaag. Gio Weijers, de cabaretier Breda, 49. En de man van deze legendarische woorden.
3: I'll be back.
2: Arnold Schwarzenegger, 79 vandaag.
0: Zo, ja, weet je. Alweer 79.
2: Ja.
0: Toch een soort van filmheld uit mijn jeugd.
2: Ja, ja. Ja. Ja, dat kan me heel goed. Terminator dan.
0: Was Terminator, dat, ja.
2: Jouw, ja, en jouw film?
0: Rambo, hè?
2: Oh, tuurlijk, ja. Rambo ook.
0: Rambo,
2: dat kan ik vergeten.
0: Ja.
2: Ik denk bij Schwarzenegger altijd meteen aan de Terminator.
0: Ja, maar ik denk dat het heeft te maken met, denk ik, het jaar waarin je, of de leeftijd gewoon waarin je opgroeit. Ah, welke films je zeg maar meekrijgt, waar je voor je misschien naar de bioscoop bent geweest.
2: Ik denk dat ik nu moet toegeven dat ik de Terminator nog nooit gezien heb, maar die scène gewoon. En
0: dat is natuurlijk ook een iconisch ding geworden.
2: Ja, het gaat dan zo rond en dan ken ik het daarvan, denk ik.
0: Ben jij overigens een bioscoopganger?
2: Oeh,
0: weet dat je dat we recent naar dezelfde film zijn geweest, naar Michael?
2: Ja.
0: Dat is volgens mij de laatste die jij...
2: Ja, ik vergeet het altijd wel een beetje, dus niet zo vaak, nee.
0: Nee. Maar zeg je daarmee ook eigenlijk te weinig? Of gewoon voor jou, ik vind het wel oké?
2: Nee, ik vind het wel oké. Ja, misschien wel te weinig, maar er zijn heel vaak films dat ik denk, oh ja, die wil ik zien. En dan, oh wacht, ik ben te laat. Hij
0: ik woon echt bijna om de hoek. Ik heb bij twee bioscopen, ik kan er zo naartoe lopen. Maar ik doe dat echt te weinig. Ik moet dat veel meer doen.
2: Ja, maar ik vind het ook wel weer prijzig. Je bent voor je
0: weet... wel mee.
2: Ja, je bent 15 euro kwijt.
0: Nou, volgens mij kan je overdag voor wel wat minder naar de bios.
2: Ja, maar dan komt er weer IMAX-toeslag bij. En dan komt er weer deze toeslag bij. En dan komt er weer deze toeslag bij.
0: Ja, jouw popcorn en je
2: ja,
0: andere
2: ook, maar dat vind ik ook zo dom dat ik voor IMAX dan weer 3 euro extra moet betalen. Hoezo?
0: Ja, dat...
2: Is toch gewoon een filmpunt klaar?
0: Ja, is duurdere techniek.
2: Ja, houd toch op, man. Ja, wel onzin. Van één keer bioscoop heb ik ook een maand een streamingsdienst. Dan kan ik 30 films kijken.
0: Nou, klink je echt als een Hollander.
2: Ja, nee, ik vind het gewoon te duur, de bioscoop.
0: Nou, goed.
2: Vroeger kon ik op maandag... Nu klink ik een oude man. Weet ik nog, werkte ik in de horeca. Nou, in de horeca was je altijd op maandag vrij.
0: Ik ging met alle collega's naar de... muziekje bij. Kun je even lekker... Loop even lekker leeg.
2: Nee, en dan maandag was je altijd vrij met collega's. En dan had je nog in de Euroscoop toen nog... Dat is inmiddels Pathé geworden in Tilburg. Was op maandag alle films 5 euro. Ja. Waanzinnige deal, was het altijd super druk in de bioscoop. Superleuk.
0: Ja.
2: Dan doe je het nog eens een keertje. Nu ben je gewoon echt 12, 13, 14, 15 euro.
0: Maar je kan ook een abonnementje nemen, hè, op de bios.
2: Ja, en dan?
0: Dan kan je alle films kijken, gewoon onbeperkt.
2: Ja,
0: altijd in de bioscoop.
2: Wat kost me dat per maand? 30 euro?
0: Nee, ja, zoiets. Maar minder zelfs nog, volgens mij.
2: Ik ga nu kijken.
0: Ja, kijk eens even.
2: Pathé, abonnement.
0: Ja, het is Pathé. Maar je hebt ook... wat hebben wij noemen? We hebben Kinopolis nog. En je hebt dan...
2: Pathé Unlimited, 23 euro per maand. Dan kan ik 2-3 streamingsdiensten voor afsluiten.
0: Het is toch echt... We krijgen hem niet overtuigd, hè?
2: Nee. Je kan ook voor een tientje per maand. Mag je 1 keer per maand naar de bioscoop?
0: Ja.
4: Nou, dat is al goedkoper dan die 15 euro waar jij het over hebt.
0: Ja.
2: Nou ja.
0: Niks verder over bioscoop, maar het is vandaag wel internationale dag van de vriendschap.
2: Nou, de bioscoop en ik zijn geen vrienden.
0: Nee, precies. Dag van de schoonvader. Nou, die moet je eerst nog aan de vriendin. Dus, voordat je zit, daar kan je ook niks mee. Misschien dit dan. Geef een knuffeldag.
2: Ja, vooruit.
0: Ja, goed. Nick, het nieuws.
4: In Kenia zijn 15 olifanten overleden omdat ze vergiftigde tomaten hebben gegeten. De dieren leefden in een nationaal natuurpark, maar dat ligt naast een gebied waar veel boeren wonen. En tussen die boeren en olifanten is er al lange ruzie omdat dieren de gewassen zouden opeten. Natuurbeschermers die denken dan ook dat de olifanten bewust zijn vergiftigd. Twee horecazaken in de Kruisstraat in Eindhoven moeten per direct dicht. De gemeente heeft er vergunningen ingetrokken omdat die zouden kunnen worden misbruikt voor criminele activiteiten. Bij restaurant Zizo deed de politie begin vorig jaar al een inval in een onderzoek naar witwassen en drugshandel. De andere zaak is Dag Moroccan. In mei werden ook al vergunningen van horecazaken ingetrokken.
0: Klinken die zeg maar restaurantjes waarvan ik denk van oh, goh, jammer, daar had ik nog een keer naartoe gewild.
4: Viaplay dan komt met een documentaire over de Formule 1 in Zandvoort. In 2021 keerde het race-spectakel na 36 jaar terug op het circuit. Over 3 weken dan is de voorlopig laatste Formule 1 race in Zandvoort.
0: Nou, zet dat voorlopig al, geef het maar door. Het is gewoon laatste.
2: Oké,
0: okay,
2: laatste.
0: Nou, gaat nooit meer komen. Nee, gaat nooit meer komen. Nee.
4: Zeg nooit, zeggen ze altijd.
0: Ja, maar dit gaat niet meer. Dat was toen al op een randje dat het wel of niet kwam met alle milieutoestanden en zo. Dat krijgen ze nooit meer van elkaar.
4: Volgens de streamingdienst komen in ieder geval in die documentaire alle hoofdrolspelers aan het woord. Ze vertellen over de eerste onderhandelingen met de Formule 1 en de grote verbouwing van het circuit. Want er moest het een en ander aan worden veranderd. Die docu die is vanaf zondag te zien op Viaplay.
0: Maar haal ze wel de moeite van. Nou, Viaplay stopt toch?
2: Ja, wordt overgenomen door Videoland, geloof ik.
0: Ja, Videoland.
2: Ja. Ja. Ik ben wel benieuwd. Ik ben benieuwd of je dan nog een beetje geheimzinnige, spannende dingen. Ik ben wel benieuwd
0: hoe
2: dat gaat. Zo'n onderhandeling met Formule 1, hoe dat dan gaat.
0: Ja, zo.
2: Is het toch wel spannend? Ik heb geen idee hoe zoiets gaat.
0: Nou ja, dan gaat, je kunt het
2: ik ga het wel kijken.
0: Ja, joh, jij zit in de abonnementje van de streamingsdiensten.
2: Ja,
0: dus, ja
2: nee,
0: die heb je ook toch?
2: Ik dan weer bij de ouders. Ja, nee.
0: Of zit je niet weer illegaal te kijken?
2: Ja, daar okay. Kan ik geen uitspraak over.
0: Echte Hollander is het ook, hè?
2: Het leven is gewoon duur.
0: Het is Stedtler Waldorf in één, echt.

0: Hey, speel jij wel eens een spelletje Stratego?
1: Nee, is ook duur, man. Ja.
0: Nee. Mag je zo gaan vragen aan Vince, want die gaat aan het meedoen aan het WK.

0: Wisten dat in de jaren 70 als geen ander te ontdekken het dansbare in een liedje. Tramps en Shout in een keigoeie morgen. Het is 8:30. Gaat het hem voor de vierde keer lukken? Vince van Geffen uit Eerde doet dit weekend een nieuwe poging om wereldkampioen Stratego te worden. In Leiden wordt vanaf morgen het WK gehouden. Vince is al de drievoudig kampioen. En Vince, een keigoeie morgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Een hele goede morgen. Ja, ze hebben voor alles een WK, dus ook voor Stratego. Dat wist ik niet eens, joh.
1: Ja, de meeste mensen weten het niet.
0: Nee.
1: Maar ja, in principe heb je overal WK's voor.
0: Ja, dat zeg ik.
1: Ja. Voor Stratego kan ze zo gek niet bedenken.
0: Het is het bordspel wat al tientallen jaren bestaat. Even voor de mensen die er misschien nog nooit van hebben gehoord. Hoe gaat het spel in zijn werk?
1: Ja, Stratego, dat is een bordspel.
0: Ja.
1: Je speelt het 1-1. De een heeft een rood leger, de ander heeft een blauw leger. Met allemaal verschillende rangen. En vanwege het spelen moet je proberen elkaars vlag zien te veroveren.
0: Ja.
1: Dus dat is uiteindelijk het doel van het spel.
0: Dat is uiteindelijk het doel. Ja, en dus ja. Jij bent al drievoudige kampioen. Dat wil je nu een vierde keer aan toevoegen. Hoe gaat dat nou in zijn werk, zo'n toernooi?
1: Ja, in principe vandaag begint het WK Barrage. Dat is een kleine variant van Stratego.
0: Ja.
1: Dus dan speel je met 10 stukken. En morgen begint het WK Classic. Dus dan speel je de eerste dag 5 rondes. En zaterdag is de laatste dag van het WK Classic. Dan zijn het ook nog 5 rondes.
0: Ja.
1: En zondag is het WK Landenteams.
0: Okay.
1: Dus de beste 4 Nederlanders die het hoogste eindigen op het toernooi, die mogen dan bij elkaar in het team zijn, maar tegen de Duitsers of de Grieken of de Amerikanen.
0: Ja, wordt het echt strategisch?
1: Ja.
0: Ja. Hey, en hoe gaat je punten dan? Want is het dan zo dat je afvalt als je een potje hebt verloren, of krijg je punten zodat je uiteindelijk doorkomt in een klassement?
1: Ja, in principe als je meedoet, dan iedereen die speelt 10 potten. Dus het is geen afrace net zoals bij voetbal.
0: Nee.
1: Dus als jij wint, krijg je 6 punten. Als je gelijk speelt, krijg je 3 punten. En als je verliest, krijg je 1 punt.
0: Oké.
1: Dus dan op een gegeven moment komt er een tussenstand. Zeg maar. En hoe meer jij wint, tegen hoe betere mensen je moet.
0: Ja, ik zie het toch een beetje als oorlogje op een kaart, hè, zeg maar, met pionnetjes. Dus hoe kan je dan gelijk spelen?
1: Er zit ook een tijd aan verbonden, zeg maar. Dus je hebt 60 minuten speeltijd. En je hebt een schaakklok langs. Er staat 12 minuten op.
0: Ja.
1: Je kan gelijk spelen als je allebei zegt van ja, het gaat een beetje gelijkwaardig op. Wou het gewoon op remise. Of je bent uiteindelijk door je tijd heen en dan is het toch gelijk. Of
0: okay.
1: Dan kun je remise claimen op je eigen klok, zeg maar.
0: Ja. Hey, jij bent drievoudige wereldkampioen. Wat is nou jouw tactiek dan?
1: Mijn tactiek is van tevoren goede opstellingen maken. Dus ik kijk naar de persoon tegen wie ik speel, daar baseer ik een opstelling op. En ik oefen van tevoren mijn pap en mijn broertje, want die draaien ook mee in de top. Dus
0: ja.
1: Dan zijn we vaak met z'n drieën aan de trainen, zeg maar.
2: Oh, okay. Maar bommen aan de voorkant of aan de achterkant?
1: Ja, dat is een geheim van de snit. Dat mag allemaal niet klappen.
2: Ja, ja. En de maatschappij dan juist in de buurt van de vlag of juist ver weg?
1: Daar ligt er een beetje aan de tegenstander, zeg maar.
0: Maar waar ligt dat dan aan? Want jij zegt net, ik kijk naar mijn tegenstander en dan bepaal ik mijn... Maar jij analyseert jouw tegenstander, maar wat doe je dan?
1: Ja, in principe, op een gegeven moment weet je hoe iemand speelt, zeg maar. Dus daar baseer ik mijn opstelling op en mijn speelstijl.
0: Okay.
1: Dus je hebt sommige mensen die aanvallen, je hebt sommige mensen die verdedigen.
0: Ja.
1: Dus ja, via daar kun je eigenlijk... Ja, het spel maken.
0: Oké. Okay. Jouw broer Sam die doet dus inderdaad ook mee. Moeten jullie ook nog tegen elkaar?
1: Dat kan zomaar zijn. Als mijn broertje het goed doet, dan kan het goed zijn dat we tegen elkaar moeten.
2: Ja, hij is er zeker van dat hij jou gaat verslaan, las ik.
1: Nou, ik ben benieuwd. We moeten nog even afwachten.
0: Nou, we gaan het meemaken. Ik vind het in ieder geval... Het klinkt toch als heel spannend. Kan je er ook kijken als publiek?
1: In principe niet. Dat is eigenlijk wel jammer, want je kan echt wel van een afstandje wel kijken, maar je kan niet langs de bocht kijken natuurlijk, want dan kun jij een opstand doorverklappen.
0: Ja, dat snap ik inderdaad. Hey, dit wordt dit weekend allemaal gehouden. Nou, we weten dan na het weekend of het is gelukt, dus volgende week moeten we er nog even op terugkomen. Ik ga jou heel veel succes wensen, Vince. Leuk dat je er even over wilde vertellen.
1: Ja, dankjewel. Ik heb in ieder geval alle vertrouwen in. Het gevoel zit goed. Dus ik ga proberen mijn vierde titel op rij te pakken. En dan gaan we het zien.
0: Goed zo. Heel veel succes. Ik hoor het aan je. Dat zit met het zelfvertrouwen helemaal goed. Dankjewel, Vincent.
1: Helemaal goed. Hoi, hoi.
0: Hoi. Het was Vince die meedoet aan het WK-strategie.

0: proberen ze. Maak leuke liedjes, heeft een eigen stijl, herkenbaar. Als je niks doet, krijg je spijt, oh het is tijd. Misschien is het tijd. Nou, het is in ieder geval tijd voor het nieuws, zometeen met Nick. Nick, waar ga je het over hebben?
1: Nergens een ongeluk op de A27, daar is iemand bij om het leven gekomen. En een Zwitserse man gaat ver in zijn liefde voor Griekenland.
2: De prachtige vestingstedentocht brengt je langs Dordrecht, Gorkum, Woudrichem, Heusden en zelfs langs Slot Loevestein. Zilvermeeuw.nl.
3: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
4: Vindt uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
0: Voor de verkeersinformatie schakelen we weer met Annemiek van de ANWB. Annemiek, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ja, vertraging op de A16 richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug duurde het 10 minuten langer over door wegwerkzaamheden. En een afsluiting op de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is de weg nog dicht. Dat komt door een eerder ongeluk en ze zijn nu bezig met een spoedreparatie. Omrijden kan via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En dit gaat tot 9 uur vanochtend duren.
0: Oké, dankjewel.
6: Omroep Brabant.
0: We krijgen een zonnige zomerdag vandaag. Vanmiddag neemt wel de bewolking toe. Is er kans op een kleine onweersbui. Tropisch warm wordt het met 27 tot 30 graden. Ook vanavond is het nog lang warm. En vannacht dan is het iets onder de 20 graden. Vanaf morgen iets minder warm. En dan gaan we toch de zomer voortzetten met 25 tot 28 graden op de thermometer. Het is 2 minuten over 9:30, het nieuws met Nick.
1: Ja, ik kom nog even terug op dat ongeluk op de A27 bij Oosterhout, waar je net al iets over hoorde. Dat gaat over een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen. En daar is iemand bij om het leven gekomen. De snelweg is van Breda naar Gorkum dus dicht bij Oosterhout-Zuid. Premier Jette noemt de bekladdingen van huizen en auto's in Engelen en Bokhoven van mensen die niet per se tegen een opvang voor asielzoekers zijn lelijk vandalisme. Dat schrijft hij op X. Volgens de premier is er voor het intimideren van mensen die zich inzetten voor mensen die zijn gevlucht voor oorlog geen enkele rechtvaardigheid. Twee auto's en een bestelbus zijn vanmorgen op elkaar gebotst op de Wolfsputterbaan in Helmond. Eén inzittende is gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde bij een in- en uitvoegstrook. De weg is in beide richtingen dicht op dit moment. Springruiter Michael van der Vleuten uit Zomeren die mist over 3 weken het WK in Aken. Hij heeft besloten dat zijn toppaard, Boviel Z, die inmiddels 16 jaar is, niet meer zal starten op een groot toernooi. Van der Vleuten won met het paard op de Spelen van 2021 en 2024 bronzen medailles. De ruiter had al een opvolger in huis, maar dat paard overleed afgelopen winter. De UEFA houdt vandaag spoedoverleg met alle 55 leden van de Europese Voetbalbond. Aanleiding is het plan van FIFA-baas Infantino om een bedrijf op te richten dat over de rechten van het WK voetbal gaat. De UEFA is woedend en ook deze onderzoeksjournalist zegt dat dit nooit de opzet was van de Wereldvoetbalbond.
7: FIFA is een non-profit organisatie. FIFA is ooit opgericht om een hoeder te zijn van de sport. Goed organiseren, scheidsrechters aanstellen, een toernooi organiseren. Zoals het sport ooit bedoeld was, verbroedering. Hè, eens in de 4 jaar met z'n allen een mooi toernooi organiseren. Maar niet om ontzettend veel mensen rijk te maken.
1: Ook voor de KNVB is een grens overschreden. De voorzitter zegt niet akkoord te willen gaan met de plannen van Infantino.
0: Het zijn al echt serieuze plannen. Als, dat, ja. Als je het leest, denk je echt, die man, ja, hij heeft zijn naam dat betreft ook niet. Hij zou hem beter Infantilo kunnen noemen. Maar ja. Het is echt een idioot eerste klas. Want het is echt, het gaat helemaal nergens over.
1: Nee,
0: je, claimt, je kunt toch niet gewoon iets claimen wat niet van jou is?
8: Ja, maar ja, hij denkt dat het van hem is.
0: Ja, dat denkt hij inderdaad.
8: Ja, ja, want ik ben van de FIFA, ik ben de baas van het voetbal.
0: Ja, nou, niet alleen. Hij zit natuurlijk er zitten geldschieters achter. Het is gewoon een consortium wat denkt. We halen dat naar ons toe en we maken daar ons eigen dingetje van.
8: Maar ja, hij wil het WK ook nog groter maken. Hè? Nu was het met 48 landen. Hij zit inderdaad in 64.
0: Ja, oké, maar dan kun je in overleg gaan met de bond natuurlijk. Kun je altijd doen. Maar ja, dat moet je ook niet willen. Maar goed, dat is een heel andere discussie. Maar hij wil dit dan meerdere keren. Het is niet in 1 keer in de 4 jaar, maar om de 2 jaar. Of om de andere.
8: Ja, maar ja, is een mega zakenman. Toevallig ook president van Amerika. En die heeft gewoon invloed.
0: Ja, oh, is hij het? Zit hij erachter?
8: Ja, ja, tuurlijk.
0: Hij natuurlijk, dat weet ik. Ja, maar het is...
1: Ik ben wel benieuwd wat ermee gaat gebeuren, ja, inderdaad. Want ja. UEFA die zegt ook al van... Ja, daar wordt ook al gezegd van... Dan gaan we desnoods bij wijze van spreken boycotten.
8: Ja, ja, dat gaat nooit gebeuren.
1: Dat gaat ook nooit gebeuren. Maar stel dat ze het wel zouden doen... Dan trekt Infantino waarschijnlijk zijn keutel weer in. Want ja, en WK zonder Europese landen... Dat stelt ook niks voor. Nee. Dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren.
0: Goed.
1: Wat doe je als je in Zwitserland woont... Maar gek bent op Griekenland? Ja, dan bouw je gewoon een Grieks dorpje na in je achtertuin. Dat is in ieder geval precies wat de 40-jarige Michael Scherrer deed met zijn broer. Je ziet de typische witgekalkte gevels, blauwe luik... en zelfs een traditionele Griekse bar in zijn achtertuin. Daar zijn trouwens nog meer bijzondere dingen te vinden. Want hij heeft ook een stukje waar een Ierse setting is. Daar heeft hij een Iers barretje. En ook een ruimte met een Halloween-thema. Ja, dit Griekse gedeelte, dat is in ieder geval wel goed geslaagd. Want er zijn al mensen die daar foto's hebben gemaakt... en vrienden die dachten toen ook echt dat ze in Griekenland waren.
8: Hoe groot is de tuin van deze man?
1: 1500 vierkante meter heb ik me laten vallen.
0: Oh, echt?
1: Ja, en hij heeft dus nu... Kennelijk heeft hij iets van 800 vierkante meter of zo bebouwd met allerlei dingen. En hij is van plan om dat helemaal gewoon te gaan bebouwen.
8: Oh.
1: Dus misschien komt er ook nog wel een Italiaans thema. Of nou ja, wie weet, Nederland met molens of zo.
0: Ja, dat zou leuk zijn. Ja. Ja, waarom weer molens met Nederland?
8: Omdat dat toch typisch Nederlands is. Typisch Wat is dan typisch Nederlands? Een rijtjeshuis.
0: Ja.
8: Nou, dan ga je... wie wil er nou een rijtjeshuis in zijn tuin
0: In Lelystad heel veel mensen... Daar zijn wij, het mooie Brabant.
8: Ja, dat is waar.
0: Ja, toch? Als je hier toch om je heen kijkt. Er zit al een industrieterrein. Zelfs hier is het al gezelliger dan daar.

0: Dit is Omroep
1: Brabant. Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige echte.

0: Miley Cyrus. Samme, Dua Lipa. Ja, en Prisoner in de Kei, goedemorgen.
1: Omroep Brabant, komkommernieuws.
0: Het is vakantietijd, dat mag duidelijk zijn. We hebben iedereen heel lekker weer, maar het is ook rustiger op heel veel plaatsen waar je normaal meer drukte hebt. Op de weg is het ook allemaal redelijk goed te doen. Op hier en daar een probleem met vaak een ongeval als voorafgaand of wegwerkzaamheden.
2: Of een brug.
0: Of een brug, ja. Dus dat betekent ook in de kranten en in de tijdschriften, op de televisie, het is allemaal wat zoeken naar, met name als het gaat over nieuwswaardige dingen.
3: Ja.
0: En dat betekent dat er dingen naar voren komen die je normaal misschien helemaal niet terug zou lezen op nieuwssites of in de tv-uitzendingen of op Omroep Brabant of in de kranten.
3: Ja.
0: En wij vinden dan regelmatig iets waarvan we denken, hey, dat is echt komkommernieuws.
3: Ja, dat is toch een beetje verbaasd, denkt.
0: Je had vandaag iets meegenomen.
3: Ik voel me altijd een beetje viezig als ik het al gelezen heb. Omdat ik dan denk, ja, deze minuten van mijn leven krijg ik niet meer terug.
0: Nee, precies. Hey, ja. Ja, wat heb jij vandaag
3: Wat mij altijd opvalt in de komkommertijd is dat er vaak BN'er-verhalen naar boven komen.
0: Ja, dat klopt.
3: Dat je denkt, waarom moet ik dit weten? Nou, ik kwam er gisteren weer zo eentje tegen. Mart Hoogkramer.
0: Nou.
3: Leuke zanger.
0: Zeker.
3: Ik lees het even voor. Mart Hoogkramer kan verleidingen van vrouwelijke fans weerstaan. De zanger komt door zijn werk veel in aanraking met verleidingen, vertelt hij in de Telegraaf. Maar Mart zet zijn gezin op nummer 1. Ik zou wel gek zijn om het geluk dat ik nu heb voor een avontuurtje weg te gooien. Aldus de zanger.
0: Oké, nou, ja.
3: Goh,
0: zaten we verlegen om nieuws.
3: Leuk voor Mart, maar...
0: Leuk voor Mart, ja. Nou, op het bord, het komkommernieuws, zal even de stand met je doornemen. Even kijken. Madison Beer en Justin Herbert gaan trouwen. Dat was gisteren, die kwam op het bord. Dat zul je zeggen, nooit van gehoord. Nou, dat is precies de reden waarom ze op het bord staan. 7,8 op de schaal van komkommers. 8,1 op die schaal. De 100 euro boete voor het plaatsje in Zwitserland Chiasso als je daar een hond uitlaat zonder flesje water. En op 1 nog altijd met stip 9,1 Bridget Maasland, die de muren van haar huis wit schildert in Amsterdam.
3: Ach, ja.
0: Dat is de stand van zaken nu. Dus ja, daar komt dan misschien bij de Mart Hoogkramer die verleidingen van vrouwelijke fans kan weerstaan. Hoeveel komkommers geef jij dit? Op de schaal van 1 tot 10. 1 is, ik vind het heel belangrijk nieuws. Dus dat hoort thuis in de kranten en in de boulevards. Of je denkt 10 en alles daartussen. Nee, het kan me totaal niet boeien. 06-573-28203. Een sms'je met een aantal komkommers. Wij gaan dan de stand opmaken en kijken of Mart Hoogkramer op het scorebord terechtkomt. Dus 06-573-28203. Met een sms'je en het aantal komkommers dat jij geeft.
4: Hey Joe.

0: zomerse klanken van Willy de Wil. Hey Joe, in de Kei, goedemorgen.
1: Dan, Brabant, komkommernieuws.
0: Gaan we eens kijken hoe het... Hoe hoog Mart gaat eindigen. We hebben het komkommernieuws. Mart Hoogkramer kan de verleidingen van vrouwelijke fans weerstaan, zegt hij. De zanger komt door zijn werk veel in aanraking met verleidingen. Dat zegt hij in de Telegraaf. Maar Mart zet zijn gezin op één. Ik zou wel gek zijn om het geluk dat ik nu heb voor een avontuurtje weg te gooien. Dat zegt de zanger daarover.
2: Ja, was daar zeer verbaasd over.
0: Maar vocht het ook niet echt bij hem, hè?
2: Nee. Nou ja, god, dat we er al over hebben, vind ik alweer. Dat ik denk, waarom hebben we het erover?
0: Ja.
2: Maar dat is misschien wel precies wat komkommernieuws is, maar toch zijn er een beetje twee kampen. Er zijn mensen die het volledig met me eens zijn.
0: Ja.
2: Die zeggen, dit slaat helemaal nergens op.
0: Okay.
2: Maar er zijn toch ook wel mensen die zeggen, ja, god, maar een interview met een zanger, dat zien we toch wel vaker in de krant. Dat hij dan dit zegt, ach, maar ja, er worden wel vaker artiesten geïnterviewd en er staat dan een artikel van online of in de krant.
0: Ja.
2: Waardoor Mart tegen mijn verbazing, of met verbazing eigenlijk bij mij, gemiddeld scoort 7,6 komkommers.
0: Oké, je geeft hem al weg.
2: Oh, maar
0: ik had nog eventjes de spanning.
2: Doe maar, het gewoon over, hoor. Waardoor er verschillende manieren komkommers zijn uitgedeeld. En dan komt dan tot een gemiddelde van.
0: Van.
2: 7,6 komkommers.
0: Oh, ik verwacht het niet. 7,6 komkommers. Hey, maar dat betekent dat hij niet op bord komt.
2: Oh nee, wat is de laagste?
0: De laagste is 7,8.
2: Oeh.
0: En dat, dat hadden we gisteren. Dat is Madison Beer en Justin Herbert. Dus Madison is een zangeres en Justin is American football player.
2: Ah ja.
0: Die gaan trouwen. Dat maakt
2: ja, dat
0: bekend.
2: Is wel. Dat waren twee mensen die natuurlijk niemand kent.
0: Nee. Nou ja, hier in ieder geval niet. Het schijnt toch wel dat Madison Beer volle zalen trekt, want ze heeft in de ziekenhuis gestaan.
2: Ja.
0: Maar ik ken dat toch niet.
2: Ja, die pakte de plek 3. Ja, Mart...
0: 7,8. Mart komt er dan niet bij.
2: Op 3.
0: Nee. En op 2 dan die 100 euro boete voor de hond.
2: En Bridget Maasland, die blijft wel echt aan kop staan, hè?
0: Ik weet eigenlijk niet of dat huis al verkocht is intussen. Want daar ging het over, hè? Ze heeft een huisje te koop staan. Nou, een huisje, een benedenwoning. Daar vraagt ze 1,4 miljoen euro voor.
2: Even kijken.
0: En dat had mooie gekleurde muren en die heeft ze wit geschilderd. Dat was groot in het nieuws.
2: Nee, ja, ik zie niet per se dat het al verkocht is.
0: Oké.
2: Dus je kan nog.
0: Kan nog.
2: Vraagprijs 1.465.000 euro.
0: Ze heeft niet de prijs verlaagd dan. Of dat heeft ze al wel een keer gedaan, toch?
2: Ja, zou dat überhaupt op Funda staan? Zou je zo'n huis op Funda zetten?
0: Ja, natuurlijk. Bekende buren kan je het ook...
2: Ja, klopt. Dat zat ik net al.
0: Maar ik weet niet waar het... ik ken de straat niet.
2: Nee, precies. Verlaagd op deze...
0: Nee. Oh, ze heeft wel verlaagd. 30.000 euro.
2: Hier, kijk het.
0: Het is wel best een mooie woning, hoor.
2: Dubbel benedenhuis in Amsterdam.
0: Ja, maar ze zeggen niet waar.
2: Ja, ze heeft 30.000 euro eraf gehaald.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar goed, we hebben het er dan toch maar weer over.
2: Ja, zitten wij zelf eigenlijk in komkommernieuws te maken. Huis Bridget Maasland nog steeds niet verkocht, ondanks geschilderde muren.
0: Nou, we hebben er in ieder geval eentje voor morgen. Nee, goed. Dankjewel voor jouw nieuwtje. Mart Hoogkramer gaat het dus niet halen op het bord. Dus morgen weer een nieuw berichtje wat er misschien bij kan komen. Ik ben benieuwd. Vorig jaar hadden we de teenslippers van Nicky Plessen. Die heeft het uiteindelijk het hele seizoen het komkommernieuws beheerst. Ja.
2: Toch weer zo'n BN'er.
0: Ja, dat is vaak wel een beetje een dingetje. Craig David, hoor je in een kei goeiemorgen. Dit is 7 Days.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hé? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Ah, wat een schatje.
5: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
6: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
7: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
8: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
7: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
9: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwe vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
12: Omdat een object het Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
11: Het dorp waar de krater gevonden is, ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. De Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
13: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
11: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. Ja, het is niet heel veel informatie die je gaat krijgen door Annemiek van de ABB. Maar het is wel belangrijke informatie.
15: Het is er eentje inderdaad. En dat is de A16 richting Rotterdam. Voor de Boerdijkbrug zijn ze bezig aan de weg. Daardoor is de rechte rijstrook dicht. En heb je 5 minuten extra reistijd.
14: Oké, dankjewel. We gaan zo meteen een slinker geven aan het rad. Mag je straks weer liedjes aan aanvragen.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
19: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
20: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
21: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
22: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden eSIM.
22: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
24: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
25: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
26: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
27: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
28: Hey, goedemorgen, John van Groenhoven.

0: zo heet hij. Een van de vele singles van Bruno Mars, juist te horen. Dag inderdaad, op donderdag 30 juli. Het wordt iets minder warm dan gisteren, maar nog steeds volop zon en zomer met maximaal 29 tot 30 graden. Aan het einde van de dag meer wolken en kans op onweer hier in het oosten van de provincie.
1: Vandaag de dag tegen de mensenhandel. Het is ook de dag om weer eens een ouderwets papieren boek te pakken. Niet die e-reader, maar gewoon echt ouderwets papier. En voor fans van superheldenfilms is het een belangrijke dag, want de nieuwe Spider-Man, Brand New Day, die komt vandaag
0: uit. Nieuw van Marvel. Dat is leuk.
1: Ja, ja, en zeker Spider-Man is echt wereldwijd nog steeds een super populair karakter. Ja, ja. En ik las ook in de Belgische media dat daar heel veel bioscopen ook echt uitverkocht zijn.
0: Oh, serieus?
1: Ja.
0: Ja, is het daar nog groter dan hier?
1: Ja, ik heb geen idee hoe het in Nederland zit. Die berichten heb ik nog niet gezien. Maar nee, dat er echt fans massaal
0: Moet zeggen, dat normaal zie je ook wel een aankondiging over komkommer nieuws gesproken. Dat er een nieuwe film aan zit te komen. Dat die dan en dan is die uit, dan is die de bioscoop. Ik heb hier helemaal niets van gehoord.
1: Ik weet wel dat de trailer van deze film, die heeft bijna alle records verbroken.
0: Oh, echt waar?
1: Ja,
0: nou, dat heb ik allemaal nog niet meegekregen.
1: 480 miljoen views in 24 uur, geloof ik.
0: Oké, nou, dat belooft veel goeds.
1: Ja.
0: Nick, het nieuws.
2: Weggebruikers moeten in augustus rekening houden met meerdere afsluitingen van de Merwedebrug. Door onderhoud aan de brugklep gaat de brug 5 nachten helemaal dicht. Niet alleen vrachtwagens mogen er dan niet overheen, ook auto's en fietsers moeten omrijden. De precieze data kun je vinden bij ons op de site en in de app. Misschien ga je over een paar jaar wel op vakantie met een vliegtuig dat de vleugels kan opvouwen. Vliegtuigbouwer Airbus is een toestel aan het testen waarmee dat zou kunnen. Vliegtuigmaatschappijen willen zo zuinig mogelijk vliegen, want hoe minder uitstoot, hoe meer winst te maken. Een hele lange, slanke vleugels die vliegen zuiniger. Probleem is alleen dat de vliegtuigen met zulke vleugels niet meer tussen de gates passen. De opvouwbare vleugel zou hiervoor de oplossing kunnen zijn.
0: Ja, zou, zolang die maar in de lucht blijft. Als je erin...
1: Ja, dat vind ik toch niet per se heel betrouwbaar klinkt als iets opgevouwen kan worden.
0: Maakt me niet uit, al heeft die trapeze... nee, dat is toch zo? Ja,
1: ja, nee, ja, zeker, maar ik vind iets wat opgevouwen kan worden, kan denk ik ook, ja, maar dan hang ik er in de lucht.
0: Maar volgens mij is dat niet helemaal nieuw. Er waren vroeger al vliegtuigen met waar je de vleugels van omhoog kon.
1: Is dat zo?
0: Ja, volgens mij wel. Ja, volgens mij zijn er oude...
2: Nog niet meegemaakt in ieder geval dat ik ging...
1: Nee,
0: het is maar voor onze tijd geweest. Maar nee, volgens mij wel, ja.
1: Ja, toen waren vliegtuigen minder veilig.
0: Waren nog...
1: Minder veilig. Die tijd dat ze...
0: Bij die dingen denk ik altijd, ja, als het het doet, dan doet hij het. Weet je, het is een mooie techniek, maar het is eigenlijk natuurkunde.
1: Ja, ik snap wat je zegt. Ja, het is allemaal met luchtweerstand en dingen.
0: Ja, in feite, als het, ja, zolang die, ja, het motorisch is, het natuurlijk een ander verhaal. Want die moet het wel blijven doen, dat is wel belangrijk. Maar in principe, als een vliegtuig vliegt... Het is gemaakt om te vliegen.
1: Dus, dat hoop ik wel dat het daarvoor gemaakt is.
0: Niet om niet te storten. Dat is het,
1: ja, dat zou een slechte verkooptruc zijn.
0: Ja, precies. Hey, we gaan een slinger geven aan het rad.
1: Nou, over vliegtuigen gesproken. Categorie van vandaag, dingen die wegwaaien door de wind.
0: Oh, nou, ik hoop niet dat je een vliegtuig wegwaait. Maar de letter die erbij is gekomen is de B. Ja, de B. Dus dingen die wegwaaien door de wind met de letter B. Ja, dat kan weer van alles zijn natuurlijk. En dan zoeken we gewoon even een leuk liedje bij.
1: Een stevige bries waait alles weg natuurlijk.
0: Ja, dat wordt een punt, zeker. Waar kan je je antwoord naartoe sturen? 06573-28203. Dat moet dan in een sms'je, want het verhaal is bekend. Komt er nu even niet op terug. Dat doen we pas als het weer werkt. De frustratie neemt toe, dat kan ik je wel zeggen. Dat terzijde. 06573-28203. Een sms'je naar dat nummer met dingen die wegwaaien door de wind. Met de letter B, doe er een lekker liedje bij. Zomersliedjes krijgen voorrang. Dit vind ik trouwens wel leuk. Wel een beetje creatief gevonden. Briefje, zegt Sanne. En die heeft er een heel toepasselijk leuk liedje bij. I'm like a bird. Nou, als iets, iets vliegt.
1: En wegwaait door de wind.
0: Ja, precies. A bird. It's a bird. 06573-28203. Dingen die wegwaaien door de wind. De letter B. Een sms'je graag. En een lekker liedje erbij.

Mooie boodschap van Bobby McFerrin. Don't worry, be happy. It will soon pass, whatever it is. Kijk, komt altijd weer goed, zegt hij. Don't worry, be happy. Dat doet hij al jarenlang. Dit liedje had je te danken aan Judith. Die kwam met de suggestie dingen die wegwaaien door de wind. Een bonte vlinder. Ja, dat is een hele creatieve oplossing om toch met de letter B iets te vinden. Nicolien die kwam met een bal. Dat waait weg door de wind. Die wil graag Boney M horen. Brown Girl, die ga ik er ook eens even bij pakken. Eens even kijken wat er nog eens aan beer zo komt. Een broek aan de waslijn, zegt iemand met een telefoonnummer. Staat geen naam bij, want ja, we zitten aan de sms. Als de zon schijnt, die heb ik gisteren gedraaid. Dus dat is eigenlijk een beetje too much. Als je een andere suggestie hebt, mag je die nog even sms'en. Menno Balkon, ik hoop niet dat het wegwaait. Fly Away, even kijken van George Baker. Ook hartstikke leuk. Paul, die kwam met een leuke BH van de waslijn. Ja, ja, die kan zomaar wegwaaien. Eens even kijken wat hij erbij heeft gezegd. Oh, er zit nog een lekker liedje bij, zeg. De BB&Q Band, de Brooklyn, Bronx en Queens Band, om het voluit te zeggen, wil Paul graag gooien. Horen dingen die wegwaaien door de wind. B06573-28203, een sms'je en een lekker liedje erbij.

0: Daardoor druk, Gijs West. Dankjewel, Paul. Stuurt ook even nog een dankje voor het draaien van deze BB&Q Band. On the Beat. De BH die van de waslijn afwaaide, die leverde dit liedje op. Dingen met de letter B die wegwaaien. Eens even kijken wat er nog zo binnenkomt. Paul die heeft ook nog een suggestie. Short Dick Man, blad van een boom. Ja, dat waait ook wel eens weg. Zeker in het najaar weer als de stormen gaan opkomen. Tot op heden zitten we lekker in het zomerse weer. Niek, waar gaat het zo over hebben in het nieuws?
1: Onder andere gaat het over een explosie bij een geel restaurant in Breda. En een veiling van spullen van het WK voetbal heeft een boel geld opgeleverd.
2: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
4: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
5: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
6: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
0: Ja, we schakelen weer even met Annemiek. Waarschijnlijk met dezelfde boodschap. Maar verras ons als het niet zo is, Annemiek.
7: Kijk eens even kijken of ik jullie kan verrassen. Ja. Nou, ik begin toch met eentje die er al de hele ochtend staat op de A16 richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug heb je 5 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Daardoor is de rechte rijstrook dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A17. Dat is dus wel een nieuwe file bij Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder doe je er 10 minuten langer over.
0: Oké, dankjewel weer.
7: Tot zo.
8: Omroep Brabant.
0: Opnieuw een zonnige zomerdag vandaag. Vooral in de ochtend veel zon. Vanmiddag kan de bewolking toenemen. En er kan er zelfs in het oostelijke deel van Brabant een onweersbuitje ontstaan. Het is tropische waarde op de thermometer tussen 27 en 30 graden. Ook vanavond is het nog lang lekker warm. Het is 9:30, het nieuws met Niek.
1: Een geel restaurant aan de haven in Breda is vannacht een explosief ontploft. De gevel is zwaar beschadigd. Rond 2:30 was tot in de verre omtrek een harde knal te horen. En bij meerdere panden in de buurt zijn ook ruiten gesneuveld. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De 19-jarige Eindhovenaar die in de nacht van dinsdag op woensdag werd opgepakt in een groot terrorismeonderzoek, is eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag in België. Dat blijkt uit rechtbankstukken uit 2024. De verdachte was toen 16. Volgens NOS heeft hij toen toegegeven dat de kans groot was dat hij een aanslag had gepleegd als hij niet was opgepakt. Amerika heeft voor het eerst sinds vorige week vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. NOS-correspondent Daisy Moore over de doelwitten.
9: Zeggen de Amerikanen commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten, maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie zwaar gebombardeerd.
1: Amerika zegt dat het een reactie is op een Iraanse aanval op een Amerikaanse basis in Jordanië. Een online veiling met voorwerpen van het WK voetbal heeft ruim $650.000 opgeleverd. Zo'n €570.000 is het. Wat werd er dan zoal geveild? Nou, het gaat om wedstrijdballen van de eerste 3 wedstrijden die werden gespeeld. Maar ook om kleding die werd gedragen tijdens bijvoorbeeld de veelbesproken halftime show. Zo betaalde er iemand ruim $26.000 voor de sneakers die Justin Bieber aan had. En ruim $40.000 voor handschoenen die Madonna droeg. En de opbrengst van de veiling gaat naar een FIFA-fonds dat investeert in onderwijs en voetbal voor kinderen. Dus
10: ja, dat is een heel goed verhaal, tot het laatste eigenlijk. Want de FIFA-fonds, dat klinkt als iets waar investeerders op in kunnen zetten.
1: Ja, ik had ook wel weer kunnen zeggen van het verdwijnt in de zakken van Infantino. Maar goed, we moeten ervan uitgaan dat het terechtkomt bij kinderen.
0: Ja, nee, maar je bent onafhankelijk, hè?
1: Dat ik ervan uitga dat het terechtkomt bij kinderen.
0: Ja, heb je dat stukje gras nog gekocht?
1: Nee, heb ik niet gekocht.
0: Oh, nee, vond ik wel eens
1: voor een paar honderd euro.
0: Ja, een paar honderd euro. Ja, was
10: je dan een stuk gras van de finale? Of zo? Tuin,
1: ja, zeker. Van waar de finale is gespeeld, hebben ze allemaal stukjes gras. Die kon je kopen. Oh, een paar honderd euro, maar je kon ook grotere stukken grond kopen. Ja. Zeggen, dan was je een paar duizend dollar kwijt.
0: Je kon nog een heel stadion kopen, maar ja, dat is.
10: Ja, dus dat is net te gek.
1: Ik heb eigenlijk niet gehoord of al die stukken gas ook zijn verkocht.
0: Nee, maar daarom. Ik zat ook met zwart te wachten. Ik denk, je gaat het vertellen.
1: Ik kom er eens even op terug. Misschien wel benieuwd.
0: Ja. Maar had Madonna handschoenen aan?
1: Ja, kennelijk.
0: Kennelijk.
1: $40.000.
0: Ja, ik was afgeleid door heel andere dingen. Nicolien die kwam nog met bollen die wegwaaien door de wind. Ze wilde graag Bonnie hem horen. Nou, ga

Justin De Wild. Daarvoor nog Bonnie M voor Nicolinda. Dankjewel voor alle sms'jes wat betreft het ratje. Morgen weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe categorie, nieuwe letter. En tot 10 uur nog heel veel fijne muziek zoals deze. Lutricia McNeil.

0: Alsof je een singeltje draait, hè, met de kraakjes erbij. Latricia McNeil. Het is kwart voor tien bijna, om een paar minuutjes na. Vandaag hadden we een keigoeie morgen. Boer Erik, het is misschien jou ook wel opgevallen dat op steeds meer plekken weer omgekeerde vlaggen hangen langs de snelwegen in het boerenland. Boeren laten langzaam weer van zich horen, omdat het niet eens zijn met de stikstofplannen van het kabinet. Boer Erik uit Maden, die praat ons vanochtend even bij.
1: 45% van mijn koeien opruimen, dan kan ik mijn leningen niet meer betalen. Dan ben ik ook meteen klaar. Ik kan dat voorkomen door een hele dure installatie te kopen. Installatie van 500.000 euro. Er kan twee dingen mee gebeuren. Ten eerste, ik verdien geen cent meer doordat ik die installatie heb. En dan kan het ook goed zijn dat over twee jaar die innovatie, dat er dan weer door de rechter afgeschoten wordt.
0: Ja, ze komen in protest en 14 augustus staat er weer een grote demonstratie gepland in Den Bosch bij het provinciehuis daar. En ik belde met Vince van Geffen uit Eerde. Hij probeert dit weekend om voor de vierde keer de wereldkampioen Stratego te worden. Het bordspelletje hebben we het dan over. En dat gaat heel serieus, vertelde hij.
2: Van tevoren goede opstellingen maken. Dus ik kijk naar de persoon tegen wie ik speel, daar baseer ik in de opstelling op. En ik oefen van tevoren met ons pap en mijn broertje, want die draaien ook mee in de top. Dus dan zijn we vaak met z'n drieën aan de trainen, zeg maar.
0: Dit weekend is het in Leiden en het WK dat start dan morgen. Zaterdag weten we dan of Vincent uiteindelijk is gelukt om voor de vierde keer kampioen te worden.
3: Yeah.

0: Ik weet niet of hij vannacht in Bangkok is geweest, maar hij is present. Dan heb ik het over Hubert Mol. Hij ziet er fris en fruitig uit.
1: Ik heb wel een Bangkok nacht gehad.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja,
0: had je plaknacht?
1: Ja, het was plakkerig. En ik werd op een gegeven moment wakker. En ik werd vroeg wakker. Dat, omdat je gewoon een beetje klam allemaal.
0: Oh.
1: Ik had toch een lakentje over me heen liggen.
0: Ja.
1: Maar toch.
0: Ja, okay. Nou,
1: het was een slechte nacht.
2: Nou, toch prettig om te weten hoe Hubert daarbij ligt.
0: Ja, precies. Weten we dat?
1: Wel aangekleed, hè? Gewoon
0: onder. We zijn heel visueel hier, hè? Dat weet je.
3: De ultieme bonte 50.

0: Dat zijn de laatste van deze twee. De laatste van deze week. Dan ook.
1: Sir Duke kan niet ontbreken. Ja, in de Bond 50.
2: Je weet gewoon, hij was 11 toen hij bij Motown al tekende. Ja. Ja, dat is gewoon terug te horen. Ik denk dat hij een van de meest onderschatte artiesten is.
0: Nou, hij is toch wel
2: dat het zo van, ja, oh ja, Steve, jij heeft leuke liedjes gemaakt.
1: Nee.
2: Ja, dat is het ook. Maar dat is wel te horen in de liedjes die je hebt uitgekozen.
0: Grappig was de receptioniste, dat was Martha Reeves. Die hij kwam daar op auditie.
2: Ja.
0: En die hoorde meteen dat hij alles kon. Ze hadden wat speelgoedjes in de ruimte liggen en zo. Ja. En hij begon overal te spelen.
2: Ja.
0: En dat klonk allemaal redelijk muzikaal al.
2: Ja, zeker.
0: Zij zei al tegen de baas van, let even op, want tegen de Motown-baas van, dit is die Stevie. Dat manneke kan alles.
2: Ja, maar ik bedoel meer te zeggen dat hij onderschat is. Niet dat we hem onderschatten, maar je hoort vaak Madonna, Michael Jackson, Paul McCartney, de Beatles, de Rolling Stones. Maar je hoort nooit in het rijtje Stevie Wonder, zeg maar. Zo bedoel ik.
0: Dat weet ik niet goed.
2: Nee. Ja. Ja, nou ja.
0: Nou goed, we zetten hem er vandaag niet alweer bij.
2: Ja, mooi. Dat is
0: morgen zeker.
2: Ja, dan gaan we naar de finale. Maar zover is het nog niet. Vandaag is nog iets te kiezen. Zometeen veel plezier met Huub Mol en Brabants Bond. Wij zijn er morgenochtend weer.
3: Zeker.
2: 6. Fijne dag, fijne donderdag. Tot morgen.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder. Op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
5: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
11: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping Collectie.
12: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
13: Mijn papa verkoopt stoelen.
14: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
15: Dit zit.
14: Voordelig en snel.
15: Dit zit.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van €400 omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
15: Hartelijk dank. Ja hoor, Annemieke van de ANWB, hoe staat het ervoor?
18: Eén vertraging op de A16 richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug duurt er 10 minuten langer over door wegwerkzaamheden, want de rechterrijstrook is daar dicht. En ik heb ook één melding over het spoor, want tussen Wiegen en Os rijden tot ongeveer 1 uur geen treinen door een aanrijding.
15: Oké, okay. Ben je klaar, Annemieke? Was dit het?
18: Ja, punt.
15: Oh, oké, okay. Je hoeft er niks meer te melden, niks meer te vragen aan mij of zo. Geen verbinding te zoeken, geen connectie te maken met mij.
18: Jij gaat denk ik over B&B kletsen.
15: Nou, dat, hoezo? Waarom denk je dat?
18: Dat klinkt zo.
15: Ja,
18: dat is
15: ja,
18: een deuntje
15: ja,
18: daarvan.
15: Ja, het is een deuntje, dat klopt. Maar nee, ik probeer er gewoon een soort van leuke interactie te krijgen. Weet je, collega's onder elkaar. Weet je, niet alleen maar zakelijk houden. Het vinden mensen ook leuk als we dingen delen.
18: Zeker, zeker. Okay. Nee, je vertelde net een mooie spreuk. Dus die zou ook de andere luisteraars van Omroep Brabant ook vertellen.
15: Oh, ik? Of jij?
18: Zet ik jou even voor het blok. Ja, huppatee.
15: Oh, ik heb er een paar gegeven volgens mij, hè?
18: Over het deinen.
15: Oh ja, je moet als mensen een beetje meedijnen op de golven. Dat was het een beetje wat ik zei, hè? Ja. Er is een bak ellende in de wereld en je kunt zelf je eigen rugzak vullen en die zitten regelmatig vol, maar het is goed om een beetje mee te deinen.
18: Precies, dat was hem, erg mooi. Dus ja. Die kunnen we weer in onze
15: zak. Hij is toch niet
18: steken.
15: Zo bijzonder, toch? Nee, toch?
18: Nou, nee, ja, ik hou heel erg van zee en van water, dus daarom staat hij bij mij wel aan.
15: Ja, oké, het is wel leuk dat we toch contact hebben gemaakt.
18: Ja, zeker.
15: Heel goed,
18: ja.
15: Oké. Nou, Annemieke, dank je wel. Tot straks, dag.
18: Tot zo.
19: Hoi.
20: Ik zie kleurrijke streken.
21: Ik zie mensen van alle tijden.
22: Ik zie deze stijl wel zitten.
23: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
21: Centraal Museum Utrecht.
24: Laat meer zien.
25: Ik doe het voor gezonde nieren.
26: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
27: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
28: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
29: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
30: Reis weer met Golden eSIM.
28: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
29: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
30: Reis weer met Golden eSIM.
31: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
32: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
33: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
32: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
34: Dit is Omroep Brabant. Met nu
35: Brabants Bond en Bermol.

0: Het is lastig om toe te geven, maar ik wil ook wel heel veel in het leven. Misschien is dat ook wel goed dat je ambitieus bent. Are you
1: ready? Brabants Bond. Met Hubert Mol. Op Omroep Brabant.
0: Goedemorgen en van harte welkom. Heb je dat gehoord over het Bonnefante Museum in Maastricht? Nou, als je het niet hebt gehoord, daar zijn alle stoelen van het terras zijn weggehaald. Het betreft stoelen die gewoon vastzaten met zo'n stalen koord, zeg maar. Die zaten gewoon aan elkaar allemaal. En die zijn gewoon doorgezaagd en meegenomen. Het gaat om 88 designstoelen. Bij elkaar opgeteld is dat de waarde van 22.000 euro. De politie zit er bovenop.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
2: Hubert Mol.
1: Dit is Brabant.

0: Hey, ik ben Kafke.
1: En ik ben Frans Bauer. Hey Kafke, zullen we eens een keer naar huis gaan, jongen? Ik zit al een hele week hier in Bordeaux met die cabrio. En ik mis gewoon ons eigen Brabant.
0: Ja, maar we zitten hier toch heerlijk en we hebben op de radio Omroep Brabant.
1: Jazeker, ik wil gewoon luisteren naar Hubert Mol.

zit hier dan toch een klein beetje een zomers gevoel bij, dat hoop ik. Deze van Vicky Sue Robinson met Turn the Beat Around. Het is een oud liedje al, jaren 70, maar dat wil niet zeggen dat het in de vergetelheid komt. Nee, we hebben een enorme iCloud, kost geen dol meer tegenwoordig, om alles te kunnen opslaan. En dat hebben we bij deze ook gedaan met deze oude plaat. Vicky Sue Robinson dus. Als je denkt van, nou, dat vind ik leuk, thuis van de jukebox. Je weet het maar nooit. Daarvoor hoorde je nog Kafka van Bauer, heel populair. En daar weer voor Biba Rexla en Faithless.

0: Unfinished Sympathy, het was van Massive Attack. En dat Massive Attack, dat was een soort... Dat was toen een rage trip op, werd het genoemd. En je hoort daar een zangeres bij die we niet eerder kenden. Dat was een zangeres die bijvoorbeeld een prachtige achtergronddingen deed. Die hebben ze erbij gehaald. En het liedje verwijst eigenlijk naar een hele oude plaat... Take Me to the Mardi Gras. En dat komt al uit 1975. Dat is een soort jazzliedje. Volgens mij heb ik het ooit wel eens laten horen. Lang geleden in Weekendmol, toen mocht ik nog doen wat ik wilde. Maar dat heb ik nog ooit laten horen. Dus lang, ik had het mee moeten meebrengen, ik denk er nu ineens aan. Maar het is een heel oud plaatje, dus... Even kijken wat er zometeen in ons bulletin zit. Het is de dag donderdag 30 juli 2026. De dingen van de donderdag op rij gezet door Niek de Vries.
1: Ja, onder andere gaat het over een explosie bij een geel restaurant in Breda. En Thijs en Ries uit Alphen, die hebben een opvallende hobby.
2: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
3: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
4: Vindt uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
0: Houdoe. Annemieke, waar loopt het vast?
5: Nog op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug is de rechte rijstrook dicht door wegwerkzaamheden. En daardoor doe je er 10 minuten langer over.
0: Ik las trouwens, Annemieke, dat deze warme dagen dat die frustrerend kunnen zijn voor de automobilisten in het verkeer. Omdat ze namelijk ervoor zorgen dat je dus de concentratie en reactievermogen vermindering hebt.
5: Ja,
0: maar zelfs met de airco aan kun je dus nog vermoeiend raken in de auto.
5: Ja, ook omdat het verschil dan zo groot is. Hè? Dat voorbeeld zie je ook altijd als je de supermarkt in en uit gaat op zo'n warme dag. Dan krijg je soms echt zo'n klap in je gezicht als je dan lekker uit zo'n koele supermarkt komt. En dan in de hitte stapt. Dat geldt ook voor de auto inderdaad.
0: Ja, ik merk dat zelf ook wel. Hoor. Dan ga ik een beetje, weet je, ik heb zo'n auto met allemaal beveiligingsdingetjes. En die geeft daar signalering.
5: Als
0: ik een beetje, precies, dan ga ik zwabberen. Maar ik merk dat ook wel. Als het heel warm is, dan zit ik een beetje in de auto. Een beetje, nou niet weg te dommelen, maar je wordt wel een beetje minder snel of zo, hoe zeg je dat, minder actief.
5: Ja, je wordt gewoon wat slomer. Ja, en wat natuurlijk goed is bij warm weer om het wat rustiger aan te doen. Maar onderweg moet je natuurlijk wel blijven opletten inderdaad. Ja, dus goed dus om wel alert op te zijn.
0: Ja, wat ik dan maar doe is gewoon een kop koffie pakken nog ondertussen. Ja, even.
5: Ja, en gewoon een heel lekker plaatje draaien waar gewoon iedereen van helemaal wakker wordt achter het stuur.
0: Ja, oké, goed. Maar als ik zelf in de auto zit, dan luister ik natuurlijk naar Omroep Brabant, zul je begrijpen.
5: Ja, nee, dit is ook een opdracht aan jou.
0: Oh ja, goed. Ik zal er rekening mee houden. Ik leg hem even naast meneer, maar ik pak hem zo meteen weer op. Dankjewel, Annemieke.
6: Omroep Brabant.
0: Nou, hoe zit het met het weer vandaag? Over die concentratieverlies gesproken, daarover gesproken. Ja, het is weer een warme dag vandaag, jongens. Het wordt een graad of, nou, een graad of 30. Er is kans, op een kleine onweers bij. Dat zou kunnen zijn in het oosten van de provincie. Maar verder komen er vanmiddag maar weer wolkjes bij. Maar dat is het dan. Die meer wolken zijn nauwelijks van betekenis. Tijd geworden voor het nieuws, Niek de Vries.
1: Het geel restaurant aan de haven in Breda, waar vannacht een explosief ontplofte, blijft vandaag dicht. Dat laat de eigenaar weten. Op camerabeelden heeft hij gezien dat twee jonge mannen rond 2 uur vannacht bij de zaak ronddringen. Een van hen heeft daarna een explosief bij het pand gelegd. Daarna volgde er een explosie. Deze medewerker van een zaak ernaast was getuige.
7: Ik stond op het punt om alles af te sluiten en de deur op slot te doen. En op het moment dat ik opstond, zei het ineens biem. Het ontplofte hier zo. Dus het was best wel spannend. Want alle glazen van de bar waren aan het rinkelen. En je weet natuurlijk niet wat er gebeurde. Toen dat ik naar buiten liep, inderdaad, bleek het inderdaad echt gewoon bij de andere zaken van dezelfde eigenaar geweest te zijn.
1: Bij meerdere panden zijn ramen gesneuveld. Er is niemand gewond geraakt. Bij een aanrijding op de A27 bij Oosterhout is vannacht een 26-jarige man uit Breda om het leven gekomen. Door nog onbekende oorzaak botste de auto van het slachtoffer op de achterkant van een vrachtwagen. De snelweg richting Gorinchem was urenlang dicht voor onderzoek. De Nederlandse wateren zijn een nieuw soort rivierkreeft rijker en dat is niet per se goed nieuws. Het is een soort die oorspronkelijk niet hier voorkomt. De Calico-rivierkreeft uit Noord-Amerika. En deze ecoloog die maakt zich zorgen.
8: die rivierkreeften die eten eigenlijk alles dat voorhanden is. Vissen, larven, amfibieën, waterinsecten, maar ook waterplanten, uiteindelijk ook elkaar. En nou ja, als je bij heel veel rivierkreeften is gewoon een hele grote kans dat zo'n ecosysteem eronder te lijden heeft.
1: Dit is al de 8e soort kreeft die een gevaar vormt voor onze natuur. Kinderen genieten van de zomervakantie. Ze kunnen natuurlijk van alles gaan doen. Gaan zwemmen, naar een speeltuin, de hond uitlaten. Nou, Thijs en Ries uit Alphen, die doen dat misschien allemaal ook wel. Maar ze laten ook meerdere keren per week koeien uit. Ja, je hoort het goed. Ze zagen boer Andy al vaker door het dorp lopen met zijn koeien en ze besloten hem te vragen of ze mee konden helpen. En zo is het dus ontstaan.
9: Ik vind het hele mooie, prachtige beesten.
10: Ja, dit zijn geweldig. Het is een oud-Hollandse koe.
9: Ze zijn heel rustig. Ze doen eigenlijk niks.
1: Ja, inwoners van Alphen die kijken er inmiddels niet meer zo van op. Maar voor vakantiegangers op de camping is het toch gek dat ze twee kinderen en een boer koeien zien uitlaten.
11: Ik vind het wel bijzonder. Ik heb nog nooit zo openbaar een koe gezien op de weg.
12: Ja.
11: Maar ik vind het best leuk.
12: Maar ik schrok wel van toen hij begon te loeien.
1: Ja, en dat hoeft dan weer niet. Want over dat loeien, dat is natuurlijk ook even aan Thijs en Ries gevraagd door het Jeugdjournaal. Want daar, die zijn erbij langs geweest. Dat betekent juist dat ze het leuk vinden. Dus ja, als je ze veel hoort loeien, dan is dat
0: eigenlijk. Ik zit net te denken, ik zal daar even een fotootje plaatsen op Instagram. Over het koeien knuffelen. Ik heb koeien geknuffeld. Dus er is een moment dat ze het herkauwen zijn en zo, dat ze klaar zijn. Dan gaan ze lekker liggen. En dan zijn ze heel benaderbaar. Dan vinden ze het leuk.
12: Oh.
0: Als je, ze zoeken je op. Want ze gaan met je knuffelen. En niet alle koeien, want het is met mensen ook zo. Wij knuffelen ook niet altijd. Eén wel, één niet. Maar dan komen ze naar je toe. En dan gaan ze een beetje snuffelen. En dan kun je ze aaien. En dan gaan ze liggen. En dan kun je lekker tegen ze aan liggen. En dat is zalig. In een mum van tijd dommel je weg. Lig je lekker tegen een koe aan, het is lekker warm. En hij beweegt heel rustig. En je hoort, dit is echt, ga dat doen. Mocht je stressgevoelig zijn, ga koeien knuffelen. Echt waar, leuk. Ja. Nou, met deze. Ik zal straks even een fotootje plaatsen.
12: Ja, leuk.
0: Ja, oké. Okay. Nick, dankjewel. Tot zometeen weer. Yes. Dat is een leuk berichtje. Leuk om te horen. Zometeen nog eens even het koffertje van

Ik heb toch het streven in het leven zo eerlijk mogelijk te zijn. Ook naar jullie toe, ook al weet ik niet wie je bent. Waar je zit en hoe dat kan uitpakken, dat weet je nooit. Maar in al mijn eerlijkheid, toen de zanger wegging, Eloy Youssef, toen hij wegging bij Kensington, dacht ik van, nou, dat gaat helemaal niks worden. En ik heb toen nog een keer een van de mannen gesproken en ik zeg, hebben jullie al een vervanger? Nee, we weten het niet. Nou, het was een beetje chaotisch die tijd, voor de bandleden ook zelf. En toen dacht ik, dat gaat nooit meer wat worden. Het wordt niks meer. Die man, die Eloy Youssef, is zo iconisch, heeft zo'n bijzondere stem. De band is ten dode opgeschreven. En ik moet nu, anno 2026, zeggen dat ik het helemaal mis heb gehad. Dat ik het zo fout heb ingeschat. Dat ik de plank zo volledig heb misgeslagen. Het is te gek wat de band doet. Ik vind het heel bijzonder dat ze toch, ondanks alles, de draad hebben kunnen oppakken. En dat de zanger een heel ander type zanger is, maar dat hij toch de liedjes op een zodanige manier weet neer te zetten, dat het ons pakt en dat het de liefhebber, ja, dat geldt voor altijd, dat het de liefhebber kan raken. En dat vind ik wel heel erg mooi. Dat vind ik wel goed als je dat kunt. Het geldt voor heel veel dingen. Een beetje bij, ook in de relaties. Hè. Soms dat je toch weer de draad kunt oppakken. En dat is heel goed. Dat vind ik mooi. Dat je dat toch weer kunt doen. En dat komt omdat mensen veranderen. Dus ja, je kunt beloftes maken. Maar je verandert als mens. Dus misschien dat die belofte dan niet meer uitkomt over een tijdje. Dat geldt ook voor zo'n band. Doet een belofte. Maar ja, je weet niet hoe het uitpakt. Maar het klinkt goed. Zullen we nog eens even gaan kijken in het verleden? Even de iCloud.

0: Oh nee, koffertje van Mol, dat is hem, dat is leuk.
1: Het koffertje van Mol.
0: Is eigenlijk als het ware een soort iCloud, is een klein blauw koffertje. En je kunt het ook zien op een gifje. Ik heb een gifje gemaakt, dat kun je te pas en te pas overal voor inzetten. Gewoon nu bij Mol, dan heb je het gifje te pakken. Dan zie je ook dat kleine blauwe koffertje. Daar zit in dit geval een liedje van Graham Nash. Het verwijst naar een moment in 1968. Het was de Democratische Nationale Conventie die plaatsvond in 1968... protestacties tegen de Vietnamoorlog. En dat ging gepaard met heel veel geweld. En daar vond ook een proces plaats. Want het werd geïnitieerd door de Chicago Seven. Nou, die werden aangeklaagd omdat ze dus dingen deden die politiek getint waren en die maatschappelijk de boel zouden ontwrichten. Want dat was een grote protestactie. En dat inspireerde Graham Nash om daar een liedje over te maken. En hij was net weg bij de Hollies. En toen zei hij later, was ik bij de Hollies gebleven, had ik nooit zo'n politieke tekst kunnen maken. Zo'n politiek nummer kunnen maken. Want ja, dat paste helemaal niet bij de Hollies. Dus het was goed dat ik weg was. En hij had net contact met Crosby, Stills en Nash. Hier is Chicago met het verhaal en de geschiedenis erbij. Misschien toch in een ander daglicht plaatsen.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
8: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
12: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Kunstenaar Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
15: Oké, dankjewel. Hey, Annemieke.
16: Hey, wat een
15: tijd op reis, als ik het nog even leuk doe, een beetje charmant toe.
16: Ja, ik vind het wel leuk.
15: Oké.
16: Het is wel sfeervol.
15: Ik dacht, ik introduceer je nog even.
17: Jij maakt het veel te dol.
15: Nou ja, hoe staat het ervoor met de files? Moet het ook een beetje neutraal en serieus houden natuurlijk.
16: Ja, inderdaad. Ja. Want er staat wel file, onder andere op de A2 richting Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hoog doe je er 10 minuten langer over. En door wegwerkzaamheden loopt het vast op de A16 richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug heb je 10 minuten op onthoud. De rechte rijstrook is dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klavenpolder doe je er een kwartier langer over.
15: Oké, ja. Wij mannen zijn nooit zo goed in vragen stellen. Dat is gebleken. Ieder die vrouwen klagen er vaak over dat er geen verbinding is. Kan ik even vragen, gaat het goed met je?
16: Ja, het gaat zeker goed. Ja? Nou, dat doe je hartstikke goed dit, joh. Ja,
15: Okay.
16: En bij jou?
15: Het gaat me ook wel goed. Ja. Ja, ik heb nog een vraag bedacht.
16: Vertel.
15: Heb je plannen vandaag?
16: Ik ben gisteren wezen surfen hier op Scheveningen. En ik denk dat ik dat vandaag eigenlijk weer ga doen, na mijn ochtenddienst.
15: Dat is leuk. Nou, zijn we toch een klein stapje verder in het leven tussen man en vrouw. Ja. Nou, Annemieke, dankjewel.
16: Tot straks.
15: Dag.
17: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
18: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
19: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
20: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
21: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
22: Dit is Omroep Brabant. Met nu
23: Brabants Bond en Bermol.

0: Brabantsbond op Omroep Brabant.
1: Rutger van Barneveld. En de zwoele zomernachten hoorde toevallig een liedje, hoorde de melodie en dacht, daar kan ik wel een leuke tekst op maken. Ging daar een beetje mee leuren of iemand er interesse in had. En niemand had er eigenlijk interesse in. Toen dacht hij, nou, ga toch maar proberen, ga toch maar uitbrengen. En zie daar, het is een hele grote zomerhit. Je wordt er blij van, je wordt er vrolijk van. En wat bij mij meespeelt, zeg ik eerlijk, het is een hele aardige, sympathieke man. En dat vind ik altijd wel een voorwaarde. Weet je, ik heb ook, ja, dat zeg ik heel eerlijk, ik heb ook wel eens van die artiesten die met een hoop poeha binnenkomen en misschien een leuk liedje hebben. En dan denk ik toch van, nou, ik leg het even naast me neer. Het is helemaal niet zo sympathiek eigenlijk. En hij is ontzettend aardig. Dat vond ik wel heel leuk. Dat, ja, daar heb je een klein beetje een voorsprong. En zo werkt dat dan toch een beetje bij mij, ik zeg het eerlijk. Goedemorgen, van harte welkom. Het is zover. De laatste liedjes, want morgen gaan we alle vier de winnaars van Stevie Wonder, de winnende liedjes van Stevie Wonder, op een rijtje zetten. En dan weten we welk liedje doorgaat naar de ultieme Bonte 50. Vandaag de keuze wederom uit twee liedjes. Je hebt ze al even kunnen beluisteren bij John, daar straks. Maar nu is de vraag, wat vind je ervan? Ga je ook kiezen, of heb je nog niet gestemd, heb je het wel gestemd? Het gaat vandaag tussen de Master Blaster van Stevie Wonder en Sir Duke. Dan weet je dat alvast. En heb je ze nog niet kant-en-klaar in je hoofd zitten? Kun je ze nog niet meezingen in je hoofd? Geen probleem, want ik laat ze je zo meteen nog even horen.
0: Werken, lachen en gezelligheid. Yeah! Dit is Brabants Bond.
2: Met Hubert Mol.
1: Het zijn ook twee liedjes met een eerbetoon. Want die Master Blaster is een mooi eerbetoon aan niemand minder dan de reggae-legende Bob Marley. En die andere, Sir Duke, is weer een ode aan Duke Ellington. Dus dat is leuk bij elkaar gezocht. Nou.

0: Zo'n liedje dat als een olwurm door je hoofd gaat en waar je nooit meer vanaf komt. Na na na na na na. Dat zit dan in je hoofd. En dat is net als met Hoedje van Hoedje van Hoedje van Papier. Als je dat eenmaal gaat zingen, nou, maak je borst maar nat, het is er niet meer uit te krijgen. Je luistert naar Omroep Brabant, je luistert naar en kijkt misschien ook naar Brabants Bond. En mocht je denken, waarom, als je meekijkt via de webcam, dat zou kunnen. Waarom heeft hij nou toch een zonnebril op? Dat is de Omroep Brabant exclusieve zonnebril. Dat had te maken met de verlichting. We hebben wat last van het licht. Ja, ik kan zelf pretenderen het licht te zijn, maar dat gaat niet op. Nee, ik val in de schaduw. Maar vandaar dat ik dacht, ik zet even een klein brilletje op. Maar we laten dat voor wat het is. Ik vind het leuk als je meekijkt. Toch een beetje persoonlijker. Ik vind het ook leuk als je meeluistert. Dat vind ik ook hartstikke leuk. Dan gaat het om de radio. Maar het is ook leuk als je toen gewoon een blik werpt op de tv. Of misschien wel even op de webcam.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Master Blaster. Steve Wonder. Sir Duke. Diezelfde Steve Wonder.
1: Bonte 50.
0: In welke van deze twee spreek je dan het meest aan? Waar heb je meteen een fijn gevoel bij? Waar is meteen de connectie? Waar is de verbinding? Is dat met de, ja. Is dat met de eerste? Dat is Master Blaster. Dus, of is dat met de tweede? Sir Duke? Het is allebei Steve Wonder. Ja, je kunt nooit misgrijpen, laat ik het zo zeggen. Maar het is toch wel belangrijk dat we heel precies zijn, dat we daar heel goed mee omgaan. En dat we proberen scherp te blijven. En dat we voor het allerbeste gaan. Het beste van het beste. En dus kiezen uit een van deze twee. En morgen zetten we dan vier liedjes van Steve op een rij. En dan komt de grootheid met het allerbeste liedje. Door jou gekozen.

mocht er toevallig sprake zijn van een klein vlindertje dat rondfladdert in je buik. Dan weet ik niet dat het kan zomaar gebeuren. Dan is deze prachtig daarvoor. Fly Me to the Moon, Gregory Porter met dat petje op. En Julia London, die al lang niet meer is.

0: Het is niet het meest uitnodigende liedje, Love to Go. Want eigenlijk willen we dat je helemaal niet weggaat. Maar soms is het ook wel liefde om, om iemand te laten gaan. Hè? Dat doe ik op een niek. Hè? Het liefst heb ik hem de hele tijd bij me. Maar ik moet hem soms gewoon laten gaan. Weet je? Dan moet hij weer terug. En dan denk ik, ga nou hier zitten. En dan is er altijd weer een baasje dat zegt, nee, hij moet op een afdeling zitten. Zo jammer, Nick. Zo jammer. Ja, ik heb je graag bij me.
1: Ja. Ja, maar daarom is het ook fijn dat ik ieder uur even langskom.
0: Ja, maar dus ieder uur, weet je wel. Maar ja, goed, er zijn ook mensen die komen nooit meer terug. Ja, jij komt toch om het uur terug.
2: Ja, dat bedoel ik.
0: Maar goed dat je er bent weer. Wat heb je ons te melden?
1: Ja, onder andere gaat het dus over die explosie bij een grillrestaurant in Breda vannacht. En in Singapore stond een tiener terecht die zich baldadig had gedragen.
3: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
4: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
5: Brabants nieuws op je smartphone. Ga naar omroepbrabant.nl/download.
4: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
6: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
0: Is het nou druk? Annemieke, is het nou, of zijn er dingen gebeurd die voor een soort ongesteldheid zorgen? Of wat is er aan de hand?
7: Nou, allebei eigenlijk niet. Het is niet druk. Er zijn ook geen bijzonderheden, maar je hebt wel die wegwerkzaamheden. En daardoor is het al de hele ochtend prijs op de A16 richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug duurde daardoor 20 minuten langer over. Want je moet daar de rechte rijstrook missen.
0: Ja.
7: Dus verder geen vakantie gewoon. Ja.
0: Maar al die arme mensen die in de weg aan het werk zijn. Potje aan doosje in de zon, zeg.
7: Hard werken inderdaad. In de volle brandende zon. Ze beginnen wel vroeg, maar ja, dat maakt uiteindelijk ook niks uit met deze temperaturen. Nee, dus applausje voor hen.
0: Zeker. Nou, dat doen we bij deze, mentaal. Annemieke, dankjewel. Ik zal je straks wel weer horen over een uurtje, denk ik. Hè?
7: Yes, tot straks.
0: Dag. Hoi.
8: Omroep Brabant.
0: Ja, dat het weer, waar ik het over had. Ja, het is warm. Het is een graad of vanmiddag wordt het een graad of 30 ook echt. Het kan een beetje meer zijn. Wolkjes af en toe, dus misschien is dat ook wel weer fijn als er af en toe een klein wolkje boven komt. Maar dat is het dan. Het tijd voor nieuws. Hier is hij, Nick de Vries.
1: Grillrestaurant aan de haven in Breda, waar vannacht een explosief ontplofte, blijft vandaag dicht. Er is vooral buiten veel schade. Op camerabeelden is te zien dat twee jonge mannen het explosief hebben neergelegd en hebben laten ontploffen. U wordt de eigenaar.
9: Dit heb ik nooit meegemaakt. Dat is de eerste keer. Ik ben jaren ondernemer, zeg maar. Ik heb geen probleem met iemand. Nooit iets gehad met iemand. Geen incident, helemaal niks. Dat ben je net opgenomen. Is echt 2 maanden. En dat is echt heel erg schrikken.
1: De eigenaar heeft meerdere zaken. Dit restaurant heeft hij dus 2 maanden geleden overgenomen. En het had in het verleden volgens hem geen goede naam. Bij Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks de forse capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt netbeheerder die actief is in Brabant, Limburg en in het oosten en noorden van het land. Volgens Enexis is alleen investeren niet genoeg om meer ruimte te krijgen op het stroomnet. Er moet ook worden ingezet op flexibiliteit, bewustwording en creatieve oplossingen. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich bij een verhoor in de Senaat over de bron van het coronavirus beroepen op zijn zwijgrecht. Hij zei bijna 100 keer het volgende.
10: I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions.
1: Fauci was bang dat zijn uitspraken tegen hem zouden worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie toch wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinese onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Bewijs daarvoor is er niet. In Singapore stond een 19-jarige tiener uit Frankrijk voor de rechter omdat hij aan een rietje had gelikt bij een drankautomaat en dat vervolgens had teruggelegd. Daar hebben we een tijdje geleden het over gehad. Hij filmde dat allemaal, deelde de beelden op social media en hij riskeerde een celstraf van 2 jaar voor baldadigheid. Zover komt het niet. De tiener moet een boete van omgerekend €400 betalen. Dus ja, daar zal toch een meevaller zijn voor hem als hij misschien wel dacht dat hij de cel in moest. Hij riskeert trouwens wel nog een straf, want de eigenaar van die automaat die heeft ook een civiele zaak aangespannen omdat alle rietjes moesten worden vervangen nadat hij dus dat rietje had aangeraakt. Ja.
0: Ja. Ja, ik weet niet goed wat ik daarvan vind.
1: Nee, nou ja, dat ze in ieder geval heel streng zijn daar in Singapore en dat die jongen zich gewoon wat beter had moeten gedragen, denk ik.
0: Ja, maar dan ga je niet dat soort dingen doen. Dan zeg je tegen de manneke, kom eens even hier, joh. Pak je met zijn oren. Nou is het afgelopen, hè?
1: Ja, nou ja, goed, maar in Singapore zijn ze volgens mij allemaal heel pleksgetrouw wat dat betreft. Ja. Ik begrijp ook dat daar nergens ook prulletjes op de grond
0: zijn. Oh, dat vind ik wel goed.
1: Ja, mensen die, omdat daar staan gewoon allemaal hele hoge boetes op.
0: Nou
1: en zo,
0: ja, weet je, ik woon vlakbij het station, hè. En je wil niet weten hoeveel zooi ik in mijn tuin tegenkom. En vooral blikjes. Of dan, weet je, dan pakken ze zo'n flesje. En dan denken ze van ja, daar komen ze geen vuilnisbakje tegen.
1: Dan gooien ze bij jou in de tuin.
0: En opsa, bij mij in de tuin. En dan denk je van ja, overigens vind ik dit, het is een mooi onderwerp, dat er sowieso overal te weinig prullenbakken staan. En die gemeente zegt natuurlijk van ja, we hebben geen mensen, we kunnen niet, de capaciteit is te laag. We kunnen niet iedereen daar de hele tijd die vuilnisbakken laten schoonmaken. Dus weet je, we doen het allemaal zelf.
1: Zeker, dat klopt.
0: Dus als je geen vuilnisbak tegenkomt, is er ook geen uitnodiging. En het is niet goed om te denken van laat het maar erin gooien. Dat mag ook niet. Maar het is, ja, je moet er wel daar samen aan werken.
1: Zeker, klopt.
0: Weer zo'n stom onderwerp waar ik mezelf druk over kan maken. Nee, maar ik vind het echt. Loop ik af en toe met een poepzakje rond, hè? Netjes mijn poep op te ruimen van het hondje.
1: En
0: dan kan ik het nergens kwijt. Dan loop ik er maar mee rond te zeulen. Op een lekkere warme dag. Met een vlieg achter me aan. Oh, op zich. Arme hondje toch.

0: Wat een mooie gedachte. Ik zet je in de auto en ik neem je gewoon mee. Ik breng je naar een mooie plek waar we het goed kunnen hebben, waar we het fijn kunnen hebben. Maar stap wel in mijn auto. Hoe mooi is die gedachte?
1: De ultieme Bonte 50.
0: Het was Douwe Bob die jongen. Zit niet in de ultieme Bonte 50. Nee, hij is wel groot, maar hij is natuurlijk nog niet zo groot vergeleken met deze kandidaat.
1: De ultieme Bonte 50.

Het is de laatste kans om te stemmen. De laatste kans om een van deze twee misschien wel in de lijst de lijsten te krijgen. In de ultieme bonte 50. Je weet wat dat betekent, hè? Er zitten 50 grootheden met dito liedjes op een rijtje. Het is één of twee. Laat het mij weten via de sms.

0: Ja, ik heb Ronnie er even bij gehaald. Gewoon dat hij even kijkt, dat hij even meetelt.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Kun je nog even de laatste stemmetjes erdoor geven?
2: Ik zie een 1, ik zie een 2, ik zie een 2, ik zie een 2, ik zie een 1, ik zie een 2, ik zie een 2, ik zie een 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Zo.
0: Ja, ja, okay. Ja, dat is goed. Maar inmiddels weet ik wel wie dan de winnaar is.
2: Dat is mooi. Dat is mooi.
0: Ja, dat weet ik. Dat is deze geworden.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: Don't look back is een mooie boodschap. Ik zou het ook niet doen. Ik ben ook iemand die vaak terugkijkt en denkt van... hoe zou ik het nou anders hebben moeten aanpakken? Wat had ik nou beter kunnen doen? Hoe had ik mezelf nou toch een beter mens kunnen maken? Hoe had ik nou aardiger kunnen zijn? Hoe had ik nou misschien net wat meer kunnen vertellen? Maar het zit in het verleden. En daar kan je niet bij. Dat is weg. Het verleden is weg. Zoals er ook weer 2 uur van Babers Bond voorbij zijn. En daar kun je wat van vinden. Je kunt er wat over zeggen. Je hebt het beleefd. Maar het heeft geen zin meer om er lang over te praten. Want ze zijn weg. Want we gaan naar een nieuw uur.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
5: Reis weer met Golden eSIM.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
5: Reis weer met Golden eSIM.
6: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
7: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtjes in opa en oma naar het park.
8: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
9: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal. Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot. Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
1: Is de radiozender waar Brabant leeft.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen 2 brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap AN Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerliftster Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens 2 zilveren WK-medailles en ook werd ze 2 keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Annemieke, goeiedag. Annemieke is van de ANWB en heeft verkeersinformatie, denk ik dan. Of je moet het anders willen melden. Zou kunnen.
12: Nou, ik hou het bij de files, als je het goed vindt.
0: Ja, prima.
12: Ik begin op de A16 richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug heb je een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. En op de A27 richting Gorkum is een ongeluk gebeurd tussen Oosterhout-Zuid en knooppunt Hooipolder. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten extra reistijd.
0: Toch nog even een kleine vraag, Annemieke. Als vrouw zijnde, weet je. Die vrouwen die klagen erover dat die mannen geen verbinding zoeken en zo. Maar, en nog even wat. En soms dan wordt zo'n vrouw of zo'n man wordt dan door zijn vrouw afgevoerd na anderhalve dag. Maar kun je... Ja, die moet aan zijn koffers pakken en die wordt er meteen af. Ja, want ze passen niet in de setting of wat dan ook. Maar is dat zo? Heb je dan niet meer tijd nodig? Zijn die vrouwen zo snel in een beslissing nemen? Heb je als vrouw heel snel de conclusie van: dit is geen chemie, dit past niet bij mij?
12: Nou, ik wil niet voor alle vrouwen spreken, maar ik weet niet... Ja, ik ervaar dat zelf wel, dat je gewoon in één keer voelt van... er is een klik met iemand, er is chemie bij iemand. Of dat is er niet. Ja, daar kan je helaas... Want soms is dat oprecht ook heel erg jammer.
0: Is dat echt dan meteen als zo'n man dan met zijn koffers aankomt... dat hij aan naar huis kan, of dat hij, omdat hij geen mooie tanden heeft... of omdat hij niet van honden houdt? Denk
12: nee,
0: van,
12: dat,
0: wat een flauwe kult te gaan
12: maken,
0: hoor.
12: Ja, dat vind ik wel wat lastiger, inderdaad. Dat zou ik wel... Okay. Ik zou daar wel... Dat is voor mij niet... Dat is niet chemie, laat maar zeggen. Daar baseer ik dat niet op. Dus ik hoop dat ik je daarmee een beetje
0: goede antwoorden, denk ik. Hartelijk dank en tot de volgende weer.
12: Tot de volgende.
0: Dag.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
6: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
7: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
6: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
8: Is Omroep Brabant. Met nu
9: Brabants Bond en Bermol.

0: Ik ben het niet. Ik ben het niet. Ik twijfel een beetje. Ik ben niet. Of je nou wil leven in Amerika, of je daar wilt zijn.
1: Brabantsbond met Hubert Mol.
0: Ja, dat kan hij nog wel roepen, maar hij is niet meer. Dus hij heeft geen recht van spreken meer. Als je er niet bent, kun je ook niks betekenen. Hij is weg. Dus in verre staat van ontbinding. Jane Brown, Living in America. Goedemiddag, smakelijk eten, van harte welkom. Het is uur 3 van dit programma. Het is Brabantsbond met Hubert Mol. Aangenaam kennis te maken, mocht je toevallig op vakantie zijn hier. En mocht je denken, waar zit ik naar te luisteren? Je zit naar de regionale omroep voor Brabant te luisteren. Maar dat wil niet zeggen dat we je discrimineren. Je mag er gewoon bij blijven. Nee, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dus dat vind ik hartstikke leuk. We rollen met een lekker oude plaat, 86, dat is leuk. Decennium 60, daar is veel moois gemaakt.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
1: Hubert Mol,
2: dit is Brabants Bond.
0: Maar ook hier geldt weer, er wordt niet gediscrimineerd. Ook al zou je een jealous lover kunnen zijn. Nee joh, dat moet je niet doen. Nee. Gewoon een beetje genieten van datgene wat je krijgt. Wat je voorgeschoten krijgt, laat het maar binnenkomen. En dit is altijd goed. Altijd fijn. The Rolling Stones.

Er is geen die je niet zo vaak hoort. Deze dance, dance, dance, dance. En toch heel chic. Gedaan door Nile Rodgers en Bernard Edwards. Zeg, daar straks had het licht uit hier in de studio van Omroep Brabant. En toen zei een collega van mij, zei van, ja, je komt wat beter tot je recht. Dat vond ik wel een compliment. Later begreep ik dat eigenlijk helemaal geen compliment was.

0: Het is Fleming, iets van de wisselende contacten. Dat maakt hem niks uit. Hij komt er gewoon mee voor de deur. Komt het gewoon opengeven. Fleming en Meteor in dit geval. En het pakt hartstikke goed uit. Niet nodig, zo heet dat je dus over. Dat is verder daar niet druk over te maken. De Meteor komt trouwens uit België. Dat is ook leuk te weten. En ik vroeg aan Fleming van hoe gaat dat dan? Hoe was het eerste contact? Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? En toen zei hij van nou, we hadden elkaar alles vaker gezien. We hadden elkaar toch een klein beetje op het oog. En nou, we dachten wel dat er een klik zou kunnen zijn met elkaar. En toen hebben we gewoon wat geprobeerd. Ik dacht, nou, zo moet het zijn, denk ik. Toch, zo moet dat werken.
1: Ja.
0: Dus ik vind het leuk dat Fleming dan toch weer... Ja, voor hoe lang weet ik niet, maar het is net BB vol liefde, weet je wel. Die Meteor wordt ook uitgetuned. En dan komt er weer een ander van de plaats.
1: Die wordt, zo gaat dat, hè?
0: Zo werkt dat weer. Maar wel goed dat hij probeert het. En ik vond het mooi wat ik net hoorde, toch?
1: Nee, het was een prachtig nummer. Ja. Ze hebben samen een prachtig nummer als kindje gekregen, zou ik zeggen.
0: Ja. Zo, toch, het is ook een beetje mijn liefdesbaby geworden, eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: René, goed dat je er bent. Ja. Wat zit er nieuws?
1: Nou, een explosie bij een grillrestaurant in Breda. En dit is na 116 jaar teruggebracht. En je hoort zo wat.
2: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
3: Lunch en vaart dwars door West-Brabant met de Zilvermeeuw. Kijk voor alle rondvaarten en dagtochten op zilvermeeuw.nl.
2: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
4: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
0: Houdoe. Annemieke, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Wat kun jij zien? Oh, sorry, ik zat dwars door je heen. Ja.
5: Nee.
0: Weet je, dat is ook die mannen die te veel praten. Ook, ik vind die vrouw ook heel vervelend.
5: Proberen te leggen.
0: Ja, weet je, die Fred had ook last van vrouwen die veel praten. Maar het is ook andersom. Ja, oké, goed.
5: Ja, maar één ding daarover, dan hoop ik toch wel dat... Ja. Ik vind Fred fantastisch, heel
0: erg leuk.
5: Maar ik hoop dat hij dat dan ook wel tegen haar vertelt. Van, misschien kunnen we ook even in stilte genieten. Dat is ook belangrijk, hè, communicatie.
0: Ja, dat is waar.
5: Maar goed, ik ga me daar helemaal niet trouwens mee bemoeien. Want
0: goed over
5: ik moet gewoon me met de files bemoeien. En die staat onder andere op de A16 Breda richting Rotterdam. Nog steeds door die wegwerkzaamheden tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug een kwartier vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder heb je 10 minuten extra reistijd.
0: Hartelijk dank. En ook voor de uitleg. Ben ik blij mee. Dankjewel hoor. Dag.
3: Op Brabant.
0: Nou, graad of 30. Ik kreeg net een berichtje binnen dat het regende in Bladel. Daar ging het even. Dus hou er rekening mee. Er kan ergens een druppeltje vallen. Over het algemeen is het wel redelijk zonnig, maar af en toe kan een klein wolkje voorkomen. Straks hoor je uitgebreid weer blazen, die praat hierbij. De temperatuur ligt vandaag toch op 30 graden. Tijd voor het nieuws, René Snippert.
1: Het grillrestaurant aan de haven in Breda, waar vannacht een explosief ontplofte, blijft vandaag dicht. Er is vooral buiten veel schade. Volgens de eigenaar is op camerabeelden te zien dat twee jonge mannen een explosief hebben neergelegd en hem daarna hebben laten ontploffen. Schuin boven het restaurant zit een studentenhuis. Deze student schrok wakker.
6: Ik was aan het slapen en opeens hoor je om 2:15 gewoon een super harde knal. Ja, dan schrik je gewoon helemaal wakker van. Ben je gewoon trillen in bed. Het is gewoon niet te beschrijven hoe hard die knal dan gewoon is. En dan schrik je er gewoon zo erg van.
1: Bij meerdere panden sneuvelde ruiten en raakte niemand gewond. De Bredase drugscrimineel Jos Leidekkers, oftewel Bolle Jos, is in België veroordeeld tot 14 jaar celstraf in een groot drugsproces. De zaak draait om de smokkel van drugs via de haven van Antwerpen en het witwassen van drugsgeld. Van alle ruim 50 verdachten heeft Bolle Jos de hoogste straf gekregen. De crimineel is al jaren voortvluchtig. Hij woont in Sierra Leone. De regering wil met hulp van de Europese Unie er alles aan doen om hem uitgeleverd te krijgen. In Polen is in de buurt van een dorp op zo'n 100 kilometer van Oekraïne een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Het Poolse leger stuurde vannacht ook straaljagers de lucht in, zegt NOS-correspondent Christian Pauwen.
7: Omdat een object het Poolse luchtruim binnenvloog, het lijkt te gaan om een Russische kruisraket, en die verdween op een gegeven moment van de radar, en die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
1: De voorzitter van de EU-leiders, Antonio Costa, zegt dat de scheiding van de Poolse luchtruim laat zien dat de Russische agressie een bedreiging vormt voor heel Europa. Bij een bibliotheek in Wales is een boek teruggebracht dat 116 jaar eerder door iemand was geleend. Ene meneer Sullivan had een afspraak gemaakt bij de bibliotheek omdat hij toch wel iets bijzonders had. Nou, dat blijkt dus een boek te zijn dat zijn opa in 1910 had geleend bij dezelfde bibliotheek. De medewerkers laten weten blij te zijn dat het boek na zoveel jaren is teruggebracht. Het krijgt een bijzondere plek en hopelijk rekenen ze geen boete aan de man.
0: Nee, maar je krijgt geen boete meer, geloof ik, bij de piep. Want ik heb ook Suske Wiskus, ja, dat is beter mijn literatuur. En die kan ik heel lang houden, kan ik heel lang lezen. Ja, dus, nou,
8: maar ze rekenen geen boetes meer?
0: Nee, ik kan die heel lang houden. Ja, ik weet niet hoe dat werkt. Maar ja,
8: 16 jaar lang blijkbaar.
0: Ja. Nee, zo'n boek zou ik eerder terugvragen, maar toch. Dankjewel, René. Tot later. Ja, met zometeen zoals beloofd en een woord, krijg je weer Plaza. Even kijken hoe het is gesteld met het weer. Of het warm wordt, kouder wordt, je hoort het zometeen.

0: tonen vele grootheden gedaan door de Pasadena's. Rico, Rico, sorry, wacht even.
1: Ik ben Corrie Konings. Hey, wanneer komt nou eens mijn liedje?
0: Ja, sorry, Rico, wacht even. Corrie, ik draai het plaatje zo meteen. Zin die plaatje uit van Corrie Konings? Draai ik zo meteen, Rico. Ja, sorry dat ze even tussendoor zat, wist ik ook niet, hè?
2: Nee. Kan gebeuren, toch?
0: Ja, kan gebeuren, ja. Rico, hoe staat het ervoor met het weer vandaag? Net toch een paar druppeltjes ergens in Brabant. Een beetje gevallen.
2: Ja, inderdaad, een beetje. En daar komen nog wat meer druppeltjes aan. Oh. Het is eventjes wat minder, want er zit momenteel een neerslaggebied boven het noorden van Frankrijk. Dat trekt naar het noordoosten. Het schampt een beetje Brabant. Vooral in het oosten van de provincie kan later vanmiddag wat lichte regen gaan vallen. Het zal geen zware regen zijn en ook geen onweer, want dat is allemaal voor Duitsland weggelegd. Maar in Brabant dus vanmiddag, later vanmiddag dus af en toe wat lichte regen. Vanavond is dat allemaal weer weg en dan gaat de temperatuur ook naar beneden. Want op dit moment is het 26, 27 graden in het westen van Brabant en al bijna 31 graden in het oosten. En we gaan vanmiddag uitkomen op zo'n 28 tot 32 graden op de meeste plaatsen. Maar dus vanuit het westen gaat de temperatuur dus omlaag later vanmiddag. En vanavond is het dan heel erg aangenaam. Het is dan overal weer droog. De zon breekt door en vanavond is het zo'n 24 graden.
0: Ja, ja, ik had vannacht een vreselijke nacht.
2: Ja.
0: Hoe gaat het deze nacht? Wordt het een beetje, koelt het een beetje af dan?
2: Ja, we hadden een behoorlijk warme nacht gehad. Ja. Het was ook nog volle maan, dus misschien dat het daar wel ook
0: mee... Oh, dat is het. Ik moest me ook scheren vanmorgen.
2: Ja, jij ook al.
0: Ja, ik denk, krijg nou wat je, het goed harder.
2: Ja, inderdaad. Nee, maar komende nacht zien we nog steeds dat de maan behoorlijk vol is. Temperatuur die daalt naar een graad of 16. Dus we hebben nog steeds een warme nacht. Maar ik zou zeggen, gooi lekker alles open. Ja. Want de komende dagen blijft het namelijk zomers. Want morgen hebben we vrij veel zonneschijn. Temperatuur kan weer oplopen naar zo'n 28 graden. En ook in het weekend blijft het zomers warm met zaterdag 27 graden. En zondag 29, misschien hier en daar wel weer een lokale 30er. En die 30 graden die gaan we maandag ook weer halen op veel plaatsen. Dus de zomer zit echt nog stevig in het zadel.
0: Oké. Okay. Mark, hartelijk dank, Rico. Ik moet de Corrie Konings, wat hier voor het belangrijkste melden. Er hangt iets.

Ik ben Clemens van Bracht van De Deurzakkers. Als ik geen carnaval vier, dan luister ik natuurlijk naar Brabants Bond. Met Hubert Mol. Trouwens, leuke gast hoor.

0: Nou, ik zou daar niet te snel in meegaan. Say yes. Niet overal meteen ja op zeggen. Dat zou ik niet doen. Je weet nooit hoe het eindigt. Just Say Yes van Snow Patrol. Zeg Koen, ik zat toch met een klein dingetje.
1: Oh.
0: Ja, ik voel me toch een beetje lullig.
1: Want?
0: Nou, ik sprak jou gisteren. Jij sprak mij gisteren aan op het feit dat ik een fotootje had gemaakt met Stef.
1: Oh, ja.
0: Dat raakte mij wel, omdat wij... Ik bedoel, ik hou ook van jou.
1: Ja, ik dacht dat wij vrienden waren.
0: Ja, nou, dus ik wilde het goed maken. Vind je het leuk als ik foto maak? Even?
1: Ja, dat vind ik wel fijn. Moet je even uitleggen lullig, wat er aan de hand was. Want...
0: Ja, nou, ik vind het wel lullig dat je ook een advocaat hebt meegebracht. Zo, ja, had niet hoeven te komen.
1: Ja, nee, ik heb er een advocaat erbij, ja.
0: Ik vind het flauw, maar goed.
1: Nee, maar goed, we kunnen het nu in één keer goed maken. Dan sturen we hem weer de gang op.
0: Nou, gisteren, wat ik een vraag vertellen. Gisteren had ik maakte een leuk fotootje met Stef.
1: Ja.
0: En ik had een fotootje geplaatst op mijn account. Ja. Instagram-account.
1: Stef, vervang mij dan een keer, weet je wel. Ik ben er eigenlijk altijd. Stef, vervang mij een keer.
0: Dus ik dacht, ik maak een leuk fotootje met die jongen. En toen kreeg ik gisteravond van jou... kreeg ik ineens een berichtje van... ja, heb je foto maar met Stef. Maar met mij nooit.
1: Nee, ik zit er week in, week uit. Ik hier.
0: En dat raakte mij best wel.
1: Nou, en terecht.
0: Ja. Het is toch een beetje alsof je vreemd gaat.
1: Ja, zeker. Zo
0: ja, dus ik, vind ook niet, ik weet ook niet hoe ik het goed maken.
1: Nee,
0: ik
1: dacht, je kan het niet doen.
0: Foto.
1: Dus even.
0: Dacht, ja, ik dacht een leuke foto te maken. Van ons tweeën.
1: Dan ga ik er blij op staan, hè?
0: Ja, dat je, ook, dat je het leuk vindt.
1: Want Stef stond er ook blij op.
0: Ja, oké, wacht even. Ik ga hem even zo uitroeten. Zo. Komt-ie, hè?
1: Ja, prijswinnende radio dit.
0: Oké, okay, nou, dan hebben we dat gehad. Dankjewel. Wil je eens toevoegen nog het programma?
1: Jazeker, want het is vandaag de dag van de vriendschap. Dus ik ben blij dat wij het weer goed hebben gemaakt. Want vriendschap, dat is iets heel bijzonders.
0: Ja.

0: over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Hey ondernemer,
2: hallo?
1: Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: E-herkenning 3, enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia. Door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Szeps-Znajder soleert in Brahms Vioolconcert. Op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
11: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
12: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen 3 medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen 2 brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de Spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse Voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan. Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, Michiel. Daarvoor in ieder geval wil hij nog een keer opnieuw beginnen. Dat is altijd Michiel. Ja, die is zo eager. Die wil zo graag opnieuw beginnen.
15: Maar weet ik niet, van stoppen, hè?
2: Nee, ik wil naar jou. Alhoewel, jij bent ook wel een beetje een repeterend bandje, heb ik het idee.
15: Klopt, ja, ja. Sorry als ik klink als een plaat die kapot is. Of die zichzelf de hele tijd herhaalt. Want het komt inderdaad door de wegwerkzaamheden dat ik eigenlijk de hele tijd hetzelfde zit te vertellen. En de zomervakantie natuurlijk. Want je hebt vertraging op de A16. Dan komt hij weer. Richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug doe er een kwartier langer over. Dat komt door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En dan wel een nieuwe opvallendheid op de weg. Dat is op de A58, Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Oorschot staat een kapotte vrachtauto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging.
2: Gewoon even een soort van afwisseling. Dat is ook voor jou wel lekker, toch? Even
15: een vast. Ja, het liefst ben ik natuurlijk helemaal niet te horen. Hè, dat iedereen gewoon lekker in Brabant door kan rijden. Maar goed...
2: Dat is toevoeging.
15: Ja, precies.
2: Dankjewel, Annemieke.
15: Tot later.
2: Tot later, zou ik zeggen. Welkom hier bij Omroep Brabant. Want daar zit je naar te luisteren. En zometeen gaan we richting een plaatje uit de jaren 90. En in die jaren 90 was er een blond Zweeds vrouwtje dat in een open auto, een cabrio, door de woestijn scheurde. Dat was althans de clip. Weet jij nog welke? Zometeen hoor je een liedje.
16: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
19: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
19: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
22: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
23: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
24: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
23: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alpincollectie.
25: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststof kozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
26: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
27: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
28: Dit is Omroep Brabant. Met nu
29: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: en You Puzzle Me. En je hoort hem hier bij Omroep Brabant.
1: De wijn van Iets Na Ene vertrekt nu van spoor 1.
0: Het is 14 over 1, 30 juli 2026. En waar het gisteren volle bak zon was, is het vandaag allemaal ietsje meer gesloten. We kijken niet recht die blauwe hemel in. Maar er zit een beetje smog, een beetje wolken, een beetje rommel voor. En het is niet anders. We hebben alleen nog te maken met de hoge temperatuur. Op de dag van de vriendschap, want dat is het vandaag. En wat is nou, als je de straat op zou gaan en je vraagt wat is nou vriendschap, dan zijn een van de belangrijkste dingen die daaruit komen vertrouwen en respect. En respect is een woord waar je de laatste tijd soms maar moeilijk aankomt. Je ziet dingen gebeuren in de maatschappij. Ik neem heel eventjes Engelen als voorbeeld erbij. Je hebt dat ongetwijfeld meegekregen. Daar moeten asielzoekers komen, maar mensen zijn het daar niet mee eens. En gaan dan andere mensen die het daar wel mee eens zijn, hun huizen bekladden. Ja, en daar spreekt heel weinig respect uit. En dat geldt ook voor vriendschappen. Vriendschappen kan je alleen beginnen als je respect hebt. En misschien moeten we daar wel meer beginnen. En op het gevaar af dat ik klink als een dorpspastoor, want dat ben ik al een klein beetje aan het doen, zou het zonde zijn als we dat elkaar niet gunnen. En daarom, op de dag van de vriendschap, heb ik wel een klein ideetje. Zo klein dat het maar 2 minuten en 21 seconden duurt.

is natuurlijk van een James Bond film. For Your Eyes Only. En dezelfde titel van Sheena Easton. En die hoor je hier lekker bij Omroep Brabant. Overigens is er volgens mij nog steeds niks bekend over een nieuwe Bond. Hè. Daar gingen ze naar op zoek. Hebben ze volgens mij nooit gevonden. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben ook nog niet benaderd. Dus het zou nog kunnen dat dat gaat gebeuren. Ik heb in mezelf altijd een aardige James Bond gezien. Zeker toen ik nog klein was. Toen stond ik echt achter de deur om mijn zus aan te vallen als ze die deur doorkwam. Op een gegeven moment hebben mijn ouders gezegd, jij kijkt die films niet meer. En ik snap nu wel waarom. 41 jaar later bijna. Maar goed, dat geheel terzijde. Want je luistert lekker naar Wijn in de Middag hier op Omroep Brabant. En uiteindelijk is everyone a winner, baby. That's for sure. Nou, die hoor je nu natuurlijk ook hier bij Omroep Brabant. Hot chocolate and everyone's a winner. Zometeen gaan we richting het nieuws.

0: Everyone's a winner. Hot chocolate, de Zomroep Brabant is 2:30 en inmiddels in de studio is René aangeschoven. Maar die krijgt zometeen pas aandacht. Want eerst deze twee platen, die ga je zo meteen horen. Na datgene wat René gaat vertellen. Cher en If I Could Turn Back Time. Ja, wat dan allemaal. En deze is ook zo fijn, hè. The White Stripes and Seven Nation Army. Maar dat zometeen allemaal pas. Want René, wat ga jij zometeen vertellen in het nieuws?
1: Nou, over Bolle Jos, want die krijgt jaren celstraf. En een rechter lost een conflict heel creatief op.
2: Race als een pro bij Outdoor Karts Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Karts Circuit De Landsart.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
2: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
3: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
4: Park Hilaria is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Park Hilaria Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
0: Annemieke bij de ANWB. Het was net de A58 die erbij kwam. Bij de A16 en de A17 is het nog steeds hetzelfde rijtje.
5: Ja, nou, we gaan voor de herhaling. Ja. Ja, op de A16 richting Rotterdam heb je vertraging tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar doe je er een kwartier langer over. De rechte rijstrook is dicht. En dan naar de A58 richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daar doe je er 20 minuten langer over.
0: Dankjewel. Nieuw-Brabant. Vandaag ja, af en toe zonneschijn, maar af en toe ook zeker wolken. En dan stijgt ook de kans op regen. Wordt het maximaal 30 graden vandaag. En het nieuws krijg je van René.
1: Jos Leidekkers, oftewel Bolle Jos, heeft 14 jaar celstraf gekregen in een groot drugsproces in België. De zaak gaat om smokkel van drugs via de haven van Antwerpen en witwassen van drugsgeld. Bolle Jos krijgt de hoogste straf van 51 verdachten.
6: Als je het samentelt voor de 51 veroordeelden, komt dat op bijna 250 jaar gevangenis. Maar ook 5 miljoen euro aan boetes. En ze verliezen huizen, luxe goederen en meer dan 60 miljoen euro die ze hebben verdiend met grootschalige drugshandel.
1: Zelf was de Bredase drugscrimineel niet aanwezig. Hij is al jaren voortvluchtig en verblijft in Sierra Leone. De druk van de Europese Unie neemt toe om hem uitgeleverd te krijgen. Een vrouw is gisteravond gewond geraakt bij een botsing tussen een motor en een auto op de Loonse baan in Vught. Ze zat achterop de motor en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De motorrijder bleef ongedeerd. De automobilist reed na het ongeluk door, maar meldde zich later alsnog bij de politie. De afgelopen dagen zijn er vanuit Marokko meer dan 1500 migranten illegaal naar de Spaanse Ceuta gezwommen. Dat is een recordaantal, zegt deze correspondent.
7: Mogelijk speelt ook een recente uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof mee. Daardoor kunnen mensen die zwemmend Ceuta bereiken niet zomaar direct worden teruggestuurd naar Marokko. Veel van hen zeggen ja, weinig perspectief te hebben op goede toekomst.
1: Zo is het gerechtshof in Spanje van mening dat zwemmende asielzoekers een normale asiel- of terugkeerprocedure moeten krijgen. De plaats Ceuta ligt aan de Noord-Afrikaanse kust, maar hoort bij Spanje en is daarmee ook bij de Europese Unie aangesloten. En dan naar Brazilië, want daar heeft een rechter iets ongebruikelijks gedaan in een voetbalzaak. Tijdens een wedstrijd haalde een verdediger een tegenstander onderuit, die brak daarbij zijn scheenbeen. De rechter heeft nu iets ongebruikelijks gedaan. De verdediger is namelijk geschorst zolang het herstel van die tegenstander duurt, met een maximum van 180 dagen. De speler die de overtreding maakte trouwens heeft spijt betuigd en zegt dat hij geen kwade bedoelingen had.
0: Nou ben jij een voetbalman.
1: Ja.
0: Wat zou je hier nou van vinden als
1: dit...
0: Ik vond
1: het wel een creatieve oplossing.
0: Ik vind het ook best wel een creatieve oplossing. We hebben laatst overigens ook nog in de podcast Mis dat uitgelegd in de rechtbank. Ik maak er af en toe reclame voor. Nee, dat weet je.
1: Ja, nee, dat mag. Hoe heet die podcast?
0: Mis dat uitgelegd in de rechtbank. Ja, dat is wel een goede reden.
1: Goed. Ja.
0: Nee, maar toen hadden we het ook over een voetbalduel. Er was ook inderdaad iemand geblesseerd geraakt. En uiteindelijk is dat tot aan de rechter gekomen. Gebeurt niet vaak natuurlijk. Maar best een interessante. Als je nou inderdaad iemand dermate blesseert, dat hij er een tijdje uit ligt. Nou, dan sta jij ook langs. Ik vind het eigenlijk een hele
1: goede. Ik vind het een hele goede regel. Moet ik wel zeggen, soms raak je ook iemand zonder dat het je bedoeling is.
0: Jij bent echt een typische voetballer.
1: Oh ja, sorry, zo was niet de bedoeling. Kan dat nou niet de bedoeling zijn? Geen prongelijk op de enkel staan.
8: Ja, precies, geen prongelijk brak ik zijn been.
0: Goed, hey René, dankjewel. Tot over een uurtje, man.

0: openingsliedje van Michael van Gerwen natuurlijk. En een van de bekendste riffjes uit de popgeschiedenis, hè, dat baslijntje. En er zijn altijd van die liedjes die herken je meteen aan het baslijntje. Ga maar na. Another One Bites the Dust. The Queen. Of deze, Michael Jackson natuurlijk. Billie Jean. David Bowie en Queen. Under Pressure. En... ook grappig, hè? A Good Times van Chic. Ja, zomaar een paar van die liedjes die je meteen bij de eerste klank herkent. En dat komt allemaal door zo'n bekend basriffje. En dat geldt ook voor de White Stripes en Seven Nation Army. Ja, en nu zou het dan eigenlijk tijd zijn voor...
1: 0-6-5-7-3-2-8-2-0-3.
0: Alleen dat nummer is een beetje onbereikbaar. Ja, je hebt dat ongetwijfeld al meegekregen. Zo niet. Nou, we hebben een conflictje met de computer van Meta. Daar komt het eigenlijk op neer. Het algoritme heeft ons eruit gepikt en heeft gezegd... ja, wat daar gebeurt, dat is niet helemaal goed. We appen zoveel mensen, dat kan niet. Nou, dat kan wel zeker, maar zij weten niet dat wij een radiozender zijn. Dus ja, dan word je even tijdelijk geschorst... en dan moet je even op de blaren zitten. En dat is wat we op dit moment doen. Dus, denk ik, pak gewoon zelf een plaatje. En vandaag is dat iemand die ik geen appje kan sturen voor de verjaardag. Simpelweg omdat de WhatsApp-telefoon kapot is. Ze werd geboren op 30 juli 1958. Catherine Bush. Oftewel Kate Bush. En die kennen we natuurlijk allemaal van heel veel liedjes. Maar dit liedje werd een paar jaar geleden nog door Stranger Things, een Netflix-serie, opeens weer wereldberoemd. En heeft ook een hele nieuwe generatie bereikt. En daarom dacht ik, weet je wat, voor haar verjaardag draai ik deze. Bij Omroep Brabant, wijn in de middag. Hoor je nu Running Up a Dead Hill.

kreeg zo vaak de vraag, breng hem nou uit, joh. Je speelt hem tijdens elk theateroptreden, maar breng hem nou gewoon een keer uit. En hij heeft het gedaan. Domino, Leo Alkemade, maar oorspronkelijk dus van Clouseau, Koen en Chris Wouters. Bijna aan het einde van uur 1 van Wijn in de Middag. Het is inmiddels nog 7 minuten die ons scheiden van de klok van 2 uur. Dan krijg je natuurlijk weer het nieuws, zoals je van ons gewend bent. Maar nu eerst de Flock of Seagulls. And the more you live, the more

0: Check je via de website en app.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
9: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
10: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierde in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, Michiel.
14: Even kijkend bij Annemieke in Den Haag. Want Annemieke, jij zit voor een wand met schermen, denk ik. Stel ik me zo voor. En Klopt. Daarin zie jij precies waar het allemaal niet doorrijdt in Nederland.
13: Ja, klopt. Dat is op onder andere de A16, Breda richting Rotterdam. Daar is hij weer, tussen knooppunt Zonsveel en de Moerdijkbrug duurt er 10 minuten langer over. Dat komt door de wegwerkzaamheden en daardoor is de rechte rijstrook dicht. En dan naar de A58, Breda richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot staat een kapotte vrachtauto. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en doe je er 20 minuten langer over.
14: Nou, huppatee, hebben we die er ook weer bij. Ik dank jou zeer hartelijk en wij spreken later.
13: Tot later.
14: Yes, oké, bye. Zometeen richting de Boys Town Gang hier op Omroep Brabant.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: Ik doe het voor gezonde nieren.
18: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
19: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
20: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
21: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
22: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
23: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
24: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
25: Mijn papa verkoopt stoelen.
26: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Dit zit. Voordelig en snel.
27: Dit is Omroep Brabant. Met nu
28: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: later dit uur kom ik nog even terug op een Nederlandse Harry Styles. Maar dit was toch echt Amerikaanse Harry Styles en American Girls.
1: Wijn in de middag.
2: Geniet met volle teugen.
1: Omroep Brabant.
0: Ik zit opeens te denken of is Harry Styles een Brit. Eigenlijk is het een Brit volgens mij. Een Brit. Goed, maakt allemaal niet zo heel veel uit. Voor nu in ieder geval dan. Ja, inderdaad, een Brit. Moeten we even allemaal goed zeggen. Hey, want ja, gisteren toen was ik natuurlijk een dagje vrij. Stef die was hier. Doet natuurlijk hartstikke goed, hartstikke leuk. En ik was een dag, of tenminste een deel van de dag, was ik alleen met mijn zoontje. En 's middags kwam mijn vriendin thuis. Dat was ook de reden waarom ik gisteren niet kon werken. Ik moest oppassen op mijn eigen kind. Dan mag je dat nooit zo zeggen, geloof ik. Maar ze was nog niet goed en wel thuis. Of ik kreeg al de opmerking: zit je de hele dag nou al op je telefoon? En normaal zou je denken, wat onaardig, waarom zeg je dat? Maar ik dacht meteen aan iets waardoor ik ook een lach op mijn gezicht kreeg. Dat was namelijk een stukje uit de show van cabaretier Casper van der Laan. Luister even goed mee. Met dat in gedachte dat mijn vriendin zei, zit je nou de hele dag al op je telefoon?
3: Wij spelen thuis heel veel spelletjes. Wij hebben nu een nieuw spelletje, mijn vriendin en ik. Dat is heel leuk. Dat heet Vraag of Verwijt. Oh, het is heel leuk. Ja, we spelen dat vaak als zij thuis komt. En ik was al de hele dag thuis. Ja, en dan zegt ze zo, waarom is die zo'n bende? En dan denk ik, hoe, wat zal het zijn? Ik gok verwijt. Ja? Oh, yes. Ja, het is vaak verwijt.
0: Nou, dat is bij ons ook wel een beetje zo. En nou goed, als je het zo benadert, dan is het ook wel weer leuk. Maar ze had wel een punt, want koppels die ergeren zich dus relatief vaak aan het telefoongebruik van hun partner, vooral op vakantie. Ruim een kwart vindt het namelijk vervelend. En bijvoorbeeld wanneer de ander heel veel tijd kwijt is aan het reageren op appjes of foto's delen met het thuisfront, of dat je niet in het moment bent, zeg maar. Nou, tegelijkertijd geeft 1 op de 5, dus 20% toe, ook vaker zelf naar de telefoon te grijpen dan dat ze eigenlijk zouden willen. Vaak omdat het, als je even iets op wil zoeken of een foto maakt, verleidelijk is om toch even je mail te checken of de socials of een spelletje te doen of dat soort dingen. Maar goed, toen dacht ik, dit bij elkaar opgeteld, als je nou alle irritatie wil voorkomen op vakantie, speel dan het spelletje Vraag of Verwijt. En je relatie zal met sprongen vooruit gaan, waardoor je die telefoon nooit meer nodig hebt. Ja.

0: En Guy Sebastian en Before I Go. We gaan even terug in de tijd.
1: Terugspoelen naar
0: 1999. Elke dag even terugspoelen naar een jaar in de 90s. En vandaag is dat dus 99. En je zou kunnen zeggen dat we naar de Amerikaanse Coase Alberts gaan. Maar de enige overeenkomst, dat is misschien wel de meest zichtbare. We gaan naar Paul Johnson. Geboren in Chicago. En hij weet al van jongs af aan wat hij wil. Hij wil de muziek in. En er is niets of niemand die hem daarbij kan stoppen. En dat blijkt eind jaren 80 wel als Johnson wordt neergeschoten door een vriend. Ja, echt. Bam. Opeens. Kogel. In zijn rug. Allemaal wel per ongeluk. Die vriend van hem die was net het magazijn aan het legen toen er nog één kogel in zat. En die schoot in de rug van Paul Johnson. Hij raakte vanaf zijn middel verlamd en belandt uiteindelijk in een rolstoel. In 2003, alsof het allemaal nog niet erg genoeg is, werd zijn linkerbeen afgezet. En een paar jaar later werd na een auto-ongeluk ook zijn rechterbeen afgezet. En voor wie dacht dat dit Johnson zou raken in zijn leven? Ja, natuurlijk. Maar, en ik citeer, zoals hij altijd zei, het waardeloze leven dat ik qua gezondheid heb gehad, dat is niks. Dat is niet meer dan een schaduw van wat ik gedaan heb. Ik zie het niet eens. Niemand die ziet het. Het draait allemaal om de muziek. En dat is natuurlijk prachtig gezegd. En zo ging hij door, voor de muziek. Door. Totdat hij in de zomer van 2021 corona kreeg. Hij werd slechter en slechter en uiteindelijk overleed hij op 4 augustus van dat jaar. Hij was nog maar 50 jaar. En dat liedje, ja, dat liedje, dat ga je kennen. Niet als ik alleen Paul Johnson zeg en niet als ik alleen Get Down zeg. Maar wel als ik het laat horen.

0: special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Dear Friends, Robert Palmer, hoor je nu hier tijdens Wijn in de Middag, waar je zometeen deze liedjes gaat horen. Heel fijn, Gotje en Graham Kimbra. En ook nog een familiebedrijfje. De Pointer Sisters. Die komen langs. Maar eerst weten van René wat er in de nieuws gaat gebeuren, want dat zit er nog voor.
1: Nou, steeds meer krapte op de stroomnet, maar toch blijft de aanvraag groeien. En deze 12-jarige wil zijn eigen museum openen.
2: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl. Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch. Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
0: Robert zit bij de ANWB en heeft een heel goed zicht op de weg, dus vertel.
3: Jazeker, het rijdt langzaam over de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Eigenlijk de hele week al door de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. Nu 10 minuten vertraging, de rechterrijstrook is dicht. Aansluitend heeft zich een file gevormd op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. 2 kilometer, maar wel met een kwartier oponthoud. En je vertraging is een half uur door een kapotte vrachtauto op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven. Daarvoor is de rechterrijstrook dicht bij Oorschot. Zodoende 8 kilometer file.
0: Dankjewel.
4: Op Brabant.
0: Vandaag steeds minder zon. Ja, we zitten een beetje opgesloten tussen wolkjes. En die wolkjes, daar kan ook wat regen uitvallen. Maar toch is het nog wel steeds warm met maximaal een graad of 30. Het nieuws van René.
1: De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet bij Enexis blijft groeien. Inmiddels wachten ruim 11.000 huishoudens en bedrijven op een nieuwe of zwaardere aansluiting. De netbeheerder investeerde in de eerste helft van dit jaar 1,1 miljard euro in de uitbreiding van het net. Maar zegt dat alleen bouwen niet genoeg is. Er is al langere tijd een probleem op het stroomnet vanwege krapte. Camerabeelden van de explosie bij restaurant El Puerto in Breda wijzen op een gerichte actie. Door de ontploffing werd een deel van de pui weggeblazen en raakte ook omliggende panden beschadigd. Je hoort de eigenaar.
5: Dit heb ik nooit meegemaakt. Dat is de eerste keer. Ik ben jaren ondernemer, zeg maar. Ik heb geen probleem met iemand. Nooit iets gehad met iemand. Geen incident, helemaal niks. We hebben hier net overgenomen. Is echt 2 maanden. En ja, dat is echt heel erg schrikken.
1: Dit restaurant heeft hij 2 maanden geleden dus overgenomen. En dat had in het verleden volgens hem geen goede naam. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft de afgelopen kwartaal een winst van 190 miljoen euro behaald. Vorig kwartaal draaide de luchtvaartmaatschappij nog verlies. KLM had de afgelopen tijd te maken met stijgende kerosineprijzen. Dat was door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar tegelijkertijd blijft de vraag naar vliegen groot, zegt de topvrouw.
6: We hebben natuurlijk ook gezien dat er minder capaciteit was vanuit het Midden-Oosten. Waarmee er vanuit Europa direct naar Azië veel gevlogen is. En die grotere vraag, met dus meer mensen aan boord, met ook betere prijzen, heeft ons geholpen in het compenseren van de brandstofprijzen.
1: KLM moet de komende jaren ook veel investeren voor de verkoop van stillere en schonere vliegtuigen. Om dat te kunnen betalen moet er volgens de luchtvaartmaatschappij veel winst gemaakt worden.
0: Is dit dezelfde topvrouw als die een paar maanden geleden zei: ik wil mijn salaris wel omhoog hebben terwijl het slecht ging met het bedrijf? Volgens mij is dat
1: dezelfde topvrouw.
0: Leuk mens.
1: Goed, de 12-jarige Benjamin uit Oosterwijk heeft deze week zijn eigen tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. In Theater Tiliander laat hij onder meer originele helmen, uniformen, hulzen en foto's zien. Benjamin weet bijna bij ieder voorwerp het verhaal erachter te vertellen.
7: Dit is een Duitse heer. Helemaal origineel, behalve de jas en de riem. Hier is mijn lievelingshelm. Een Duitse model, 1935. Ik vind het leuk om te hebben.
1: Nou, later wil hij graag zijn eigen museum openen, waar hij zijn verzameling permanent kan tentoonstellen.
0: Kijk, hartstikke mooi. Dankjewel, René.
3: Tot zo weer. Bye.
0: En inderdaad, tot zometeen dit half uur. Dadelijk heerlijk lekker wezingen met een absolute klassieker in een nieuw jasje. Maar eerst... Somebody That I Used To Know. Een samenwerking, geloof een Australische-Belgische samenwerking... tussen Gotye en Kimbra.

0: weer thuis.
1: Iedereen wil er weer ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk, gezellig.

0: waar je naar luistert. En we gaan richting een hele fijne meezinger. Oorspronkelijk trouwens een liedje uit 1988 van Arie Paschier. En dat klonk zo.
1: Kleine vogel.
0: Ja, die ken je.
1: Ga maar zweven.
0: Nou, lekker uit de Jordaan.
1: Vlieg zo ver als je maar kan.
0: Wat een meezinger.
2: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.
0: Maar wij hebben onze eigen Senna. Ja, komt uit Helmond.

0: Want to Break Free. Ik ga het hebben over Jim van Hoven uit Bergen en Schot. Eigenlijk al een wereldster, werkte met de groten der aarde samen. Dan heb ik het over Martin Garrix, Hartwell, Armin van Buuren, Lucas en Steve. Daar zong hij namelijk voor. Maar op een gegeven moment gekozen voor een solo carrière. En deze keer heeft hij een liedje, en dat hebben wij tot tipplaat gebombardeerd, waar hij echt in uitblinkt. Waar hij eigenlijk een beetje als de Nederlandse Harry Styles klinkt. Want ik zei het al, daar kom ik nog even op terug. Want deze week...
1: Omroep Brabant presenteert...
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.

0: alles over Omroep-Brabant, check je via de website en app.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches on the look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
3: Dit was een duur bed. Maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
4: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
5: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de tweede keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Eens even kijken bij Robert Vriezen, die zit bij de AWB. En Robert, jij hebt van alles te melden natuurlijk weer.
9: Van alles te melden.
8: Dus ik ben benieuwd, ik wacht af en luister mee.
9: Ja, ik begin met de werkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Daar is het verkeer de hele week al last van. Ook nu, minimaal hoor. 5 kilometer file staat er vanaf knooppunt Zonzeel met 10 minuten vertraging, doordat de rechterrijstrook dicht is. Je moet ook eventjes geduld hebben. Op de A17 aansluitend bij knooppunt Klaverpolder. En op de A58 rijdt het langzaam vanuit Breda naar Eindhoven. Dat is de nasleep van een vrachtwagen met pech, die stond bij Oorschot. De rechterrijstrook is weer vrijgegeven, maar er staat nog 7 kilometer file met een kwartier vertraging. En een bericht van de spoorwegen. Tussen Wiegen en Os rijden tot ongeveer 3 uur vanmiddag geen treinen door een aanrijding.
8: En dan moet je zeggen herhaling.
9: Doen ze dat met een herhaling?
8: Ja, dat doen ze altijd wel met de spoorwegen. Altijd met een herhaling.
9: Tussen Wiegen en Os rijden geen treinen door een aanrijding.
8: Hartstikke goed. Hey, dankjewel Robert. Tot later, hè.
9: Alsjeblieft.
8: Yo, zometeen een kijkje in het heelal met Coldplay.
10: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com.
11: Mind Shift.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
16: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5

0: The sky full of stars. Nou ja, vanavond, als de bewolking een beetje weg is getrokken, dan kunnen we zien. Voorlopig is dat zeker niet het geval, want zeer bewolkt. Dit is Coldplay.
1: Wijn in de middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: Een hele goede middag. Ik weet niet of je vandaag de krant al open hebt geslagen. Al dan niet digitaal, maar er stond in de Telegraaf wel echt een berichtje waar ik heel hard heb op moeten lachen. En meteen ook weer ergens aan dacht. In Capelle op Den Bosch, dat ligt in België, heeft een man zich bij een alcoholcontrole verstopt in zijn eigen achterbak. Ja, laten we meteen maar duidelijk zijn. Dat is natuurlijk helemaal niet goed. Maar ja, soms gebeuren dat soort dingen. Lees je dat in de krant en dan moet je toch eventjes grinniken. Hij zag in de verte dat er een controle was, zet zijn auto langs de kant en toen is hij dus gewoon achter in de kofferbak gaan liggen. En dat was ook wel duidelijk, want ze vonden hem, ze zagen het gebeuren eigenlijk, die agenten. En die kwamen erachter dat er nog een lopend rijverbod was en dat er een positieve test op cocaïne werd afgenomen. En ja, dan weet je het. En ik zei het al, het is op geen enkele manier goed te praten, maar ik moest denken aan een anekdote die ik René van der Gijp ooit heb horen vertellen over Wim Suurbeer. Twee ex-voetballers natuurlijk. En die Wim Suurbeer, die voetbalde in Amerika, die kwam ergens in de jaren 80. Even terug naar Nederland. Ging voor Sparta voetballen samen met Van der Gijp, maar wilde de mogelijkheid nog openlaten om weer terug naar Amerika te gaan. Totdat ze een feestje hadden gehad en samen in de auto terug zaten. En ja hoor, een fuik. Shit, zeiden die twee tegen elkaar. Wat nu? En Suurbeer die had wel een oplossing. Die zei, weet je wat, kom, we gaan op de achterbank zitten. Dus die gingen vooruit, want ze hadden gedronken, op die achterbank zitten. En Suurbeer deed het raampje open en die is alleen maar gaan roepen, Henk! Henk, kom terug! Henk, waar ga je nou heen? En die politie, die hoorde dat natuurlijk, dus die is naar die auto toe gelopen. Dat raampje was nog omlaag. Die zegt, meneer, wat is er aan de hand? Hij zegt, ja, ik hier, samen met mijn maat hier, we hebben gedronken, we hebben een chauffeur geregeld, we zullen je net zien, krijgen we een alcoholcontrole, neemt hij de benen. Dus hij zal waarschijnlijk, ze zal die wel wat gedronken hebben, heel irritant. Maar goed, ja, wij kunnen er ook niet zoveel aan doen. En toen zei die agent, oké, nou, dan gaan we wel naar hem op zoek. Hoe ziet hij eruit? Nou, hij lijkt sprekend op mij, zei Wim Suurbeer. Dus ze hebben daar gezocht, maar konden natuurlijk niks vinden, want die hele man die bestond niet. En toen dacht de politie, ja, goh, wat moeten we nou toch doen? Zij wisten niet dat die man niet bestond. Dus ze hebben aangeboden aan ze om ze dan maar naar huis te brengen. Er werd een jonge motoragent, die werd geregeld. Die zat zelfs met de helm op nog in de auto. En die werd geregeld om de twee heren voetballers naar huis te brengen. Want ja, wat vervelend voor die twee. Hun chauffeur ging er vandoor. Uiteindelijk lieten ze zich afzetten bij een stripclub in Rotterdam. Het blijft een briljant verhaal. En dat kan je misschien beter doen dan in de kofferbak gaan zitten. En nog beter is gewoon om niet te drinken natuurlijk. En in ieder geval als je nog moet rijden. Ja, geniale.

0: Is this love? Goeie vraag. Nou, dit in ieder geval wel, want de liefde voor het Nederlandstalige lied.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Die zit er bij mij natuurlijk in. En vandaag is dat een liedje uit 1987 geschreven door Henk en Henk. Henk Temming en Henk Westbroek. De heren van het goede doel natuurlijk. En ook een liedje uit mijn jeugd. Want ik was pas 2 toen het uitkwam. Maar toch heb ik mij herinnerd dat het heel vaak voorbij kwam in mijn jeugd. Mijn moeder vond dit denk ik heel fijn. We zullen het ergens op een cassettebandje hebben liggen of zo. Want ja, wie had nou niet vaak in zijn hoofd: ik ben vandaag zo vrolijk. Of opzij, opzij. Opzij, dan heb ik het over Herman van Veen. En als klein mannetje kon ik die teksten makkelijk volgen en gewoon verstaan. En misschien zelfs ook nog wel een klein beetje meebrabbelen. En wat leuk is, ook een nieuwe generatie kan denken aan dit liedje. Want onlangs opnieuw uitgebracht, Herman van Veen samen met Zoë Tauran. Hetzelfde liedje en dat gaat zo.
2: Als ik

0: Waar die zitten dan voor, René? Ja. Wat zit er zo meteen in je nieuws?
1: Nou, ondanks hoge boetes blijven chauffeurs dus toch doorrijden op de Merwedebrug. En in dit dorpje is na 20 jaar eindelijk verlost van een enorm smerige geur. Ja, zo meer.
0: Gert verdemmen. Ja.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
0: Even kijken bij Roberto aan de andere kant van het land. Maar wel heel goed zicht op wat er hier gebeurt. En dat is het allerbelangrijkste.
5: Ja, dat is een beetje tussen ons in, eigenlijk.
0: Ja, nou ja, zo kun je het inderdaad wel zien. Want jij ziet dus heel goed wat er waar stilstaat eigenlijk.
5: Ja, dat is op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug weer 5 kilometer file. Klein kwartiertje vertraging. Die file wordt veroorzaakt door werkzaamheden. Bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht. En aansluitend 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A17. Vanuit Rozenaal naar Dordrecht. 2 kilometer file voor knooppunt Klaverpolder.
0: We doen het ervoor.
5: Oké.
6: Brabant.
0: Het weer dan. Ja, het is echt een beetje bedrukt. Het is warm. Er kan zelfs een spatje regen uit de wolken vallen die je ziet. En het is zelfs een beetje... Het is een beetje donker, René. Het is een beetje alsof we in, nou, wat zullen we zeggen, november zitten?
1: Een beetje herfstachtig lijkt het buiten.
0: Ja, alleen de kleuren die zeggen ons wat anders. En de temperatuur ook. Want die kan echt oplopen tot een graad of 30 vandaag. Hey, hoor hem al. René, met het nieuws.
1: Sinds het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug zijn 96 boetes uitgedeeld. Vrachtwagens en touringcars zwaarder dan 3,5 ton... mogen sinds 18 juli niet meer over de brug... omdat de constructie van de brug minder sterk blijkt dan gedacht. De boete bedraagt €500. Buitenlandse chauffeurs kunnen voorlopig nog niet altijd automatisch worden beboet. Springruiter Michael van der Vleuten uit Zomeren... doet over 3 weken niet mee aan het WK in Aken... Zijn toppaard Boviel Z is inmiddels 16 en wordt niet meer ingezet op grote toernooien. Van der Vleuten geeft aan dat hij het paard niet wil overvragen.
7: Kijk, Boviel is een paard die altijd heel veel gegeven heeft, heel veel op instelling gedaan heeft, daar hard voor gevochten heeft. Ja goed, denk ik dat Boviel nu een beetje op een leeftijd komt dat hij fysiek een klein beetje in het leveren is. Het mentale aspect dat, is voor mij als ruiter belangrijk om dat niet te beledigen, zeg maar.
1: Van der Vleuten richt zich nu op jongere paarden... met het oog op het EK van volgend jaar... en de Olympische Spelen van 2028. De economie lijkt zich weinig aan te trekken van de onrust in de wereld. Het afgelopen kwartaal groeide de economie met 0,4% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er werd gevreesd dat er minder groei of zelfs krimp zat aan te komen... vanwege hoge prijzen door oorlogen. Maar dat is dus niet aan de orde, zegt de CBS.
8: Tot nu toe gaat het best goed. Sterker nog, ook beter dan de meeste verwachtingen. De meeste economische ramingen die er voor Nederland zijn voor dit jaar... ja, laten toch een groei zien van duidelijk onder de 1%. Nou, daar zitten we het eerste half van dit jaar toch wel boven.
1: Ook valt op dat consumenten meer geld besteden aan elektrische auto's. Dat is waarschijnlijk wel het gevolg van de hoge prijzen aan de pomp. Inwoners van een klein Canadees kustdorpje zijn binnenkort eindelijk verlost van een enorm rotte viesgeur. Dat is te lezen in andere media. In een leegstaande fabriek staan al 20 jaar 110 tanks met gefermenteerde vissaus. Ja, de fabriek raakte steeds meer in verval en als de wind verkeer stond, kon daar het hele dorp van meegenieten. Nou, tot nu, want op last van de gemeente wordt het pand eindelijk opgeruimd. En dat is een behoorlijke klus, want het kost bij elkaar zo'n slordige €1 miljoen. Maar het is wel gedaan met de rotte visgeur.
0: Oh, verschrikkelijk ook, ja, als je ze lekker. Ja, ik heb een keer, toen woonde ik nog op kamers. En toen kende ik over mijn vriendin al. En wij werden ook 's ochtends wakker. Dat stinkt hier, weet je wel. Het ruikt hier gewoon niet lekker. Maar goed, zo be it. 'S Middags kom je weer thuis. Ja, het stinkt nog steeds. Nou, oké, we kunnen ook niet. Er zal wel ergens iets liggen, maar we weten ook niet wat. De volgende ochtend, oh, niet te doen, weet je wel. Nou, toen ben ik echt mijn hele kamer binnenstebuiten. Lag een dode muis in mijn waszak tussen mijn was.
1: Oh, godverdomme.
0: Dat was zo goor, jongen. Dat is echt verschrikkelijk. Dan wil je gewoon niks liever dan naar buiten, eigenlijk. Maar ja, dan kon die, moest die vis, of die muis... ja, nee, vislucht hadden we ook wel eens thuis. Maar even aan je landen redden. Zou ik maar niet op terugkomen, anders kom ik niet meer in. Hé, René, dankjewel. Ja, en tot de volgende, zullen we maar zeggen. Ben je er morgen?
6: Uiteraard.
0: Ja, ben ik er ook?
9: Nee, jawel.
0: Ja?
6: Ja.
0: Oké, gezellig. Nou, ik ben er morgen ook, want morgen mag ik bellen bestel doen.
9: Ja,
0: de basis is er niet. Oh, en dan is het
6: feest. Ja, dan dansen de muis op tafel.
0: Dan dansen de muis op tafel, inderdaad. En dat stinkt niet.
9: Nee.
0: Hartstikke goed. Hé, tot morgen, zou ik zeggen. Zometeen Dermot Kennedy, de Candyman ook nog. Maar eerst deze. Ivan Elliman en Love Paints.

0: is het keigezellig werken. En dat delen we graag met jou.
1: Zet je radio aan en maak het net zo gezellig als bij ons.
0: Omroep Brabant, het gevoel van hier.
2: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when

0: Gabriella Chilby. En Sweet About Me, dat is wat ze wilde zeggen. Het is 11 minuten die we nog te gaan hebben tot 4 uur. En dan is hij er, zeker weten, Ronny Balk. Dan in de house.
1: Wat zal hij doen, wat zal hij kiezen?
0: Maar nu ook al een beetje.
1: Of beter nog, waarvoor gaat hij niet? Want zijn naam is Ronny. En wat kiest Ron?
0: Roddy, we moeten een snelle keuze hebben.
2: Ja, doen we snel.
0: Want ik laat het gewoon snel horen.
2: Ja, laat maar komen.
0: Daarna moet jij gaan kiezen.

0: Blind Light Café. Van Kien, hier op Omroep-Brabant.
1: En hij stent... Wat zeg jij?
2: Oh, wacht.
3: Ik zit te taaien.
2: Mag ik het zeggen?

0: nieuws over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden eSIM.
2: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis mee met Golden eSIM.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
1: Mijn interieur ademt Leolux. Subtiele verfijning die je direct voelt. Ik koos Kluipmans. Ja, koos Kluipmans in Oosterwijk. Als je bij deze Leolux Select Store komt, dan weet je dat je goed zit. De Leolux Select Store van Brabant.
2: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
1: Nu bij Koos Kluipmans. 20% voordeel op Leolux banken in Sensoleer.
3: Is de radiozender waar Brabant leeft.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorinchem. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten, waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Het weer dan nog, het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel. Voor de verkeersinformatie gaan we naar Robert Vriezen. Robert, goedemiddag.
7: Hey Ronnie, goedemiddag. Ik heb gelukkig niet al te veel te melden. 15 kilometer in de regio. 5 kilometer daarvan op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Die file staat tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. Want bij de Moerdijkbrug zijn ze aan het werk. De rechterrijstrook is dicht. 5 minuten vertraging op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Door 8 kilometer file bij Bavel. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Vierlingsbeek een ongeluk. De weg is daar eventjes dicht. Dus je zal moeten omrijden. De alternatieve route richting Nijmegen is via Eindhoven en Den Bosch over de A67, de A2 en de A50.
6: Dankjewel, tot straks weer, Robert.
7: Tot straks.
6: Hoi, hoi. Daar gaan we met de allerlaatste afslag Zuid alweer voor deze week. Want jawel, het is donderdag vandaag. Maar de muziek, ja, hey, die staat niet minder om. We starten zo meteen met een leuke uit de jaren 80. Is er eentje van Gloria Estefan.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
10: Ah, wat een schatje.
11: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
12: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
13: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
14: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud. De dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
15: Park Hilaria is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Park Hilaria Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
16: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: Afslag Zuid. Ronnie

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
1: Zo, zal ik even een plaatje instarten, anders als jij doorgaat.
2: Welkom bij Afslag Zuid. Het gezelligste einde van je dag. Met
0: Ronnie Bal. Ja, ik zat straks nog even met de muziekredactie. Ik zeg, nou knalt er maar een lekkere zomerse opener in. Want ja, het is
1: want het past bij het weer.
0: Prachtig weer. Hey, kijk eens naar buiten, man.
1: Tot nu.
0: Het regent.
1: Ja, maar het is echt ineens scheidweer.
0: Ja, misschien is dat niet op alle plekken in Brabant. Maar in ieder geval wel bij onze studio. En dan bedenk ik me ook wel. Ja, maar ik ben op de fiets, luister, vrienden. Hoe moet ik straks. Maar ik zag dat het straks, vanaf een uurtje of half zes, zes uur, dan klaart het weer wat op.
1: Oh, dus, gelukkig.
0: Don't worry about me, zal ik maar zeggen. Ik zat trouwens over fiets gesproken. Dat vind ik ook wel een dingetje. Hoe groot, Marjolein, is de kans dat als jij je fiets op slot zet, dat jij hem op slot wil zetten
1: en tegen een spaak
0: aankomt? Nou, ik zal je vertellen, bij mij kans op 1 op 2. Ik denk elke dag, hoe dan?
1: Ja, daar hebben we eerst wel eens onderzoek naar gedaan. De kans is eigenlijk heel klein.
0: Ja.
1: Maar het voelt alsof dit iedereen altijd gebeurt.
0: Bijna elke dag. Dan denk ik, potverdorie. Een millimeter naar voren en ik kan hem op slot doen.
1: Ja,
0: het is zo idioot. Echt. Misschien moeten we daar toch maar eens een keer een kansberekening op loslaten.
1: Nou, inderdaad. Ja.
0: Het is echt gewoon te belachelijk voor woorden. Maar goed, ik klaag niet. Dat was het voor vandaag. Afgesproken.
1: Oké, deal.
0: Het is vandaag de dag waarop we al 6 weken op rij in Nederland elke dag minstens 20 graden hebben. Een bijzondere reeks die sinds het begin van de metingen pas 2 keer is voorgekomen. En dat was in 1947, lang geleden. En in 2018 ook. Meteorologen die laten weten dat dit past in het beeld van het steeds warmere zomers door de klimaatverandering. Komende dagen lijkt er voorlopig nog even geen verandering aan deze serie te komen. Dus de temperaturen blijven nog hoog de komende dagen. En het is ook de dag waarop bekend werd dat er tijdens het WK voetbal ruim 5,5 miljoen biertjes, en dan komt-ie, meer dan 100 kilometer aan hotdogs verkocht is aan supporters.
1: Wat goed, zeg.
0: Wow, leg ze allemaal achter elkaar, jongens.
1: Ja, dat is bizar.
0: Hoe lang zijn die worstjes? Nou,
1: 20 centimeter.
0: 20 centimeter ongeveer. 100 kilometer. Dat zijn er heel veel. En ook gingen er miljoenen porties snacks, frisdrank en andere stadionhapjes over de toonbank. De enorme verkoopcijfers laten zien hoeveel fans natuurlijk de wedstrijden hebben bezocht in de stadions. En daarmee was het WK niet alleen sportief, maar ook culinair een record evenement, kunnen we wel zeggen.
1: Ik heb het nog even voor je opgezocht.
0: Ja.
1: De kans dat jij je fiets op slot doet en je spaak raakt, is 19%.
0: Nou, schei uit, net vol. 75%. 19
1: klopt
0: niks.
1: Ja, zo voelt het wel. Echt
0: ongelooflijk. Hé, onze AI-muziekgenerator, wat zou die ervan gebakken hebben vandaag? In wat voor stemming is hij of zij of het, noemen we het tegenwoordig? Want we weten nou eigenlijk niet wat het
1: nou is. Ik heb geen idee.
0: Het is een apparaat in ieder geval wat voor ons wat fixt. Dus even kijken wat het ervan gebakken.

0: liedje.
1: Ik vind het een beetje zo'n boerenachterhoekfestival.
0: Ja, ook eens op Oktoberfest.
1: Of de zwarte cross.
0: Ja, weet je dat, ja.
1: Wat vond je ervan?
0: Nou, ik vond het wel geinig eigenlijk.
1: Doe hem straks nog een keer.
0: Ja, leuk.
1: Doen we.

0: hebben hem voor vandaag even gecontracteerd voor dit liedje. En dat is een liedje waar denk ik heel veel mensen blij van worden. Gavin DeGraw en Chariot. Het is tijd voor een klein onderzoekje, want wij halen de wijsheid niet uit een boek.
1: Wij doen ons eigen onderzoek.
0: Ja, gebruik daarvoor de sms. Hè. Het nummer is hetzelfde als altijd. 06-573-28203. Steeds meer mensen weten dat ook te vinden, die sms. Aan de WhatsApp wordt gewerkt. Komt allemaal goed uiteindelijk. Maar vandaag maken we nog even gebruik van de sms. 06-573-28203. Want ik wil het namelijk hebben over iets lekkers. Ik ga op zaterdagmorgen ga ik bijna altijd standaard even lekkere broodjes halen bij de warme bakker bij mij.
1: Lekker.
0: Spring ik op een fietsje en dan kom ik met volle fietstassen kom ik thuis, zal ik maar zeggen. Altijd een vaste bestelling ook. Ik heb altijd 20 witte bolletjes en verder niet autistisch of zo. En 4 maanzaterbroodjes.
1: En dat is het dan?
0: Dat is het dan, ja.
1: Heb je dan nooit dat als je daar loopt dat je denkt, ah, deze week even dit en
0: maar dan
1: week
0: komt
1: dat.
0: Het Marjolein.
1: Oh, ik wou zeggen.
0: Dat is namelijk het moment dat ik dan naar links draai,
1: ja,
0: dan zie
1: ja.
0: ik de vitrine met gebakjes.
1: Oh, kijk, daar gaan we. Ik dacht
0: ja.
1: al.
0: En dan denk ik, ja, die heb ik eigenlijk wel even verdiend deze week.
1: Nou, dat vind ik dan ook wel.
0: Ik heb hard gewerkt. En ik denk dat ik ze daar thuis ook best wel blij mee kan maken. En nou is dat niet elke week aan de orde. Want ja, weet je, elke week gebakt is ook niet goed. En ook wel lekker, maar niet goed natuurlijk. Maar als je dan plannen hebt om iets mee te nemen, ja, dan begint de keuzestress.
1: Zo.
0: Heb jij dat ook of niet?
1: Oh, ik kan niet kiezen.
0: Nee.
1: Ik heb dat nu al. Dan denk ik, ja, maar ik vind alles zo lekker.
0: Ja, de appelflappen bij de bakker, die zijn altijd waanzinnig lekker. Dus ik ga redelijk vaak voor een heerlijke appelflap. Dat zit ook net genoeg suiker op. En de appels die erin zitten, die zijn ook lekker. Nou, het is gewoon waanzinnig.
1: Gewoon erg lekker.
0: Ik proef hem nu
1: ik hoor het al aan je. Ja.
0: Oh, heerlijk. Maar ja, er liggen ook chocoladebollen. Er liggen vruchtengebakjes. Ik ben ook wel van de appeltaartjes. De abrikozenflappen met slagroom vind ik ook lekker.
1: Puddingbroodjes.
0: Kwarkpuntje vind ik ook wel lekker. Dus ja, keuzestress.
1: Donuts.
0: Vind je? Ja. Nou ja, die laat ik altijd wel in. Want dan, ik heb eigenlijk ook wel graag altijd iets met slagroom. Ondanks dat er op een appelflap normaal gesproken geen slagroom zit.
1: Doe jij dan slagroom op je appelflap?
0: Je hebt van die abrikozenflappen. Daar zit wel slagroom in. En dat vind ik dan wel weer lekker. Nee, op mijn appelflap niet. Nee, dat is nee. Maar het zou kunnen. Appeltaart kun je toch ook
1: wel. Gewoon doen.
0: Ja, lekker toch?
1: Treat yourself.
0: Eén keer in de week, hè? Hoppakee, moet kunnen. Wat zou jij meenemen? Stel je voor, je mag maar één ding meenemen.
1: Vind ik een onmogelijke vraag.
0: Ja, dat weet ik. Dat is een onmogelijke vraag. Maar daarom stel ik hem ook.
1: Ja, dan ga ik toch voor.
0: Nou?
1: Ja, de chocoladebol.
0: Chocoladebol?
1: Ja, want dat is en chocola en slagroom. En dat vind ik allebei heel lekker.
0: Ik denk dat je er dan twee mee mag nemen.
1: Oh, jij ook?
0: Ik ook. Ja, als het echt een hele goeie is, met wel pure chocolade erop, dan wil ik hem ook hebben. En goed gevuld met slagroom.
1: Ja.
0: En ook een beetje van die dikke slagroom. Niet van die.
1: Van inderdaad, van die echt.
0: Die dikke.
1: Ja,
0: waar je bijna op moet bijten, zal ik maar zeggen.
1: Weet je, ik wilde nu eigenlijk gewoon twee bestellen, ja.
0: Het is vast en zeker een leuk onderwerp voor een klein onderzoekje. Nogmaals, gebruik daarvoor de sms 06-573-28203. Stel je voor, jij staat daar naast mij, bij die bakker. Je draait ook naar links, je kijkt in die vitrine en je mag één gebakje meenemen. Eentje. Je meest favoriete gebakje. Wat wordt het dan?
1: Cheesecake is er ook nog.
0: Ja. Hou op, stop.
1: Stracciatella.
0: Stop.
1: Kersenfly.
0: 06-573-28203. Welk gebakje scoor jij uit die vitrine? Even sms'en dus. 06-573-28203. Dan zullen we eens even kijken welke kant de smaak uitgaat. Zometeen na 4:30. Verder nog fijne muziek. The Four Seasons. Die hoor je zometeen hier.

0: Denk nog even na over ons onderzoekje. Hè? Want wij zijn niet uit een boek. Wij doen ons eigen onderzoek, maar wel met jouw hulp. Je staat bij de bakker. Je kijkt in de vitrine. En je mag één gebakje uitkiezen. Welk gebakje gaat dat worden?
1: Nee. Ja, ik ga dan toch wel voor de bossenbol.
0: Zie je wel. Drie stuks, Marjolein, inmiddels. Ja, wij zaten ook alle twee inderdaad op dat niveau. Maar goed, het is aan jou. SMS even naar 06-573-28203, hoe jij erin staat. Je hoorde René al even, die heeft niet alleen zin in bossenbollen, maar die heeft ook het nieuws voor ons.
1: Andere dingen, ja. Over een explosie die is zo hard dat studenten uit hun bed trillen. En ouders in Nederland, opgelet, de zomervakantie met je kinderen. Nou, dan valt hier nog best wel mee.
2: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
3: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
4: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
5: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
6: De prachtige vestingstedentocht brengt je langs Dordrecht, Gorkum, Woudrichem, Heusden en zelfs langs Slot Loevestein. Zilvermeeuw.nl.
0: Het is bijna 1 over half 5. Er is verkeersinformatie. Robert Vriezen, goedemiddag.
7: Ja, Robert is heel even bossenbollen halen.
0: Nou,
7: ja,
0: zeg, dus, word ik even verrast, zeg.
7: Ja, Rijn Maarmans is hier.
0: Dag Rijn, nou vertel, jij weet ook ongetwijfeld ook waar de files staan.
7: Yes, de A2 richting Eindhoven. Tussen Nederweert en Alfred Budel rijdt het langzaam over 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan de A16 richting Rotterdam. Daar zijn ze bezig aan de Moerdijkbrug. 15 minuten vertraging. En tot slot de A73 richting Nijmegen. Die is dicht tussen Venray Noord en Vierlingsbeek. Het verkeer richting Nijmegen kan het beste Eindhoven volgen over de A67, de A2 en de A50.
0: Dankjewel. Hoe lang denk je dat de speurtocht van Robert naar Bossenbollen duurt, Rijn?
7: Ja, ik verwacht dat hij daar over een half uurtje weer is.
0: Oké, we gaan het meemaken. Hopelijk super. Dan wel met Bossenbollen dus inderdaad.
7: Ja.
0: Tot en anders zo. Tot later, hè. Hoi, hoi.
8: Omroep Brabant.
0: Ja, het druppelt op veel plaatsen op dit moment in onze provincie. Temperatuur nog altijd zo'n 24, 25 graden. Vanavond dan wordt het langzaam weer droog. En dan blijft de zon nog lange tijd schijnen. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. En voor het nieuws naar René Snippert.
9: Bewoners en studenten in het centrum van Breda schrokken afgelopen nacht van een explosie bij restaurant El Puerto. De knal was zo hard dat omwonenden uit hun bed trilden. Zo ook deze student die er vlakbij woont.
10: Ik was aan het slapen en opeens hoor je om 1:15 gewoon een super harde knal. Ja, dan schrik je gewoon helemaal wakker van. Ben je gewoon trillen in bed. Het is gewoon niet te beschrijven hoe hard die knal dan gewoon is. En dan schrik er gewoon zo erg van.
9: Daarna hielpen buurtbewoners en medewerkers met opruimen. De politie doet onderzoek naar de explosie. Een automobilist van 19 jaar is vanmiddag na een achtervolging aangehouden in Bergen-op-Zoom. De man uit Rotterdam reed volgens de politie met hoge snelheid en zonder rijbewijs door de stad. Hij zit nu nog vast. Ja, je hoorde er net al wat kort over tijdens de verkeersupdate. Op de A73 bij Sambeek richting Nijmegen zijn vanmiddag twee voertuigen op elkaar gebotst. Een traumahelikopter en meerdere hulpdiensten zijn opgeroepen. De weg blijft vanwege politieonderzoek waarschijnlijk tot vanavond dicht. Verkeer vanaf Venlo wordt omgeleid. Klinieken voor eetstoornissen zien steeds vaker mensen met stoornissen binnenkomen die gebruik maken van afslankmedicatie. De klinieken zijn bezig met protocollen voor deze groep patiënten, omdat direct stoppen met die medicatie niet altijd de beste aanpak is. Zo'n prik dempt de zogeheten food noise, legt deze hoogleraar eetstoornis uit.
11: Food noise is zoiets als dat je de hele tijd aan eten moet denken en dat de drang om te gaan eten steeds groter wordt. En om mensen te kunnen behandelen hebben we nodig dat ze dat voelen. Want dan kunnen ze tenminste ook voelen of het minder wordt, of ze het kunnen overwinnen. En als je zo'n spuit neemt, gaat dat met die spuit al weg.
9: Bij ernstig overgewicht door eetbuien kan de prik soms wel onderdeel blijven van de behandeling, zolang ook de onderliggende problemen worden aangepakt. Dan een bericht aan alle Nederlandse ouders. Want Nederlandse kinderen hebben met 6 weken een relatief korte zomervakantie. Dat lees je op RTL.
1: In landen als Italië en Bulgarije zijn leerlingen soms bijna wel, hou je vast, 15 weken vrij.
8: Nou, laat het maar niet horen hier.
1: Nou ja, dus dan is het ietsjes vaker opa en oma lief aankijken of een andere oppas regelen. In Nederland begint zaterdag wel een proef waarbij basisscholen vakanties flexibeler mogen indelen. Bijvoorbeeld door in de zomer dagen les te gaan geven en die vrije dagen dan weer op een ander moment in te plannen. In Italië klinkt juist de roep om de lange zomerstop te verkorten, omdat veel ouders geen maanden vrij kunnen regelen.
8: Maar die vrije dagen, worden die dan door de school ingeroosterd of kun je die zelf als ouders dan, zal ik maar zeggen, opnemen? Gedurende het jaar ergens.
1: Volgens mij is het dan inderdaad de school wel een week in overleg, maar dat geldt het dan ruim van tevoren, weet je dat dan wel.
8: Ja. Ah, en Bels ook, hè? België, 1 juli gaan de deuren dicht en 1 september gaan ze weer open. Die hebben gewoon 2 maanden vakantie.
1: Dat is veel langer dan hier.
8: Ja, precies. Ja. Dus huppakee. Ja. Dat is gewoon standaard. Maakt ook niet uit wat voor dag het is. 1 juli, bam, deuren dicht. 1 september, deur open. Ja, behalve als het op zondag is, dan natuurlijk niet.
12: Dat is eigenlijk ook raar, toch?
8: Waarom? Dat is toch gewoon heel overzichtelijk?
12: Nou, kies gewoon een maandag of zo, toch?
8: Nee. Ja. Gewoon heel. Nee, ze kiezen een datum.
12: Een datum, ja. Nou, oké, dat vinden ze toch wel ingewikkeld. Want dan ben je misschien op maandag, dinsdag heb je nog school. En dan begint daarna ineens zomervakantie.
8: Dat past niet in jouw brein.
12: Daar ben ik autistisch lastig voor, ja.
8: Nou, dus ik ben niet de enige vandaag hier. Nee. Hey René, dankjewel. Tot over een uurtje weer. En in de tussentijd, laat nog even van je horen via sms 06-573-28203. Je mag 1 gebakje halen uit de vitrine bij de bakker. Maar wat voor gebakje wordt dat dan? Laat het even weten en dan laten wij jullie zo meteen even weten wat er zoal uit die vitrine getrokken wordt. 06-573-28203, even sms'en dus, hè.

0: Het is zo'n lekker kabbelliedje. Je doet er niemand kwaad, hè? Op zo'n lief stemmetje die Sabrina Carpenter is het mij wel. En dan nog een lekkere espresso hier in Afslag Zuid. Nou ja, over lekker gesproken. Ons onderzoekje gaat ook over lekker spul. Althans, daar ga ik vanuit. Want ik vind dat de cream om voor die vitrine bij de bakker te staan. En een kans tot een keuze te hebben, zal ik maar zeggen. Maar uiteindelijk eigenlijk gewoon ontzettende keuzestress. Omdat er zoveel lekkers achter die glasplaat
1: hangt. Ja, veel te veel.
0: Wij gaan uiteindelijk alle twee toch voor een bossenbol, hè?
1: Ja, dat is uiteindelijk toch gewoon een klassieke.
0: En René dus ook.
1: Ja, blijkbaar.
0: Net als
1: een nieuwslezer. Ja, we willen gewoon chocola en slagroom.
0: Dat is het, denk ik, die combinatie. Maar er is natuurlijk veel meer lekkers te krijgen. Puddingbroodjes, appelflappen, kwarkpuntjes, vruchtengebakjes, noem het maar op.
1: Och, zo lekker.
0: Dus een klein onderzoekje. Ja, je mag één ding uit die vitrine meenemen. Echt maar één ding. Wat is dan je meest favoriete gebakje als jij voor die vitrine bij de bakker staat? Wat neem je mee? Nou, Marjolein?
1: Patrick gaat voor een rijstengebakje. Lekker. Vind je dat niet lekker?
0: Dat vind ik zo vies.
1: Oh, lekker. Rijstenvlaai.
0: Ik heb nooit begrepen dat mensen rijstenvlaai eten. Hou op, man.
1: Nee, je wel.
0: Serieus?
1: Joh, okay. Ja.
0: Ja, ieder zijn smaak.
1: Ja,
0: hè?
1: Zo
0: prima.
1: Is het ook. Hermine, die doet wel iets wat jij ook lust. Appelflapje.
0: Oh, lekker.
1: Iemand kwam ook met een progressgebakje.
0: Oh, dat is...
1: Kende ik niet. Moest het even googlen.
0: Met van die korreltjes ook.
1: Ja, het is een zoete, knapperige notenmeringue schuim slagroomgebak.
0: Klinkt goed.
1: Ja, dat
0: klinkt
1: ook goed. Heerlijk. Francine die zegt ja, ook de chocoladebol of een goede appeltaart. Dat is ook altijd lekker.
0: Ja, maar ik vind een ambachtelijk gebakken appeltaart...
1: Toch? Die zijn altijd
0: oma,
1: goed.
0: Oma of schoon. Ik heb een schoonmoeder die kan appeltaarten bakken.
1: Oh, wat een geluk heb jij.
0: Ongekend gewoon.
1: Die zijn waanzinnig.
0: Met een beetje kaneel ook.
1: Ja, en misschien rozijntjes.
0: En dan nog op een gegeven moment even een beetje slagroom erop.
1: Uiteraard, dat hoort bij.
0: Ja, maar die banaan.
1: Ja, Nicoline houdt ook van slagroom. Die gaat voor slagroomgebak. Mm. Nara die gaat voor de nogatine gebakjes. Zo'n noga.
0: Lekker,
1: ja,
0: lekker.
1: Ze zegt maar ja, ik vind alles zo lekker bij de bakker. Ja, we snappen die strijd. Nathalie die zegt, ik ben meer van het hartige. Maar als ik er dan toch sta, dan ben ik wel over te halen om een appelflapje mee te nemen. Huub die gaat voor een puddingbroodje of een tompoes.
0: Okay.
1: Dus de slagroom is wel gewoon eigenlijk de boventoon. Dat is duidelijk.
0: Ja, heerlijk, heerlijk.
1: Chocoladebol, heerlijk. Slagroom zit erin bij de bakker in het citycentrum van Veldhoven. Oh. SMS nog iemand.
0: Oh.
1: Emiel ook appeltaart. Ja, classic. Ja. Blijft altijd goed. Jeanne die zegt een schuimgebakje zou ik pakken.
0: Dat vind ik ook lekker.
1: Vind ik ook lekker.
0: Ja,
1: snap
0: zeker.
1: Ik ook wel. Even
0: maar
1: een bite.
0: Je mag er maar één pakken.
1: Ja.
0: En dan blijft uiteindelijk toch die bossenbol hoog bovenaan.
1: Blijft bovenaan. Nou, Nathalie en Caroline hebben mij wel op twijfel gebracht.
0: Oh, want?
1: Die sms'en allebei een aardbeienfly met slagroom.
0: Oh, dat is ook lekker.
1: Toen dacht ik, oh, dat vind ik ook echt super lekker.
0: Als je echt een hele goede aardbeien... Maar wat ik ook heel erg lekker vind, ik had het straks al even over die abrikozenflappen met een beetje slagroom erin. Je hebt natuurlijk ook kersenflappen nog, vind ik ook wel lekker.
1: Ja, ook lekker.
0: Kersentaart overigens ook wel, of kersenfly. Maar wat ik ook waanzinnig lekker vind, en mijn moeder koopt die eigenlijk altijd als er iets te vieren is thuis, dat is abrikozenfla deluxe. En dat is dan abrikozenfla met gewoon een ontzettende tot slagroom, zo'n slagroomdeken eroverheen met een heel klein beetje witte chocolade op nog.
1: Oh,
0: en dat is lekker. En als er nog een beetje van die suikerkorreltjes op zitten, man, dan ben ik de gelukkigste man dan op aarde.
1: Klinkt heel lekker.
0: Goed, hè? Lekker,
1: ja.
0: Hè? Dus zomaar even wat suggesties. Maar de boventoon, je zei het al even, slagroom. Hè?
1: Slagroom. Gewoon slagroom, lekker
0: slagroom.
1: Veel slagroom erop, ja.
0: We willen slagroom! Nou, dankjewel allemaal voor jullie input. Wij hebben inmiddels ontzettend veel honger gekregen, maar zijn ook wel weer een stukje wijzer. Dankjewel daarvoor. We gaan zo direct richting een bedrijf in onze provincie voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. Daarvoor ga ik even op zoek naar een bedrijf in Raamsdonksveer. Dus even kijken wat ze graag zouden willen horen voor de laatste loodjes van de werkdag. Zometeen hier zo.

0: Met Maroon 5 en Makes Me Wonder. Ik zei al, ik ga richting Raamsdonk Sfeer, hè, voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. Oftewel een muzikaal energy shot. Nou, ik heb er een bedrijf bij gevonden. Dat is Fauna Dier Totaal Megastore. Hele grote dierenwinkel. En die zitten aan de 11e weg nummer 8 in de Raamsdonk Sfeer.
1: Tijd voor een lekker muzikaal
0: ja, dat hoop ik wel, want ik ben heel benieuwd of ze überhaupt bereikbaar zijn. Want misschien hebben ze wel vakantie, dat kan natuurlijk ook zomaar zijn. En ja, als ze dan bereikbaar zijn, of dat ze een leuk liedje aanvragen, ja of nee. Ik ga het even proberen. Zup. Dit moet hem zijn.
2: Goedemiddag, Fauna Dier Totaal met
0: Sanne. Dag Sanne, met Ronnie van Omroep Brabant Radio. Goedemiddag.
2: Hallo,
0: hoi.
2: Goedemiddag.
0: Ik wil jou nog heel veel succes wensen met de rest van deze werkdag, zolang als die nog duurt.
2: Oh, nou, dat is hartstikke aardig, dankjewel.
0: Lief, hè? Wij zijn best lief, hoor.
2: Wat zeg je?
0: Ik zeg, wij zijn best lief.
2: Ja, dat heb ik in de gaten.
0: Ja. Ja, ik bel altijd zomaar random op dit tijdstip met een bedrijf in onze provincie. Ja, het is gewoon even prikken, zal ik maar zeggen. En ik kwam bij jullie uit. En ik wil jou nog een leuk liedje aanbieden, zodat je nog een beetje energie krijgt voor de rest van de werkdag. Dat is het idee eigenlijk.
2: Oh, wat leuk.
0: Dus ja, mijn vraag is, het kost helemaal niks, hè, zeg ik er ook meteen bij. En niet dat ik denk, ik moet dadelijk een factuurtje aftikken. Nee hoor, het is gewoon gratis.
2: Ja, wat leuk. Ja, zeker.
0: Wat wil je horen?
2: Nou, dat is een hele goede vraag. Ik durf het eigenlijk even zo niet te zeggen.
0: Nou, dat mag wel. Hoor. Je hoeft je nergens voor te schamen.
2: Ja, ik ben niet zo van de... Ja, ik ben wel van de muziek, maar ik moet even zeggen dat ik niet zo even 1, 2, 3 een nummer uit mijn hoofd weet wat ik zeg van, goh, dat vind ik leuk.
0: Ja, ik hoor dit vaker natuurlijk en dan zeg ik altijd, ja, je mag hem ook zingen, hè, dat vind ik ook prima.
2: Ja, daar ben ik helemaal niet goed in, dus dat zal ik achterwege
0: laten. Ah, je wilt niet dat de luisteraars wegrennen.
2: Als je een leuk Nederlandstalig nummer hebt, joh, dan zou ik zeggen, gooi hem erin, lekker vrolijk.
0: Nou ja, die hebben we een heleboel, dus dat komt ongetwijfeld goed, denk ik. Heb je hem aanstaan op Omroep Brabant Radio, of niet?
2: Nee, we hebben niet omgebracht.
0: Oh, dat zou ik dan wel doen, want dan komt er zo meteen dus dat hele leuke Nederlandstalige liedje aan, waar jij, zou ik maar zeggen, een soort van duwtje in de rug hebt gegeven.
2: Nou, dat gaan we zeker eventjes doen.
0: Hey, werk ze nog, zou ik zeggen. En zet hem lekker aan, want het is kei gezellig.
2: Gaan we doen.
0: Yo. Super. Houdoe, hè.
2: Hoi, hoi. Houdoe.
1: De laatste loodjes van je werkdag. Dit muzikale energy shot is voor jou.
2: Oh, daar ben ik kei gezellig.

0: zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
1: John neemt je mee terug in de tijd.
2: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
3: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
2: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
0: Stap dus in en haal herinneringen op.
1: De tijdmachine op Omroep Brabant.
0: Zaterdag van 12 tot 4.
1: Het gevoel van hier
0: en toen.

0: Nick Kershaw, I Won't Let The Sun Go Down On Me. En daarvoor Yves Berens en Emma Heesters. En alleen met jou voor de mensen van Fauna Dier Totaal, de Megastore. Een hele grote dierenwinkel aan de 11e weg nummer 8 in de Raamsdonksfeer. Daar ging de radio even een tikkie harder voor dat leuke Nederlandstalige liedje. Wij denken, maar dat weten we niet helemaal zeker. Wij denken, Marjolein en ik, dat we een soort nieuwe vakantietrend hebben gesignaleerd. Of dat waar is en of het ook echt een trend is, ja of nee, dat gaan we zo meteen na 5 uur maar eens even checken.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
2: Nu bij Dirk, Alpro plantaardige eetzuivel, 99 cent. Klinkt goed, toch?
4: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scootme, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
5: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zo.

0: karten bij de Landstart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
1: Bij Matra Bike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
4: Robert Baltus met het NOS-journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer, omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt van 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Voor de verkeersinformatie naar Robert Vriezen, want hij is er gewoon weer. Vandaar
6: hoor.
5: Waar staan de files, Robert?
6: Nou, op de A2, Ronnie, vanuit Den Bosch naar Utrecht. 5 minuutjes vertraging bij Alfred Kerkdriel. De werkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Die veroorzaken nog steeds 10 minuten vertraging bij de Moerdijkbrug. 5 kilometer file daardoor dat de rechterrijstrook dicht is. En er stond een auto in brand op de A27 vanuit Gorkum naar Breda. Dat was bij Oosterhout-Zuid. Daar is de rechterrijstrook nog dicht. Vanaf knooppunt Hooipolder kom je in 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud.
5: Dankjewel. Ja, kei vervelend natuurlijk. Maar gelukkig staat hij op de goede zender, hè? Omroep Brabant Radio. Jawel, daar mag je best blij om zijn. En zeker als je ook weet wat er te wachten staat, muzikaal gezien. Hard, all I wanna do is make love to you.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
0: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
12: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
0: karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
13: Ja, je weet wie eruit de knoppen zet.

0: En de dingen benoemen, dat kan soms helpen in het leven. Hard and all I wanna do is make love to you.
1: Omroep Brabant.
0: Zometeen hebben we de nieuwe single van Somber voor je. My Body Isn't Ready. Dat gaat vast denk ik over de zomerbody. Dus dat zou kunnen kloppen. Maar eerst even wat serieuze zaken. We gaan naar Marjolein, want die praat je bij.
2: De politie waarschuwt voor een man die de afgelopen week meerdere meisjes heeft lastiggevallen in Den Bosch, Rosmalen en Empel. Hij sprak hen op straat aan en vroeg of ze een schoen wilden uittrekken, waarna hij daaraan wilde ruiken. De meisjes konden uiteindelijk allemaal wegkomen. De politie onderzoekt de zaak nog wel en vraagt mensen met informatie zich te melden.
0: Wacht even.
2: Ja.
0: Dus is een, je loopt daar als meisje. Mm-hmm. Er komt een kerel naar je toe.
2: Ja.
0: Die vraagt, wil je even je schoen uittrekken? Mm-hmm. Want ik wil even aan je schoen ruiken.
2: Ja. Ja, dat.
0: Rennen!
2: Inderdaad, ja, rennen. Ja, dat is dus, ja, hij heeft een foot fetish.
0: Wat een mafkees.
2: Ja. Goeie. Vies, hè? Maar echt meisjes ook. Het waren meisjes van 14 of zo.
0: Ja, weet je, aan de ene kant denk ik bij mezelf, ik denk dat ik een lachen zou uitbarsten.
2: Ik denk op dat moment, want je weet dat het uiteindelijk iets seksueels is.
0: Ja.
2: Dus je bent direct in een soort oplettend. Direct angstig.
0: Ik sta ook niet letterlijk en figuurlijk in de schoenen van deze meisjes. Dus dat is voor mij. Maar als ik dit hoor, dan denk ik.
2: Het is zo debiel.
0: Ja, maar dat toch?
2: Ja, dat is
0: koek, koek.
2: Ja. En voor dezelfde bouwvergunning kun je in de ene gemeente duizenden euro's meer betalen dan in een andere. Dat blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Zo kost een vergunning voor een nieuwbouwwoning in Wormerland ruim 21.000 euro, terwijl je in Oegstgees voor die vergelijkbare aanvraag 122 euro betaalt.
0: Wat de hel.
2: Ja, is bizar. De belangenorganisatie wil daarom dat gemeenten duidelijker uitleggen waar die kosten allemaal vandaan komen.
0: Maar ik snap nog steeds niet hoe dit kan in Nederland.
2: Nee, zelfs
0: met trouwen. Als je in de ene gemeente trouwt, dan betaal je 1500 euro en de andere betaal je 15 euro.
2: Ja. Bij nu ook. Dit is bijna 20.000 euro verschil, hè?
0: Ja, dat gaat nergens over.
2: Nou ja. En dan een heel grappig verhaal. Een pas getrouwd Nederlands stel, die heeft het heel bont gemaakt in een Frans kasteel. Ze aten daar in een Michelinsterrenrestaurant, maar liepen weg zonder te betalen. De volgende ochtend werden ze alleen wel door de politie uit hun bed getrommeld. En tegen de agenten beweerden ze dat het in Nederland heel normaal is om niet te betalen als een maaltijd jou tegenvalt.
0: En dat geloofde de politie achter elkaar natuurlijk.
2: Zeker. Niet. Dus uiteindelijk kregen ze de keuze, jongens. Je mag mee een nachtje de cel in, of je betaalt nu gewoon netjes de rekening van 234 euro.
0: Maar was het eten niet goed? Of was het gewoon niet lekker
2: voor ze? Dat zeggen ze, maar daar is uiteindelijk niet eens echt een heel goed verhaal of zo over naar buiten gekomen. Dus nee, sorry, ik denk dat dit gewoon een heel gek asociale actie is.
0: Maar ze zijn ook niet de discussie aangegaan met het betreffende. Ze zijn gewoon opgestapt dus, denk ik dan.
2: Ja, ze zijn gewoon weggegaan.
0: Ja. Ja, je kunt ook zeggen van luister eens wat ik nu op mijn bord vind. Kijk, over smaak valt niet te twisten.
2: Nee.
0: Als je het niet lekker vindt, ja dat kan, maar dat is jouw probleem.
2: Dan heb je het verkeerde besteld.
0: Precies, heb je het verkeerde besteld. Maar als het, weet ik veel, zwart gebakken is, ja dan heb je wel een poten op te staan.
2: En helemaal eens, maar dan denk ik, het is een Michelinsterrenrestaurant. Die hebben niet zo zomaar een ster gekregen.
0: Nee.
2: Dat is echt wel goed.
0: Precies. Het ligt toch bij deze mensen volgens jou?
2: Ja, denk ik wel.
0: Dat gevoel heb ik eerlijk gezegd ook. Wij denken, Marjolein, dat we misschien wel een nieuwe vakantietrend hebben gesignaleerd.
2: Ja, ik zie iets nieuws heel veel voorbij komen.
0: Wij hadden straks op dat gebied toch een soort geestelijke match even.
2: Ja.
0: Wij kwamen er alle twee mee. En we dachten, daar moeten we toch maar eens even een onderzoek naar doen. Dus dat gaan we zo meteen doen hier in afsluiting.

0: single van Samber, My Body Isn't Ready. Nou weet ik, Marjolein, dat jij altijd heel aandachtig naar teksten luistert.
1: Ja.
0: Heb je deze tekst ook geluisterd of
1: ja,
0: niet?
1: Ja.
0: Ja, ik denk meteen deze tijd van het jaar My Body Isn't Ready. Ik zei het net al, het gaat over een summer body. Klinkklare onzin.
1: Ja, dat is wel onzin. Okay. Ja, nee, het ligt veel dieper. Hij heeft te maken met dat hij echt heel veel lelijke reacties krijgt sinds hij groot is geworden op hoe hij eruit ziet. Over dat hij te slungelig is of te slank of te raar. Of te gewoon, wat beweegt hij raar? Heel veel van dat soort opmerkingen online, wanneer hij op het podium staat. En nu loopt hij er dus tegenaan dat hij een heel verkeerd zelfbeeld heeft. En hij is verliefd geworden op iemand, maar ja, ik kan het niet toelaten, want hij voelt te slecht over zichzelf.
0: Wat een mooi verhaal.
1: Ja, dat is het eigenlijk.
0: Ik sla de plank volledig mis.
1: Ja, wel een beetje.
0: Op een hele lullige manier ook nog eens een keer.
1: Nou ja,
0: sorry.
1: Het is een heel mooi liedje.
0: Ja, nou ja. Zeker. Ik moet beter naar teksten luisteren. Sorry. Hey, wij zaten straks even een beetje te babbelen en te bakkeleien over vakantie, want dat is ook een van onze favoriete onderwerpen natuurlijk. Hè. Altijd leuk om daar over te babbelen. En ook vooral de manieren van op vakantie gaan en accommodaties en zo. Vliegtuig, trein, auto, hotel of camping, weet je, er is zoveel te vertellen. En ons viel alle twee iets op.
1: Ja.
0: Iets dat je volgens ons steeds meer ziet. En dat is, zullen we het dan ook maar gewoon in koor zeggen,
1: ja?
0: Daktenten. Ja. Op je auto.
1: Ja.
0: Wij hadden alle twee, ik zie die dingen, wordt zoveel voorbij.
1: Ik zie ze ook overal.
0: Het lijkt me echt super onhandig, weet je dat?
1: Oh ja, het lijkt me heel leuk.
0: Nou ja, wel om een beetje rond te trekken. Alleen, ik denk, ja, het is zo onhandig om gewoon bovenop het dak van je auto te moeten pitten.
1: Het is wel lekker. Geen insecten, denk ik. En warmer. Want je ligt niet op de grond. Ja, ja. Als je dan toch... Nou ja, oké, jij hebt normaal de luxe van een vouwwagen.
0: Ja, nou zo luxe is dat ook niet. Maar
1: nou ja, maar dat is een beetje hetzelfde idee, toch?
0: Ja, alleen dan op... Ja, nou ja, misschien moet ik gewoon even aan het idee wennen. Maar wij hadden alle twee zoiets van... Ja, die zie je eigenlijk wel heel vaak voorbij komen.
1: Ja.
0: Nou ben je even op zoek gegaan naar een bedrijf... Die dingen ook verkoopt of verhuurt. Dat weet ik niet. Peter Pent... Peter Pent...
1: Vond ik zo goed.
0: Daktenten.
1: Peter Penthouse daktenten.
0: Oh, Penthouse daktenten. Ja. In de Soerendonk. Gaan we die gewoon maar eens even bellen?
1: Ja, doe eens.
0: Even vragen of... Want voor mij is dit echt een hele nieuwe wereld.
1: Ja, ik ben wel benieuwd.
0: Of dat het inderdaad een trend aan het worden is, ja of nee. Als ze bereikbaar... Misschien liggen ze wel in zo'n daktent, hè. Zijn ze op vakantie, kan ook. Gewoon even kijken of het lukken wil. Soerendonk.
2: Mijn Maarten van Peter Penthouse.
0: Hé hey Maarten, goedemiddag met Ronnie van Omroep Brabant Radio.
2: Hallo.
0: Ja, ik ben even benieuwd, want jij verkoopt of jij verhuurt van die daktenten voor op de auto, toch?
2: Dat klopt, ja.
0: Klopt ons vermoeden dat daktenten ook steeds populairder worden? Want we hadden het er net even over en je ziet die dingen ook steeds vaker voorbij komen overal.
2: Nou ja, voor zover ik kan beoordelen wel. Het is extreem druk, ja.
0: Ja, want wat is extreem druk? Is dat uitverkocht of...
2: Ja, al lang. In begin juni al uitverkocht.
0: Ja, waarom zijn die daktenten zo populair in één keer?
2: De campers zijn duurder geworden. Ja, de campers waren al heel erg duur. Dus ze zijn duurder geworden.
0: Ja.
2: En ze zijn ook veel praktischer. Je kunt ze gewoon op je eigen auto leggen. Je kunt hem er ook weer afhalen. Je kunt ze handig opbergen. Ja, dus je hebt eigenlijk het gemak van de camper, het comfort van de camper, maar het gemak van de auto.
0: Ja, maar niet de luxe van een camper, hè? Want je ligt in principe, ik noem het maar even gewoon op een soort matrasje op je imperiaal bovenop je auto. Als je vaak moet plassen s'nachts, dan is het wel een onderneming volgens mij.
2: Ja, nou, heel veel, ja, op zich, voor de mannelijke gasten zijn er op zich ook oplossingen voor. Zelfs voor de vrouwelijke gasten. Ik heb ook klanten die... Want mijn daktent is zo groot dat ze een portapotty in de daktent hebben gezet.
0: Nee, hou op!
2: Maar ja, als je een oplossing wil denken, dan kan dat prima. En anders, ja, dan moet je er s'nachts even uit. Maar dat is ook met de camper. Ja, met sommige campers moet dat ook.
0: Ja, nee, eens hè. Maar ik denk, ja, weet je, het viel ons gewoon op dat je ze steeds vaker ziet. En dat er natuurlijk ook wel wat praktische dingen zijn waar je misschien tegenaan loopt. Want het is ook niet echt voor een gezinsvakantie. Denk gewoon twee mensen, dan is de hut wel vol boven, of niet?
2: Nou ja, die van mij is 2,30 meter bij 1,90 meter. Dus dat is best wel ruim.
0: Ja.
2: Nou ja, en als je een gezin bent, zeker met jonge kinderen. Ik heb genoeg klanten die met gezin weggaan. De meeste zijn wel twee personen.
0: Ja, hoeveel verhuur jij er elk jaar?
2: Ik doe niet verhuur, ik doe alleen verkoop.
0: Oh, oké, ja.
2: Ik heb wel klanten van mij die zijn ze gaan verhuren. Maar ik richt me alleen op de verkoop, omdat ik dan de organisatie zo simpel mogelijk kan houden. Dus ik doe ook maar één daktent,
0: ja.
2: Één model. Die heb ik zelf samengesteld en die doe ik alleen maar verkopen. En ik heb dit jaar 2 volle containers verkocht. En volgend jaar stijgen we naar 8 volle containers.
0: Zo man, lekker.
2: Dat is een beeld van de... van de groei die...
0: Wat gaaf.
2: Klopt het wel.
0: Waar begin je dan op het moment dat je zo'n daktent ontwerpt? Natuurlijk met een goede ondergrond, denk ik. Want ja, en je wil waarschijnlijk ook steeds meer en luxer. Of hoe werkt dat?
2: Nou ja, op zich, als je heel veel luxe wil, dan kun je ook een hotel boeken. Dus het blijft natuurlijk kamperen en dat heeft ook gewoon zijn charme. Je begint door zelf veel daktentreis te gaan en te ervaren wat is fijn, wat werkt wel, wat werkt niet. En vervolgens ga je kijken waar worden ze gemaakt. En dan worden ze eigenlijk allemaal in China gemaakt.
0: Mm-hmm.
2: Ik ben naar China gegaan en daar heb ik fabrieken bezocht. Omdat ik zelf ook wel wilde weten hoe zijn de condities daar, zijn de mensen blij, hoe is de kwaliteit. En toen heb ik heel veel fabrieken bezocht en de allerlaatste die ik bezocht, daar was ik tevreden mee. En toen ben ik samen met hun eigenlijk aan tafel gaan zitten.
0: Ja, in China gemaakt. Niet iedereen in Nederland rijdt een Chinese auto. Kan die wel gewoon op elke auto of niet? Elk model?
2: Als jij dakdragers hebt, als je een dakkoffer erop kan, dan kan jij de daktent er ook op.
0: Ja?
2: Het enige waar je op moet letten is dat je daklast minimaal 62 kilo is. Want de daktent weegt 62 kilo, tenminste die van mij. Alleen een Nissan Micra of een Fiat 500, die hebben dat niet. Maar eigenlijk, ik zou zeggen 80-90% van de auto's kan het.
0: Ja, maar ik denk als je op een Fiat 500 ligt, bij wijze van spreken, als dat zou kunnen, dan steek je je benen aan de voorkant erachter, vooruit en aan de achterkant je hoofd. Dus daar wordt dan niks volgens mij.
2: Toevallig, ik heb er dit jaar wel twee aan mensen met een Fiat Panda verkocht.
0: Ah,
2: en dat was dan wel specifiek het model dat 75 kilo kan dragen.
0: Oh, geweldig, geweldig. Ja, ik vind het een mooi verhaal dit. En ja, dan misschien wel de allerbelangrijkste vraag, want wat kost daar zo'n ding uit jouw container?
2: Nou, daar zou ik een heel eerlijke kant op geven. Dit jaar kostte ze 1600 euro.
0: Ja?
2: Dat zat ik echt al heel erg onderaan de markt. Nee, juist omdat ik het dus zo super simpel hou. Want aan de kwaliteit ligt het niet. Super kwaliteit. Maar volgend jaar ga ik de prijs met 200 euro verhogen. Naar 1800 euro. Maar dat is dan nog steeds... Ja, als je kijkt wat je voor 1800 euro krijgt ten opzichte van een camper, is het dan een heel goede prijs. Maar ook als je het vergelijkt met andere daktenten. Maar ik vind het heel fijn als mensen zelf gaan onderzoeken. En dan zul je zien dat je bij mij uitkomt.
0: Ja, en dan krijg je er ook nog een kopje koffie bij jou, denk ik, hè?
2: Zeker.
0: Met een kuksje. Met een lekker Brabants kuksje gewoon.
2: Daar krijg je het zeker bij, ja.
0: Ik vind het keileuk, man. Want nogmaals, we belden jou omdat we zagen dat er steeds meer van die daktenten overal op auto's zitten. Dan denk je, dat moet volgens mij wel een gat in de markt zijn. Maar dat gat in de markt, daar ben jij goed aan het vullen op dit moment. Met volgend jaar dus nog veel meer containers. En ik vind het een mooi verhaal. Ik wil jou hartelijk danken voor al deze informatie.
2: Ja, graag gedaan.
0: En een fijne dag gewenst nog.
2: Ja, jij ook.

0: Even kietelen. Ja, Anne-Marie en David Guetta. Baby, don't hurt me. We gaan richting het nieuws. Nieuws krijg je zo meteen van René. Wat zit erin, René?
1: Er is meer duidelijk over de man die dood in een sloot werd gevonden in Tilburg. En we gaan het hebben over koeien uitlaten.
2: Porkilaren, jij ze weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Porkilaren Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
3: Weet wat er speelt. Kijk naar Brabant Nieuws.
4: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
5: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
6: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
0: Het is 17:30 geweest. Even kijken hoe het met de files in Brabant is. Robert Vriezen van de ANWB vertelt.
7: Nou, over het algemeen wel goed hoor. Ja, bij Marhezen staat het vast op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. 4 kilometer file vanaf Weert Noord. 10 minuten vertraging daardoor. De werkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam veroorzaken ook 10 minuten vertraging. Bij de Moerdijkbrug is de rechte rijstrook dicht. Groter zijn de problemen op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Venray een ongeluk. De weg is dicht. De vertraging voor de afsluiting is al dik een half uur. Maar ja, je kan beter omrijden richting Nijmegen. Volg de route via Eindhoven en Os over de A67, de A2 en de A50.
0: Dankjewel weer, tot straks.
8: Hoi hoi.
3: Omroep Brabant.
0: Ja, het druppelt nog op een aantal plekken in onze provincie, maar de regen die trekt langzaam weg. Temperatuur op dit moment zo'n 25 graden. Vanavond is het weer droog en gaan we de zon nog even zien. Die blijft ook nog even schijnen. En de komende nacht koelt het af naar een graad of 16. René Snippert heeft het nieuws voor je.
1: De man van 42 uit Tilburg, die zaterdag dood in een sloot in Dongen werd gevonden, is door een ongeluk om het leven gekomen. Volgens de politie raakte hij als bijrijder uit een rijdend busje. Er is geen sprake van een misdrijf en er is niemand aangehouden. Crimineel Bolle Jos heeft 14 jaar celstraf gekregen in een groot drugsproces in België. De zaak gaat om smokkel van drugs via de haven van Antwerpen en witwassen van drugsgeld. Jos Leidekkers, zoals de crimineel echt heet, krijgt de hoogste straf van de 51 verdachten.
9: Als je het samentelt voor de 51 veroordeelden, komt dat op bijna 250 jaar gevangenis, maar ook 5 miljoen euro aan boetes. En ze verliezen huizen, luxegoederen en meer dan 60 miljoen euro die ze hebben verdiend met grootschalige drugshandel.
1: Zelf was Bolle Jos niet aanwezig. Hij is al jaren voortvluchtig en verblijft in Sierra Leone. De druk van de Europese Unie neemt toe om hem uitgeleverd te krijgen. De afgelopen dagen zijn vanuit Marokko meer dan 1500 migranten illegaal naar de Spaanse Ceuta gezwommen. Dat is een recordaantal, zegt deze correspondent.
10: Mogelijk speelt ook een recente uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof mee. Daardoor kunnen mensen die zwemmend Ceuta bereiken niet zomaar direct worden teruggestuurd naar Marokko. Veel van hen zeggen weinig perspectief te hebben op goede toekomst.
1: Zo is het gerechtshof in Spanje van mening dat zwemmende asielzoekers een normale asiel- of terugkeerprocedure moeten krijgen. De plaats Ceuta ligt in het Noord-Afrikaanse kust, maar hoort bij Spanje en daarmee ook bij de Europese Unie. Kinderen genieten van de zomervakantie en kunnen natuurlijk al van alles gaan doen. Gaan zwemmen, naar een speeltuin, dus de hond uitlaten. Maar Thijs en Ries uit Alphen doen dat misschien ook wel, maar ze laten ook meerdere keren per week koeien uit. Ja. Je hoort het goed.
11: Ik vind het hele mooie, prachtige beesten.
12: Ja, dit zijn lekker geweldig. Het is een oud-Hollandse koe.
11: Ze zijn heel rustig. Ze doen eigenlijk niks.
1: Nou, inwoners van Alphen kijken er inmiddels niet meer zo van op. Maar voor vakantiegangers op de camping is het toch gek dat twee kinderen en een boer koeien aan het uitlaten zijn.
13: Ik vind het wel bijzonder. Ik heb nog nooit zo openbaar een koe gezien op de weg. Ja. Maar ik vind het best leuk.
14: Maar ik schrok wel van toen hij begon te loeien.
0: Ja, dat doen ze, hè?
1: Ja, dat doen ze. Nou ja, leuk feitje. En over dat loeien, dat betekent juist dat ze het leuk vinden.
0: Dat is een compliment dan eigenlijk. Een compliment. Heel leuk. Ja, nou ja, dit is toch heerlijk. Je wordt er volgens mij ook ontzettend rustig van.
15: Van koeien?
0: Door lekker met koeien te wandelen.
15: Lekker wandelen.
0: Je kunt er ook koeien knuffelen en zo. Heb ik ook wel eens gehoord.
1: Dat klopt. Je hebt hele therapie en dan kun je met koeien gaan knuffelen. Heb ik nog niet gedaan, maar lijkt me best leuk.
0: Nou, misschien moet je het doen, René. Nee. Ja. Nee, maar het is, ik vind het echt ontzettend leuk. En dat die kinderen daar ook zo in opgaan.
1: Ja, geweldig.
0: Dankjewel, tot over een uurtje weer voor een update. Holy Balk. We gaan zo even schakelen naar onze vrienden van Weerplaza. Hè, want er komt nog wat warmte aan. En ook een spelletje zo direct te winnen. De anti-stress Brabo-bolide naar Genesis Land of Confusion.

0: Het was inderdaad het stemgeluid van Phil Collins. Misschien een leuke optie om alvast even te noteren voor de top 900 later dit jaar. In je stemlijstje. Genesis, The Land of Confusion. We gaan naar Weerplaza aan. Daar zit Berend van Straten. Berend, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, toch wat nattigheid naar beneden gekomen. Het begint nu langzaam droog te worden. Volgens mij trekken de buien nu weg, hè, als het gaat om Brabant.
1: Klopt inderdaad, ja. Ja. We zien op dit moment nog in het noordoosten en oosten van de provincie wat lichte regen. Maar dat gaat snel veranderen, want die buien gaan via het noordoosten de provincie verlaten. En vanuit het zuidwesten volgen juist weer opklaringen. En kunnen we de zon vanavond nog een tijdje zien. Met temperaturen nog ruim boven de 20 graden. Dus er volgt na een klein beetje wisselvalligheid vanavond echt nog wel een aangename zomeravond. En vannacht is het dan ook overal droog met een mix van wolkenvelden en enkele opklaringen. En dan koelt het af naar een graad of 17 op de meeste plekken. Dus wat minder warm dan afgelopen nacht. Ideaal moment om ook even de ramen open te zetten om het huis even te ventileren.
0: Ja, een beetje bijtanken ook qua slaap. Hoe wordt het morgen?
1: Ja, morgen wordt het toch weer gewoon een ronduit zomerse dag in de provincie. De temperatuur die opgelopen naar zo'n 26 tot 29 graden in het zuidoosten van de provincie. Zeer lokaal sluit ik niet uit dat een enkele onweersbui tot ontwikkelingen komen. Op verre weg de meeste plekken gewoon weer een droge dag en ook flink wat zonneschijn. En ook het weekend staat toch alweer in het teken van volop zon, droge omstandigheden met dagelijks zomerse temperaturen. Zaterdag is het ietsje minder warm met zo'n 25 tot 26 graden. Zondag wordt het lokaal misschien toch wel weer 30 graden. Dus het is toch alweer gewoon volop zomers de komende dagen.
0: En de lange termijn?
1: Volgende week lijkt er wel iets te veranderen. Begin van de nieuwe week wordt nog wat warmer lucht aangevoerd. Maandag en misschien ook nog dinsdag kan het dus tropisch warm worden met 30 tot misschien wel 33 graden. Maar vanaf dinsdag gaat de wisselvalligheid wel toenemen. En kunnen we eindelijk weer een soort regen van betekenis verwachten. En die zijn natuurlijk inmiddels wel meer dan welkom, die buien in de provincie.
0: Precies, zeker voor de natuur natuurlijk. Dankjewel en ik wens jou een mooie avond. Tot de volgende weer, Berend.
1: Hetzelfde.
0: Hoi, hoi.
2: Het snelspel.
0: Ja, ja, ja, daar gaat hij weer. Oortjes gespitst als je kans wil maken op de anti-stress Brabobolide. Een klein rood autootje. Nou kregen we daar straks al een appje van
3: Hermine.
0: Die hadden we van de week aan de lijn, hè?
3: Ja, klopt.
0: En die won de anti-stress Brabobolide. Die was lekker aan het onstressen.
3: Aan het onstressen, nou, daar helpen wij graag bij.
0: Prima, inderdaad. Daar is ook een beetje vakantietijd voor natuurlijk. Nou, je kunt zo'n klein rood autootje winnen met het Brabander logo op het dak. Die kun je helemaal fijn knijpen als je last hebt van stress. Als jij de goede oplossing hebt voor het spelletje van vandaag. Het snelspel. En dat is een spel rondom een artiest die ontzettend veel haast heeft om thuis te komen. En dus eigenlijk ook gewoon een liedje tijdens een optreden afraffelt. En nou weet ik dat deze artiest dat nooit zou doen. Maar voor het spelletje heeft hij daar wel gedaan. Ik wil graag van je weten, via de sms 06-573-28203... welke artiest er ontzettend veel haast heeft. Dus alleen een artiestennaam, dat is voldoende. Luister even mee.
2: Snelspel.
0: Ja, je wil ook verder zingen, hè? En dat moet je misschien ook doen uiteindelijk om erachter te komen wie het nou eigenlijk is. Wellicht hoor je het meteen. Dat kan. Ik zei al, het is een artiest die nooit een optreden zou afraffelen. En wij hebben hem hoog zitten. Maar wie is het? 06-573-28203. Niet via WhatsApp, maar even sms'en dus. Luister nog één keer.
2: Misschien ben jij wat ik
0: Nou, voor de anti-stress Brabobolide, welke artiest hoorde hier? Even sms'en, 06-573-28203. Als je kans wil maken op de anti-stress Brabobolide, ik ga zo meteen iemand bellen en misschien ben jij dat wel, als je tenminste een goed antwoord door sms't. Eerst nog even Justin de Wild.

0: is het vrijdagmiddag, dan betekent dat... met piepende bandjes naar huis.
1: En dan...
2: dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij...
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Bob Marley en Stir It Up.
1: Het snelspel.
0: Ja, altijd een lastig spelletje, want er is namelijk een artiest die ontzettend veel haast heeft om thuis te komen en dus een liedje afraffelt. Ik heb Sjaak aan de lijn. Dag Sjaak, goedemiddag.
2: Dag Ronnie.
0: Hoi, waar kom je vandaan Sjaak?
2: Uit een hele mooie Bergen op Zoom.
0: Kijk eens, hoppakee. En daar zit jij al de hele dag natuurlijk lekker naar de radio te luisteren, neem ik aan.
2: Nou, niet altijd, maar wij schakelen meestal schakelen rond 4 uur in. Nou, naar mijn muziekles.
0: Kijk, nou, dat vind ik hartstikke... Naar je muziekles, zeg je?
2: Ja, naar de muziekles.
0: Want je krijgt muziekles of je geeft muziekles?
2: Ik krijg muziekles.
0: Ja, dus. En wat voor muziekles is dat dan? Een instrument of gewoon echt
2: trompet,
0: alleen...
2: Trompet, van Joep de Nijs uit Bergen op Zoom.
0: Pak hem maar eens even bij, die trompet.
2: Nee, die liggen in de schuur.
3: Ah, ja. Helemaal in huis.
0: Nou is dit het moment dat wij een keer met een trompet toegespeeld kunnen worden.
3: Ja,
0: dan haakt hij af, die Sjaak. Dat is zo jammer.
3: Sjaak.
0: Hey, we laten nog even de artiest horen die ontzettend veel haast heeft. Luister mee.
1: Ja, ik luister. Ben jij wat ik bedoel?
0: Ja, ik zei al, deze artiest zou nooit een optreden afraffelen. Wij hebben hem hoog zitten en jij hopelijk ook, Sjaak, want wie was dat?
2: Nou, volgens mij is het René Schuurmans, een geweldig leuke artiest. Altijd voor de fans super aardig en hij doet niks afraffelen. Dat klopt inderdaad.
0: Dat is een uitgebreid antwoord, maar het is wel goed. En ja, ik sluit me volledig bij je betoog aan wat dat betreft. Want het is inderdaad een super aardige vent. Al jaren natuurlijk. Het draait ook al jaren mee. En maakt gewoon ook keileuke muziek, toch?
2: Ja, zeker. Ik vind het wel. Ja. En ik vind, jullie draait net die ene jongen met Maritje Rutger... Van Barneveld momenteel ook geweldig leuk.
0: Ja, ja, we draaiden net inderdaad de Cheerio van Justin
2: de Wild. Ja, Cheerio is ook leuk, ja.
0: Jij bedoelt, ik heb de zon zien zakken in de...
2: Ja, geweldig.
0: Maar die is ook lekker op de trompet, hè? Zoiets denk ik, hè, of niet?
2: Ik heb hem nog niet op bladmuziek, maar die wil ik nog wel hebben.
0: Nou, dat zou ik zeker doen als ik jou was. Hey, ja. Jij hebt hem zojuist gewonnen. En dan wil ik even horen, Sjaak, hoe blij je bent. Hè? De enige echte anti-stress Brabo Bolide!
2: Ja, dat is ongesteld. En zeker voor een arme mens net als mij. Alles wat je krijgt is meegenomen.
0: Nou, zo moet het maar zien in het leven. Hey, okay. Ik vond het leuk om je even gesproken te hebben. Hou de radio lekker aan. En de anti-stress Brabo Bolide, die sturen we je per post op.
2: Geweldig, en dankjewel en ook aan Marjolein. Ik vond het leuk dat haar ook aan de lijn had.
0: Nou, zo is het. Kijk, zo zijn we toch allemaal gewoon blij met z'n allen weer, of niet?
2: Dat bedoel ik, oké.
0: Houdoe!
2: Houdoe, salut.

0: toch eigenlijk mooi, hè? Als je dit soort muzikale herinneringen dan op je bordje vindt, dan denk je, oh, Pat Benatar. Wekenlang stond ze op nummer 1 met dit liedje. Love is Battlefield. Ik kan me herinneren dat er toen zo'n popprogramma op tv was ook. En het was de top 40. En dan natuurlijk werd die afgesloten met nummer 1. En week na week na week was het elke keer de videoclip van Pat Benatar die daar voorbij kwam. Nou, meer over die jaren 80 later dit jaar nog. Tijdens het gevoel van de jaren 80. En daarvoor nog een mogelijkheid om dit liedje in je stemlijstje te zetten. Want we hebben namelijk ook dit jaar uiteraard nog de top 900. In september zal die weer worden uitgezonden. En binnenkort hoor je daar veel meer over. Want we rekenen natuurlijk ook weer op heel veel stemlijstjes uit de provincie. Een provincie met allemaal keigezellige mensen. Want net hoorden we Sjaak uit Bergen op Zoom. Het hoekje van onze provincie. Lekker aan het luisteren naar Afslag Zuid. En zojuist de eigenaar geworden van een anti-stress Brabo-bolide. Want hij was de winnaar namelijk in het snelspel. Nou, als je ons volgt op de socials, wat je hopelijk wel doet, Omroep Brabant Radio, op Facebook en ook op Instagram, dan heb je gezien dat er twee fantastisch mooie keuzes zijn in het kader van prachtig en krachtig. En misschien heb je daar al een stem achtergelaten. Nou, dank je wel daarvoor dan. Straks laat ik de liedjes nog even aan je horen en kun je ook per sms stemmen. En als je het makkelijker vindt om dat via de socials te doen, ons gewoon volgen, Omroep Brabant Radio, op Facebook en op Instagram. Op naar het laatste uur, Afslag Zuid zo.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
6: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
7: Vindt u uw bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen is stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
6: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
1: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA

0: UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa wordt de fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een staddeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan voor de verkeersinformatie naar de ANWB. Robert Vriezen, goedenavond.
2: Ja, weet je zeker dat ik er ben?
1: Goedenavond. Ja, als goed wel. Ja, ik hoor geen Rijn, ik hoor nu echt Robert.
2: Nee, dus. Inderdaad. Relatieve rust op de wegen in onze regio. Van een echte avondspits is geen sprake. Je hebt wat vertraging als je over de A16 vanuit Breda naar Rotterdam rijdt. Bij de Moerdijkbrug altijd nog de werkzaamheden. Rechterrijstrook is dicht en 10 minuten oponthoud. Ja, en helemaal dicht is de A73. De weg Maasbracht Nijmegen bij Venray. Vanaf Horst Noord kom je daar in de file. Ik denk dat verkeer weggeleid wordt. De vertraging is nu 1 minuut of 20, maar ja, je kan er simpelweg niet vlot door. Dus omrijden via Eindhoven is beter. Parkeer de A67 en ga je verder over de A2.
1: Ik wil je, Rijn, toch een ontzettend groot compliment geven, want je kunt fantastisch Robert Vriezen nadoen.
2: Ja, dat doet hij goed, hè?
1: Doet hij goed. Ja. Hey, tot over een uurtje weer. Nee, een half uurtje, denk ik.
2: Een half uurtje pakken.
1: Oké, tot straks. Draaien wij wat goede muziek voor je. Onderweg Pink Floyd, Another Brick in the Wall. En ook Mojo staat klaar met Lady Hear Me Tonight.
3: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
4: Hè? Nu alweer?
3: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
4: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
3: Ook dan moet je aangifte doen.
4: Nou, goed dat je het zegt.
3: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Park Hilaria is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven.

0: gratis toegang.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl. Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal. Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot. Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
3: Ronnie is kinderendig.

0: Waanzinnige klassieker dit. Pink Floyd, another break in the wall.
1: Omroep Brabant.
0: Uiteraard nog meer mooie muziek onderweg hier in Afslag Zuid. Bruno Mars hoor je zo meteen met zijn nieuwe single On My Soul. En ja, daar word ik dan weer heel blij van ook. Maar eerst naar Marjolein, want die praat je bij.
2: Een Belgische wereldkampioene powerliften blijkt op het WK bewust uit racistische motieven te zijn tegengewerkt. Tijdens haar recordpoging van 334 kilo zette een medewerker van het toernooi opzettelijk zijn knie onder de halter, waardoor haar lift ongeldig werd verklaard. Weken later bekende de man op social media dat hij dat expres had gedaan omdat hij racist is, met de tekst: "Sorry for you morons, I'm racist and I did it on purpose because I hate you pieces of shit." De medewerker is inmiddels leven lang geschorst.
0: Ik hou mijn mond even dicht, goed?
2: Ja, mijn mond valt hier van open. Zo intens?
0: Ja.
2: En dit dan gewoon online gooien?
0: Ja.
2: Nou, inderdaad, we gaan verder. Een ander toch wel what the fuck berichtje. ik heb eigenlijk drie what the fuck berichtjes.
0: Oh, lekker. Oké.
2: Ja, maar de komende twee zijn wat leuker.
0: Oké, 1-1 kunnen we alvast afvinken.
2: Precies,
0: dan,
2: ja.
0: Hoppakee. Nou, gaan we naar what the fuck 2.
2: Ja, ruim 20 jaar lang hing er in een Canadese kustplaats de geur van rotte vis. Maar echt heel erg rotte vis. De oorzaak was een verlaten visfabriek waar nog zo'n 1,25 miljoen liter vissaus stond opgeslagen.
0: Kom maar, dat zal meuren.
2: Ja. En nu wordt de fabriek eindelijk leeggehaald. De burgemeester van het dorpje die zei ook: "Nou, denk je in een enorme rottende vis,
0: ja,
2: keer 100. Och, zo stonk het. En
0: dan
2: 20 jaar lang, hè, daar woon je dan.
0: Oh.
2: Nou, nu wordt het dus schoongemaakt. Kost wel wat. Ongerekend is dat €1 miljoen.
0: Oké, dat was what the fuck berichtje nummer 2. Dan gaan we naar nummer 3.
2: Ja, en hier moet ik eigenlijk niet om lachen, maar ik vond het toch heel grappig. Iedereen kent de ergernis van het handdoekje leggen. Toch,
0: oh,
2: als je op vakantie bent.
0: Morgen, ja.
2: Vreselijk. Nou, een Britse vakantieganger die was er ook helemaal klaar mee op Mallorca. En die had al een paar dagen in de gaten. Wie doen dit elke ochtend? Wie leggen hier nou dan? En gaan dan
0: altijd
2: uren weg.
0: Ook.
2: Precies.
0: Nou,
2: en komen dan weer terug.
0: Oh,
2: vreselijk. Precies.
0: Ja.
2: En toen dacht hij op den duur: ik weet nu precies wie het zijn.
0: Ja.
2: Ik ga ze pakken.
0: Ja, hoe deed hij dat dan?
2: Heeft hij jeukpoeder op hun handdoekjes gelegd.
0: Echt?
2: En toen heeft hij dat zo ingesmeerd. En toen is hij aan de andere kant van het zwembad gaan zitten filmen.
0: Ja.
2: Toen ze terugkwamen dat ze jeuk kregen.
0: Ik kan me goed voorstellen dat je daar ongelooflijk veel lol aan beleeft.
2: Ja.
0: Dat je echt denkt, jij bent een vreselijke vent of vreselijke vrouw. Elke dag hou je een bedje hier bezet terwijl je er helemaal niet bent.
2: Ja, vreselijk.
0: En dan zie je ze daar krabben,
2: ja,
0: jongen.
2: Ja, en dan weet je gewoon, die gaan de hele dag jeuk hebben.
0: Oh, ik hou ervan. Ik vind dit echt wel humor. Ik hou dit geweldig.
2: Ik vind het ook fantastisch.
0: Misschien is dit wel gewoon de oplossing.
2: Nou, leer eens even een lesje.
0: Ja, want er zijn al jaren zijn mensen aan het nadenken, hoe kun je dit nou voorkomen?
2: Nou?
0: Ik had het afgelopen zomer, een paar weken geleden, ik ben het alweer bijna kwijt.
2: Op krankenaaien ook?
0: Ja, dan was het gelukkig minimaal, eigenlijk bijna niet. Alleen, wij waren een keer vroeg in het zwembad. Dat was om een uur of 9:30.
2: Oh ja.
0: Dus we hadden ons handdoekje netjes neergelegd en wij zaten in het zwembad.
2: Ja.
0: Komen we terug bij ons bedje, ligt er dus een kaartje op van de badmeester.
2: Hm?
0: Met een tijd erop, ik noem maar iets, 9:38.
2: Oh, ja.
0: Niemand op het bedje.
2: Ja.
0: Gelieve de handdoek voor, weet ik veel, zo laat weg te halen.
2: Uh-huh.
0: Dus die hielden wel een vinger aan de pols.
2: Die hadden een systeem.
0: Ja, precies.
2: Ja, dat vind ik wel goed, hoor.
0: Maar de rest van de dag heb ik ze overigens niet meer gezien. Maar dat was natuurlijk speciaal voor de mensen die daar vroeg speciaal hun handdoek neerleggen.
2: Ja, ja.
0: En dan inderdaad lekker de stad ingaan.
2: Ja,
0: en
2: precies.
0: Om een uur of 4 middags.
2: Ja, dat vind ik zo asociaal.
0: Echt horror.
2: Dus jeukpoeder meenemen.
0: Jeukpoeder, ik vind het geen...

bij Goedemorgen nog kunnen horen dat barbecue toch wel over het algemeen een mannending is. Nou, wij hebben zometeen nog meer barbecue nieuws, hè, want het zou zomaar kunnen gaan gebeuren. Nog één deze dagen. Dus spits je oren. Ook zo direct.

blijft toch ontzettend mooi, die Franse taal. Voyage, voyage. Desireless hier in Afslag Zuid. We gaan naar iets waar ze in Frankrijk op dit moment niet zo happig op zijn.

0: voor de duidelijkheid, gaat niet over jou. Want jij bent welkom in Frankrijk. Alleen, ja, ze vinden het natuurlijk niet zo leuk met al die bosbranden die daar op dit moment woeden en de droogte, dat er gebarbecued wordt. Maar daar wilde jij het wel even over hebben.
1: Ja, want ik dacht, nou, het is lekker barbecue weer. Ik moet zeggen, een uurtje geleden echt regende het enorm. Nu is gelukkig de zon weer aan het
0: doorkomen. Het begint nu de goede kant op te gaan. Ja. Het is ook nog aangenaam qua temperatuur. Ik zag dat het nog 24, 25 graden is. Dus ja, lekker is het.
1: Dus het is gewoon nog barbecue weer.
0: Precies.
1: Nou, en dan is er misschien iets waar je nooit over na hebt gedacht. Maar iedereen heeft er wel een mening over. Waarop barbecue jij? Vooral de mensen die echt barbecue gek zijn. Ja. Want die hebben natuurlijk een mening over. Dat kan niet op elektrisch of op gas. Dat moet op houtskool of op, weet ik veel. Weet
0: ja, nou, want dan is het vlees beter.
1: Ja, precies. Dat is de echte. Oh, nou ja,
0: sterker nog, je moet hem om 7 uur 's morgens aansteken.
1: Precies. Ja,
0: joh,
1: ja, en dan de hele dag op zo'n green egg. Nou, weet ik dat allemaal. Dat is allemaal hartstikke goed. Maar als je kijkt naar de portemonnee, is er wel sowieso één duidelijke winnaar. En daar valt niet over te twisten. Een elektrische barbecue is namelijk 76% goedkoper dan een andere barbecue.
0: Dan ook houtskolen?
1: Ja, van houtskool, ja.
0: Okay.
1: En dat heeft er gewoon mee te maken dat het heel makkelijk is op zo'n elektrische, dat alle warmte, alle energie, die wordt gebruikt voor de warmte. Ja, bij zo'n iets met houtskool of iets met gas, dan gaat er gewoon heel veel, het vliegt weg. En dat kost toch weer extra.
0: Kijk, ik snap wel dat als je een echte barbecue-liefhebber bent, en fikkie steken is ook gewoon leuk.
1: Tuurlijk, en dat is ook leuk. En dan wil je ook, denk ik wel, een soort van een beetje die smaak van het rokerige.
0: Ja.
1: Dat wil je erop, dat heb je niet op een elektrische. Ik snap ook wel, de charme is er vanaf.
0: Ja.
1: Maar hey, doe je het voor de centen, dan moet je toch echt elektrisch gebruiken.
0: Dus dan wat, oké. Nou goed, en dat scheelt dus, wat zei jij nou, 76%?
1: Ja. En dat klonk dan best nog wel weer leuk. Als je kijkt, uiteindelijk gaat het natuurlijk om euro's.
0: Ja.
1: Maar hey, toch, ik bedoel, op houtskool kost je 5 euro, avondje barbecue. Elektrisch 1,30 euro.
0: Ja, en de vraag is, smaakt het dan ook 76% minder als je het op elektrisch... Ik denk het namelijk niet.
1: Ik ben er niet echt per se een liefhebber, dus voor mij zou het prima zijn.
0: Nou, daarom. Hey, we hadden nog een openingsjingle staan.
1: Oh ja.
0: Die door onze AI-muziekgenerator was gefabriceerd vandaag. En we hadden alle twee zoiets. Zo geinig. Ja, een beetje
1: Oktoberfest.
0: Ja, zwarte cross.
1: Ja, zo een beetje boeren.
0: Dus we hadden alle twee duimpje omhoog. Betekent dat we hem nog een keer doen. Nou, laten we dan maar gewoon

Chick-fil-A. Nou, wij vonden dus de moeite waard. Vandaar alle twee een duimpje omhoog. We gaan richting 6:30, zometeen het nieuws met René Snippert. Maar eerst nog even Alex Warren.

0: goed liedje dit, hè. Fever Dream van Alex Warren. Ja, het is bijna 6:30. We gaan richting het nieuws. Het nieuws krijg je zometeen van René Snippert. Wat zit er in, René?
1: Een stel die komt in twee gevechten terecht. En een jongen van 12 jaar wil zijn eigen museum.
2: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
4: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
3: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
0: 6:30, verkeersinformatie. Robert Vriezen, goedenavond.
5: Goedenavond, Ronnie. Nou, de files zijn nagenoeg opgelost. Alleen is er nog een melding van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Is de weg dicht bij Venray. Dat is na een ongeluk met vrachtwagens. Omrijden richting Nijmegen doe je via Eindhoven over de A67 en de A2.
0: Dankjewel, fijne avond, Robert.
5: Fijne avond.
0: Hoi, hoi. Omroep Brabant. Ja, de meeste buien zijn inmiddels de provincie uit. Dus als het goed is, is het overal lekker droog. Temperatuur nog aangenaam, 25 graden. Vanavond blijft het droog. En laat de zon zich straks misschien nog wel eventjes zien. Het koelt de komende nacht af naar zo'n 16 graden. Morgen en zaterdag is het met 25 tot 28 graden iets minder warm. Maar wel droog en ook geregeld zonnig. En voor het nieuws naar René Snippert.
1: Tegen 5 mannen zijn taken en zelfstraffen geëist voor 2 zware vechtpartijen in een parkeergarage in Eindhoven. Een Belgisch stel raakte daarbij ernstig gewond, onder meer door schoppen en vuistslagen. Bizar detail, ze kwamen 2 keer in een gevecht terecht, terwijl de daders beweren elkaar niet te kennen. Justitie eist straffen van een taakstraf van 140 uur tot 8 maanden cel, waarvan 5 voorwaardelijk. De rechtbank doet op 14 september uitspraak. Springruiter Michael van Vleuten uit Zomeren doet niet mee aan het WK in Aken. Zijn toppaard Beauville is met 16 jaar op leeftijd en wordt niet meer ingezet op grote toernooien. Van der Vleuten geeft aan dat hij het paard niet wil overvragen.
6: Kijk, Beauville is een paard die altijd heel veel gegeven heeft. Heel veel op instelling gedaan heeft. Daar hard voor gevochten heeft. Ja goed, denk ik dat Beauville nu een beetje op een leeftijd komt dat hij fysiek een klein beetje in het leveren is. Het mentale aspect dat is voor mij als ruiter belangrijk om dat niet te beledigen, zeg maar.
1: De ruiter richt zich nu op jongere paarden met het oog op het EK van volgend jaar en de Olympische Spelen van 2028. Camerabeelden van de explosie bij restaurant El Puerto in Breda wijzen op een gerichte actie. Door de ontploffing werd een deel van de pui weggeblazen en raakte ook omliggende panden beschadigd. Je hoort de eigenaar.
7: Dit heb ik nooit meegemaakt. Dat is de eerste keer. Ik ben jaren ondernemer, zeg maar. Ik heb geen probleem met iemand. Nooit iets gehad met iemand. Geen incident, helemaal niks. Dat heb je net overgenomen. Dat is echt 2 maanden. En ja, dat is echt heel erg schrikken.
1: Het restaurant had volgens hem in het verleden geen goede naam. De UEFA, ook wel het controlerend orgaan van al het Europees voetbal, dreigt alle WK's van de FIFA te boycotten als voorzitter Gianni Infantino doorgaat met het plan om aandelen in het WK te verkopen. Sinds dat naar buiten is gekomen, is het onrustig in het voetballandschap. Alle 55 Europese voetbalbonden steunen dat besluit. Een boycot zou gelden voor de WK's voor mannen, vrouwen en clubteams. De 12-jarige Benjamin uit Oosterwijk heeft wel iets heel bijzonders. Hij heeft namelijk deze week zijn eigen tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. In Theater Tiliander laat hij onder meer helmen, uniformen, hulzen en foto's zien. En het mooie, Benjamin weet bijna bij ieder voorwerp het verhaal erachter te vertellen.
8: Dit is een Duitse heer. Helemaal origineel, behalve de jas en de riem hier. Is mijn lievelingshelm een Duitse model 1935. Ik vind het leuk om te hebben.
1: Nou, en later wil hij zijn eigen museum openen.
9: Nou, dat komt goed, maar hoe komt hij aan de spullen, denk ik dan? Heeft hij die gewoon links en rechts
1: een beetje verzamelen en verzamelen? Laten weten? Ja,
9: dat... ja, en ook weten waar je het moet zoeken. Dus blijkbaar op 12-jarige leeftijd. Ik vind dat knap. Ik denk dat hij ook wel een klein beetje door zijn ouders misschien van... De interesse komt, denk ik toch...
10: Er is ooit een keer een boek in zijn handen geschoven, toch?
9: Denk ja, dat, ik, oh, dat zou kunnen.
10: Mama. Ja, en dat hij toen dacht van, wow, dit vind ik super interessant.
9: Want dat is op een bepaalde manier gebeurd. Komt niet uit de lucht vallen, lijkt
10: me. Dat zal vast. Of school misschien. Ja, ja, gewoon iets geleerd, of Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, 12 jaar. Prachtige plek om te bezoeken, hoor, met van die oorlogsmuseums. Dus ik snap hem wel.
10: Ja,
9: nou, nou, mooi, 12 jaar. Die jongen die opent inderdaad, ik denk binnen nu en nou, laten we zeggen, jaartje 16.
1: En dan zijn we er ook weer bij, hè?
9: Dan zijn we er ook weer bij. Hey, René, dankjewel. Mooie avond gewenst. En wij hebben zometeen nog 2 liedjes. Je kunt kiezen tussen prachtig of krachtig. Misschien heb je al gestemd via de socials. Heb je dat nog niet gedaan? Hou de radio dan even aan. Want dan laat ik ze zo meteen nog eventjes aan je horen. En dan kun je nog een keuze maken via de sms. Eerst nog even naar de Zero's terug voor een van de allereerste grote hits van Anastasia.

0: krachtig.
1: Ja, de vraag is, waar ben jij aan toe en waar ga je voor als het gaat om prachtig of krachtig? We hebben de liedjes al gedeeld op onze socials, daar is al lekker gestemd ook. Dankjewel daarvoor, Omroep Brabant Radio. We zitten op Facebook en ook op Instagram. Jij bent van het prachtige liedje vandaag.
2: Ja, Roxette.
1: En ik ben van het krachtige liedje. Mm-hmm. Dat is Too Unlimited. Dat is lekker de 90s in. Ja, ik vind het... Het is natuurlijk een battle.
2: Ja,
1: dat wel.
2: Ja, klopt.
1: Maar ik denk, ik zou het heel eerlijk ook niet erg vinden... als jouw liedje zou worden gekozen.
2: Zou ik ook niet erg vinden.
1: Als die van mij gekozen wordt.
2: Nee.
1: Oh, jammer hè. Zo jammer dit hè. Nou, het kan nog even. Via de sms kun je nog even een appje sturen. Een berichtje sturen. 06-573-28203. Ga jij voor prachtig, Roxette? Of ga je voor krachtig, Too Unlimited? Zo klinken de liedjes.
3: Ga jij voor prachtig?

0: van jou is uit Pretty Woman met Julia Roberts en Richard Gere, kan ik me nog herinneren.
1: Ja, heerlijk film.
0: Mooi, mooi, mooi,
1: ja.
0: Mooi. It Must Have Been Love van Roxette. Wil je die horen, dan wordt het prachtig. En ga je voor krachtig, dan kies je voor Too Unlimited. De Twilight Zone. Ik ga straks aan die bel trekken. En vanaf dat moment is stemmen niet meer mogelijk. Tot die tijd gewoon even nog sms'en. Als je de mogelijkheid bent en je voorkeur doorgeven. Op 06-573-28203. Wat mag het worden zometeen? Moeten wij gaan voor Roxette? Prachtig. Of ga je voor Too Unlimited? Krachtig. Even sms'en. 06-573-28203. Maken we zometeen hier de balans op. En draaien we een van de twee.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: goede muziek dit hoor. Wow. Nieuwe single van Shaboozy hier in Afslag Zuid op Omroep Brabant Radio. En hij heet Cowgirl. Mag wat mij betreft veel vaker voorbij komen nog.
1: Prachtig. Krachtig.
0: Het is donderdag en op donderdag hebben wij prachtig of krachtig twee liedjes met zorg geselecteerd. Marjolein heeft er één uitgekozen en ik heb er één uitgekozen. Wellicht heb je via de socials gestemd, Omroep Brabant Radio, op Instagram, op Facebook. Dank je wel daarvoor. Die stemmen tellen allemaal mee. En het kan ook via sms in dit geval. Eventjes laten weten of dat je voor prachtig of krachtig gaat. Maar ik trek nu wel aan de bel, want we sluiten de stemming. En ik laat nog wel even de liedjes aan je horen voor het complete beeld.
1: Ga jij voor prachtig?

0: twee lekkere opties. Prachtig dus, Roxette. It Must Have Been Love uit de film Pretty Woman. Met natuurlijk Julia Roberts in de prachtige hoofdrol. En krachtig, Too Unlimited in de Twilight Zone. En er is er maar eentje die antwoord heeft op de vraag of we richting prachtig of krachtig gaan. En dat is Marjolein, want ik zag jou druk schrijven, Marjolein.
1: Ja, ik heb even geturfd natuurlijk.
0: Ik kan ook gewoon vragen, ben ik de winnaar of ben jij de winnaar? Als jij de winnaar bent, wordt het Roxette. Als ik de winnaar ben, wordt het Too Unlimited.
1: Klopt. Nou ja, dan kan ik vertellen. Ik ben de winnaar! Ja, dat vind je niet zo. Ik ben een comeback aan het maken. Nou, misschien dan goed nieuws voor jou. Je staat nog steeds ver voor, hoor. Het is nog steeds 15 voor jou en 7 voor mij.
0: Nee, ik waardeer het toch. Want ik vind dat je namelijk een heel mooi liedje hebt gekozen.
1: Ach, gelukkig.
0: Ik maak maar een

0: Nou, van harte gefeliciteerd, Marjolein.
1: Ja, bedankt. Genoot van elke seconde.
0: Ontzettend gegund ook. Ja, het was een mooi liedje, Roxette en It Must Have Been Love. Want ik zie ze nog in de badkuip zitten. Julia Roberts met dit liedje.
1: Inderdaad.
0: Heerlijk, gewoon fantastisch mooi. En een fantastisch goed liedje ook. En Two Unlimited, die komt nog wel een keertje voorbij met de Twilight Zone. Nou, dit was Afslag Zuid, de laatste alweer voor deze week. Volgende week dan melden wij ons uiteraard gewoon weer net na 4 uur. En hopelijk ben jij dan ook weer van de partij. Voor morgenochtend lekker wakker worden met John en met Jasper in een keigoeie morgen, de vrijdageditie. Zullen we er nog eentje doen richting 7 van de Marjolein?
1: Ja, vind ik wel lekker.
0: Ik heb er eentje van de man die ook vroeger zat bij de Culture Club, Boy George. Die stapte in de 90s in deze band, Jesus Loves You, en zong Generations of Love. Dat is de laatste van vandaag. Wat ons betreft alvast een mooi weekend gewenst.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
6: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
7: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
5: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Robert Paltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard

0: reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
1: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En dan moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
0: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
3: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
2: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder.

0: over, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.
3: We're going to dance and have some fun.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: enige zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycot heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
3: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar, die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
2: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden.

0: Ten oosten kans op een bui. Elders droog, 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant presenteert...
1: een nieuwe plaat die je moet horen.
0: En dit
1: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
2: Hear me out for a minute. Gotta get something off my chest.

0: Met vakantie Koen Wijn. Keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn. Langs de Italiaanse meren. Naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant. Sorry.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
3: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
2: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou hem eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier. Is this

0: vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten, en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Vakantie Koen, gezellig hè?
3: Deze zomer ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn. Langs de Italiaanse meren. Naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
4: Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. In het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Omroep Brabant.
2: Het is iedere dag anders.
3: Elke dag bij je. Het gevoel van hier.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten, en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, de slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17... Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.